0: Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
2: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

better listen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen, blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Poolse-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
3: Non-stop muziek voor wakker Groningen. Wakker.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf 21 Air dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijgen de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen met de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is een lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Volgens Bert Kramer van de aannemer valt het herstelwerk onder de garantieregeling.
5: Als garantiewerk is, ja, daar heb je een handtekening voor gezet en dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat doet combinatie poort hoog. Daar hebben wij inmiddels ook wel de financiën voor geregeld.
4: Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schillige Pad in Tolbert. Het slachtoffer botste achterop een bestelbusje. De fietser is meegenomen naar het ziekenhuis. En het was dit weekend drukker dan anders in het museum Mulman in Appingedam. Het museum van Rob Mulman kreeg afgelopen week landelijk aandacht nadat Joep van het Hek en Splinter Chabot erover spraken in de talkshow van Eva Jinek. Veel bezoekers namen er voor het eerst een kijkje.
6: Ik ben hier nooit eerder geweest, nee.
7: Nooit eerder?
6: Ik zag het bij Eva Jinek. Hoe kan dat nou? Appingedam. En dan nooit geweest.
4: Meer nieuws, straks om 6:30.
0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Mooibroek.
3: Goedemorgen, ja, het is maandag, begin van een nieuwe week. Alweer 14 september en we zijn er weer klaar voor.

0: de videoclip zie je acteur Chevy Chase. En hij playbackt het nummer. En sommige mensen denken dat hij Paul Simon is. Je hoorde You Can Call Me Al. Nogmaals een hele goede morgen. Daphne, goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob, goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Hebben jullie een beetje een lekker weekend gehad?
1: Ja, ik heb wel een lekker weekend gehad eigenlijk.
0: Beetje uitgerust ook?
1: Nou, dat niet, maar ik heb wel een lekker weekend gehad.
0: Oh ja, was het een heftig weekend?
1: Ja. Zaterdag okay. Een beetje laat naar bed geweest.
0: Oh.
1: En toen 2 dagen bijgekomen. Maar dat was ook wel weer even goed.
0: En dan moest je vanochtend alweer zo vroeg ook.
1: Ja, maar dat vind ik nooit zo erg.
0: Gewoon fris en fruitig. Ja. Jij, Rob?
2: Nou, ik heb vooral veel sport gekeken, moet ik zeggen.
0: Je hebt gekeken, FC Groningen natuurlijk.
2: Ja, FC Groningen heb gekeken. Ik heb de Formule 1 heb ik gistermiddag gezien.
0: Dus. Op een nieuw circuit, geloof ik, hè?
2: Ja, Madrid.
0: Is het allemaal goed gegaan? Want het is een gevaarlijk circuit, begrijp ik, hè?
2: Ja, dat was bij de Formule 2 en de Formule 3 was dat zo. Maar bij de Formule 1 gebeurde er niet zo heel veel.
0: Nee, het was gewoon een normaal.
2: Het was wel heel saai, eigenlijk.
0: Oké.
2: Het was niet heel spannend.
0: Ik vind het sowieso.
2: Het was moeilijk inhalen.
0: Ik vind het sowieso een beetje bij Formule 1. Ik bedoel, het is een beetje rondjes rijden. Het gaat wel hard natuurlijk.
1: Oh.
0: Dat is wel waar. Zeg ik nu iets verkeerds?
2: En meestal wint Antonelli. Dat is, dat is dit jaar wel waar, ja. Maar goed, ja, het was een nieuw circuit waarop het lastig inhalen was. Ja, dat is dan niet zo heel erg leuk.
0: Dat is niet
2: maar
0: heel
2: toch
0: spannend.
2: Kan het altijd spannend zijn door de tactiek, door de strategie.

0: van die science fiction films.
1: Ja, maar dat was
0: idee,
1: ja,
0: hè?
2: Ja. Dat we worden overgenomen gewoon.
0: Ja, ja, precies.
2: En dat we niet meer weten wat we moeten doen.
1: Ja, ja, ik weet het niet. Als mensen die daar heel veel verstand van hebben dat zeggen, dan zal het wel zo zijn, denk ik dan.
2: Ja, ik denk dat veel mensen denken van AI is makkelijk. Ik bedoel, je kan af en toe gewoon even wat vragen als je dingen wil opzoeken. Nee, als je dingen wil opzoeken, moet je het nog wel weer 10.000 keer checken of het eigenlijk wel klopt.
1: Nou, ik maak me vooral wat meer zorgen over het klimaat eigenlijk. Hoeveel water er niet opgaat aan AI. Wat die datacentra allemaal gebruiken.
2: Ja.
1: Dat is echt ongelooflijk. En ook de grote datacenters die nu in Amerika allemaal worden gebouwd, gewoon in woonwijken. Ja, die mensen die daar wonen, die hebben gewoon heel veel last van het geluid, van het licht.
2: Ja.
1: Dat zijn problemen die nu ik wat belangrijk vind.
2: Nou ja, dat soort dingen, dat krijgen we natuurlijk in Nederland ook. Hè? Ik bedoel, als wij een beetje mee willen doen in de vaart der volkeren met AI, dan zullen wij hier die datacentra ook nodig hebben natuurlijk ook.
1: Ja, want we zijn vrij afhankelijk van Amerika daarin inderdaad.
2: Maar gebruiken jullie het ook AI of niet?
0: Jazeker. Ja, ik gebruik het wel. Ja, vooral als een soort van geavanceerde zoekmachine.
2: Ja, dat is waar. Maar ja, het kan nog veel meer. Hè. Ze hebben laatst een test gedaan. En dan moest AI moest dan een oplossing verzinnen. Alleen die is dus uit die testsituatie zijn die agents gegaan. Die zijn dus heel internet opgegaan.
1: Ja.
2: En die hebben allerlei bedrijven gehackt om maar te zorgen dat ze een oplossing konden vinden. Ja. En dat was niet helemaal de bedoeling.
1: Nee, dat lijkt me ook niet,
2: Maar goed, de Amerikaanse president Trump die noemt het allemaal overdreven.
1: Ja, tuurlijk.
2: Want hij wil dat Amerika koploper blijft. Dat was natuurlijk ook een beetje gevaarlijk. Hij zegt van we lopen voor op China op het gebied van AI. En dat moet zo blijven.
1: Ja, een soort van een beetje koude oorlog idee krijg je daarvan. Ja. Maar dan met AI inderdaad.
2: We zullen zien hoe het gaat aflopen. Nou, het is vandaag de geboortedag van Amy Winehouse. Ze zou vandaag 43 jaar geworden zijn. Ja, 15 jaar geleden werd ze dood aangetroffen in een kamer vanwege een

0: zou vandaag 43 jaar zijn geworden. Amy Winehouse hoorde je samen met Mark Ronson. En het heette Valerie.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En onze vroege vogel vanmorgen is IJzersmit uit Onderdendam. IJzer, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Ja, zes dagen. Wat zeg je?
2: Dit is Edwin 2.
0: Dit is Edwin 2, inderdaad, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Klopt, de andere Edwin is er niet, maar goed, er is toch een Edwin vandaag.
2: Ja, nee, prima. Stiekem goed.
0: Ja, oké. Jij werkt zes dagen in de week van 1 uur 's nachts tot 7 uur 's ochtends.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb je het weekend een beetje geslapen, bijgeslapen dan?
2: Nee.
0: Niet.
2: Dan ben je zelf aan die ritme af, hè. Dan slept al dan uit.
0: Ja, dat is waar. Je kan maar beter gewoon in het ritme blijven natuurlijk ook, hè.
2: Ik heb me gewoon een beetje uitbeam, ja, zeker.
0: Ja, hoe is het vannacht gegaan?
2: Ja, nou, het gaat gauw hartstikke vrouw uit de krant. Ik ben bijna al toe.
0: Oh, je bent bijna klaar?
2: Ja, nou ja. Ik ben al in elk geval veel verder dan dat ik naar Moerwest was. Ik reed om 2:30 hoe het leek.
0: Oké. Okay. Want hoe is jouw route ongeveer, hè?
2: Ja, Leek zit een groot distributiecentrum onder leiding van een transportbedrijf.
0: Ja.
2: En door van alle kanten bezorgd. En dan door een opzet op zo'n route.
0: Ja.
2: En dan door achteraan om 2 uur bij ons weg met al die kranten.
0: Oké, maar jij levert zeg maar de kranten af voor de bezorgers?
2: Ja, dat klopt. En dat is die afzetpostenroute, de vooraan.
0: Ja, want inderdaad, die bezorgers...
2: Ongeveer 100 kilometer.
0: Ongeveer 100 kilometer doe je elke nacht?
2: Nee, 180.
0: 180? Oké.
2: Okay. Ja, mijn eigen route is, dat is ongeveer een 80 kilometer route. En die opzetpostenroute is ongeveer 100 kilometer.
0: Ja, oké. Okay. Wordt het aantal kranten dat je moet afleveren ook steeds minder? Want steeds minder mensen hebben misschien een abonnement op een krant.
2: Nou, meer in het begin. Want er is in september van alles veranderd bij ons. Er zijn een stuk of 4, 6 rijders tussenuit gewoon.
0: Yeah.
2: En alle routes zijn in mijn kost gekomen. Dus iedereen heeft nou wat meer. En dat is wat tussen wegvallen. En zo'n minimale route is ook opgeheven. Dat was route Middelsem.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb nou dus een andere route gekregen, gelukkig wel. Ik ben de mensen, maar die hebben me gewoon ontslag gekregen.
0: Ja, er wordt dus al bezuinigd omdat er minder kranten bezorgd hoeven te worden.
2: Nou, dat is geen bezuiniging. Maar kijk, in een dorp komen steeds minder krantjes. En als er op een duur onder een bepaalde grens zit, dan wordt zo'n route, zo'n dorp wordt opgenomen in een autoroute.
0: Mm-hmm.
2: De autoroute die dan de afzetposten verzorgt tussen twee plekken, die moet dan die krantjes bezorgen in dat dorpje.
0: Ja, oké. Okay. Maar maak je zorgen dan?
2: Nee, ik maak me nooit geen zorgen, nergens over.
0: Nergens over, dat is wel makkelijk.
2: Als ik kijk, je had net over AI. Maar die ziet nog niet de kranten bezorgen, hè?
0: Nee, dat wil niet. Dat wil inderdaad niet. Nee, nee.
2: Dat gaat niet goed. Dus daar ben ik helemaal niet bang voor. Ja, dat hij niet.
0: Nee.
2: Nee, ik moet me verder naarschuiven over.
0: Nou, dat
2: ik
0: is...
2: ben, ik heb mijn AOW, ik ben met pensioen.
0: Oh.
2: En als die kranten ermee stoppen, dan blijf ik toezien.
0: Oké. Okay. Nou, nu lekker slapen zo?
2: Ik ga straks lekker in mobiel,
0: Jan. Oké, dan gelijk heb je. Dankjewel, IJzer.
2: Ik heb helemaal lust aan jullie natuurlijk.
0: Nou, gezellig. Blijf er lekker bij en welterusten voor zometeen.
2: Edwin 2, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
3: De Vroege Vogel.

Jeert en Treintje Oosterhuis. Oftewel Total Touch en het heette Somebody Else's Lover. Zometeen om 6:30 gaan we even terugblikken op die wedstrijd afgelopen zaterdagavond. FC Groningen is met een punt teruggekeerd uit Deventer, waar het gelijkspel speelde tegen Go Ahead Eagles. Natuurlijk ook een terugblik op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Het gaat over de vijfdaagse werkweek, want die zou weer de norm moeten worden. Zeker volgens de VVD. Zometeen hoor je wat jij ervan vond. En natuurlijk ook nog het weer met Harma. Dit is Via Buzen.

0: Het is 6:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Rob de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen bij de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is een lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Betekent dat er de komende tijd flink aan de weg zal worden gewerkt. Volgens Bert Kramer van de aannemer valt het extra werk onder de garantieregeling en hoeft de provincie dus niet bij te springen.
2: Nee, dat wordt het sowieso niet. Dit is heel duidelijk. Dit is, als garantiewerk is, ja, daar heb je een handtekening voor gezet en dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat doet combinatie Poort ook. Daar hebben wij inmiddels ook wel de financiën voor geregeld, maar het is natuurlijk... wel een hard gelachen en dat je daar nog zoveel nawerk van hebt, wat eigenlijk niet de bedoeling was.
1: Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. Even na 7:30 meer hierover. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schilligepad in Tolbert. Het slachtoffer botste achter op een bestelbusje. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Het was een drukke week voor kunstenaar Rob Mulman van Museum Mulman in Appingedam. Zijn museum kreeg landelijke aandacht nadat Joep van het Hek en Splinter Chabot in de talkshow van Eva Jinek het onder de aandacht brachten. Het afgelopen weekend was het daardoor iets drukker in zijn museum, zei Mulman gisteren in Expeditie Gun.
3: Heel veel had het al op een bucketlijstje staan en zijn eigenlijk getriggerd van, nou, nu moeten we toch echt wel gaan.
4: En nou in qua cijfers, kun je wat vertellen, wat is er afgelopen week, was er vrijdag, zaterdag en zondag open?
3: Ja.
4: Wat gebeurde er?
3: Nou ja, er kwamen meer mensen dan normaal. Helaas nog niet de touringkarren waar Splinter het over had. Ik zat al op de uitkijking en denk, waar laat ik die dingen?
1: Tijdens Open Monumentendag openden er bijzondere gebouwen afgelopen weekend hun deuren. In Aardorp werd het verleden niet alleen bekeken, maar ook geproefd. Molen Aeolus bestaat 175 jaar. En daarom bakten vrijwilligers pannenkoeken van volkorenmeel uit de molen. Want na jarenlang verval en een grote restauratie draait de molen uit 1851 weer. Vertelt molenaar Johannes Nijmeijer.
5: Ja, we zijn er trots op in Aardorp. Dus, en vooral het draaien van de molen, daar is iedereen trots op. We moeten trots zijn op onze monumenten. En daar zijn deze dagen ook voor om echt te laten zien van wat hebben we hier in huis, wat hebben we hier in Groningen.
1: En Donar is er niet in geslaagd om de Supercup te veroveren. De Groninger basketballers, die het afgelopen seizoen de beker veroverden, verloren zaterdagavond in Zwolle met 8 punten verschil van landskampioen Landstede Hammers. Coach Jason Dorsow was dan ook teleurgesteld.
6: Vandaag was voor een prijs en wij wilden het heel graag om te winnen. Maar deze punt van het seizoen met de jonge ploeg, ze hebben heel hard gevochten vandaag. En ja, dingen gaan gebeuren in basketbal. Maar je moet altijd vechten. En dat heb ik vandaag gezien.
1: Komende zondag speelt Donar nog een oefenwedstrijd in Assen. De eerste competitiewedstrijd in eigen huis is dinsdagavond 6 oktober tegen het Belgische Leuven Bears. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: De Ochtendploeg.
8: Met Edwin Mooibroek.
0: Goedemorgen. Ja, gestolen punten volgens sommigen. Maar ja, FC Groningen kwam zaterdagavond wel met een punt thuis. Uit Deventer, waar het gelijkspel speelde tegen Go Ahead Eagles. Je hoort zometeen Dick Lukien. En natuurlijk ook nog het uitgebreide weer.

0: Sam & Dave waren dat op Radio Noord en het heette Soul Man.
1: Lopend vuur.
0: We gaan eens even terugkijken op ons lopend vuur van afgelopen vrijdag. Dat gaat over de vijfdaagse werkweek. Want ja, VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans die zei van jongeren die willen geen hele week meer werken. Die willen maar 2 of 3 dagen werken en dat moet veranderen. Want ja, we vergrijzen natuurlijk met z'n allen. Er zijn zometeen steeds minder mensen die het werk doen. Dus jongeren die moeten aan de slag. Blijkt trouwens helemaal niet zo te zijn. Hè? Want uit CBS-cijfers blijkt al dat jongeren de afgelopen tijd veel meer zijn gaan werken ook.
2: Ja, het is zo'n ja, inderdaad. Ja, ik hoor het ook wel eens, denk ik na.
0: Jij hoort het ook wel eens. Ja, hoeveel dagen in de week werk jij?
2: Ja, dat verschilt eigenlijk. Ja, ik ben natuurlijk freelancer, dus het verschilt enorm.
0: Maar alleen soms werk je waarschijnlijk ook wel eens 7 dagen in de week.
2: Zeker, ja, absoluut.
0: En dan een keer 3.
2: Ja, dat komt voor. Ja. Ja, maar gemiddeld gezien werk ik genoeg volgens mij.
0: Ja, maar ja, goed, volgens Brekelmans zou het meer moeten zijn.
2: Ja, meer werken. Ja, en dan misschien een keer in een burn-out terechtkomen en dan weer moeten herstellen. En ja,
3: okay, en je moet ook nog door tot je 80ste waarschijnlijk.
2: Ja, niet per se motiverend.
0: Nee, dat is nog heel lang.
2: Ja, maar ja, goed, dat is nog wel even. Maar ik vind het werk leuk, dus dat scheelt dan weer.
0: Ja, dat scheelt, ja. Nou, iedereen roept altijd wel dat wij in Nederland kampioen deeltijdwerker zijn, hè?
2: Is dat zo?
0: Ja, dus er zijn natuurlijk ook heel veel vrouwen die werken.
3: In andere landen is het ook gebruikelijk om de kinderen gewoon de hele week naar de kinderopvang te doen.
0: Ja, dat doen we in Nederland niet. Een paar dagen inderdaad. Dan,
2: ik weet mijn neefje die woont in Bulgarije. Die heeft daar 2 kinderen. En dan is de moeder, die heeft gewoon 3 jaar verlof.
0: 3 jaar?
2: Ja. Sommige landen is het nog wel meer.
0: Okay.
2: Ja, betaald verlof.
0: Nou ja.
2: Ja, bizar. Dat kan ook.
0: Als er een VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans ligt, gaat dat niet gebeuren.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Maar goed, ons lopend vuur afgelopen vrijdag was een 5-daagse werkweek. Moet weer de norm worden. Hoe is erop gereageerd?
2: Ja, Hermien is het ermee eens. Ze zegt, ik ben eigenlijk helemaal niet anders gewend. Gerald, die zegt, typisch VVD, jarenlang meeregeren, de last op de arbeid hoog houden en vervolgens de werknemer verwijten dat hij niet genoeg werkt. En China met 72 uur per week als vergelijking aanhalen, dat zegt vooral hoe ver de VVD inmiddels van de gewone werknemer afstaat. Ja, 72 uur. Och.
0: Ja, maar goed, dan slaap je toch ook bijna niet.
2: Dat is slapen, werken.
0: Maar waarom zou je dat doen?
2: Ja.
0: Ik bedoel, dan ben je alleen maar op deze aankloot om te werken dan, toch?
2: Ja, dat lijkt mij niks, moet ik zeggen.
3: Ja, precies. Je moet je geld ook kunnen uitgeven, toch?
0: En werk moet toch een beetje leuk zijn.
2: Nou,
0: werk
2: inderdaad.
0: Moet toch een beetje leuk zijn. Het moet niet op werk gaan lijken natuurlijk ook.
2: Ja. Nou, Alfred, die vertelt nog dat hij ruim 40 jaar fysiek zwaar werk heeft gedaan. 40 plus uren per week. En nu alweer een paar jaar 32 uur per week. Dat kost een bak geld, maar ja, het lichaam kon het niet meer aan. Dus de laatste jaren proberen om dit dan vol te houden.
0: Ja.
2: Leon die snapt de jongeren. Ze willen minder werkdruk, stress en zo. Heel veel zien dat de jongeren die een volle werkweek hebben in een zeer korte tijd met burn-out of overspanning verschijnselen thuis komen te zitten. De maatschappij zit al op zijn top met werktempo en de werkgevers willen dat men 200% in gaan zetten voor hetzelfde of lagere loon.
0: Ja, maar ja, in de politiek moet misschien ook naar zichzelf kijken door een iets minder ingewikkeld belastingssysteem te maken. Omdat veel mensen die hebben het idee van als ze meer gaan werken dat ze daar helemaal niet zoveel aan overhouden.
2: Nee, dat zegt Saskia ook inderdaad. Meer uren werken wordt niet meer beloond. Dat ten eerste. En die zegt ook, daarnaast moet er ook tijd zijn voor opvoeding, mantelzorgen door de toenemende vergrijzing, sport, et cetera. Nou ja, inderdaad.
3: Dat zie je ook dat ontzettend veel jonge vrouwen met name instromen in de WIA ook. Door enorme druk ook.
0: Ja. Maar goed, we zullen morgen ook horen op Prinsjesdag wat ze allemaal in petto hebben voor ons. Of daar nog iets mee te maken heeft. Dat was een lopend vuur van afgelopen vrijdag. Zometeen na 7 uur gaan we natuurlijk een nieuw lopend vuur aansteken. Dus blijf erbij. Dit zijn Clean Bandit en Emery. Rockabye.

0: ben net samen met Anne-Marie, Rockabye. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Edwin.
0: De temperatuur loopt langzaam weer een beetje op.
1: Ja, klopt. Een poordoog, in Donau zak we weer weg. Ja, en dat is toch wel een beetje de trend. Dat als het in een poordoog mooier weer is, dan gaat die wisselvallige trend er weer in. En dan zakt de temperatuur weer weg. En dat is iets voor de modder komen. Dat ziet toch wel echt wel aan man gewoon winnen. Want het is natuurlijk wel dat we richting de haven gewoon. September op de kalender. Maximum temperatuur, gisteren een dikke 20 graden in de stad. 9,5 graden op dit moment. 1,5 millimeter over het hele weekend. Maar dat is stout te schrijven. Maar zotra, gisteren bleef droog. En op dit moment vrij wel onbewolkt met een barometerstand 1023 millibar. 5 millimeter over het hele weekend in Visvliet. Start op dit moment een zuid-zuidwesten kwent en die is zwak met 7,5 groot helder weer en 19,5 groot werd gisteren in gisteren met 4,5 uur de zonder weer roodschaal zo'n 19 groen. 18 millimeter over het hele weekend en dat was ook van zaterdag. Op dit moment licht bewolkt wat grond mist en 12 kilometer zicht met 9,5 groot. Ja, die mist, dat is wel een dingetje, want dat kan zich de komende uur nog wel iets verder gewoon uitbreiden. En wanneer dat zich uitbreidt, dan lust het weer op in een zuckerverdoog of het zou wat zon. En met een zwakke tot motige zuidoost, dat loopt de zuidwestenwind wat 20 tot 22 graden. Vanavond is de kans op bui. Vannacht kan de mistbank ontstaan met 15, 16 graden als minimum. En morgen is er wat zon. De bewolking is de betere papieren en een bui is ook niet altijd uit te sluiten. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt wel 21 tot 23 graden.

0: Billy Joel was dat en You're Only Human, Second Wind. Het is 11 minuten voor 7 geworden. FC Groningen is zaterdagavond met een punt teruggekeerd uit Deventer, waar het gelijk speelde tegen Go Ahead Eagles. Een gestolen punt volgens sommigen, want de thuisploeg was vele malen beter. De FC kwam nog wel op een voorsprong, maar in de 82e minuut maakte het aanvalslustige Go Ahead alsnog gelijk. Nou, trainer Dick Lukien die zag de bijl hangen, zo vertelt hij aan verslaggever Stefan Bleker.
1: Hoeveel jaar ouder ben jij geworden vandaag, Dick?
2: Voor mijn gevoel 20 jaar.
1: Waarom?
2: Nou ja, omdat de wedstrijd was die in de tweede helft heel matig was van onze kant. Alleen maar achteruit gelopen, gestopt met voetballen. Moesten terug in het verdedigen, aanvalsgolf op aanvalsgolf van Eagles. Die echt goed speelde in de tweede helft, vond ik. Ja, we komen met geluk met 1-1 weg.
1: Dat leek wel een blitzkrieg.
2: Ja, mooi woord. Blitzkrieg. Ja. Nou ja, het was in ieder geval een complete overstroming, leek wel. Met vloedgolven over en weer. Laten we het maar bij de metaforen houden. Ja, we hadden een goede keeper nodig. En Schreuders en Zinger en Blokzijl hebben zich overal voorgegooid. Die anderen ook hoor, trouwens. Laat er geen misverstand over zijn. We prijzenswaardig dat we blijven lopen en bikkelen tot aan het eind. Maar ik vind dat we dat niet slim genoeg hebben gedaan.
1: Nou, heb je dit seizoen al best wel vaak de complimenten gekregen voor het goede veldspel. Vandaag zagen we een FC Groningen, ja, een heel andere FC Groningen eigenlijk. Hè? Heb jij een verklaring daarvoor in dat grote verschil?
2: Ja, het is verleidelijk om dan alleen maar naar jezelf te kijken. Dus we hebben tegen een tegenstander gespeeld die dingen gewoon ook heel goed heeft gedaan in de tweede helft. Die een paar hele goede spelers hadden, onder andere Tengstedt. Maar ik vind dat wij stoppen met voetballen. En dat kan ons onderscheidend maken. De eerste helft hebben we denk ik wel meegevoetbald. Niet heel veel gecreëerd, maar in ieder geval gevoetbald. En daar zijn we de tweede helft mee gestopt.
1: Ja, wat kan jij vanaf de kant dan doen om dat tijd te doen keren?
2: Nou, ik heb geprobeerd om dat met aanvallers te doen. Dus een beetje vanuit de Cruijff-filosofie. Omdat je enorm onder druk staat. Ja, zet er maar veel aanvallers op. En dat deden we met Oscar en met Niels. Alleen dan verwacht je daar ook dat we ballen vasthouden. En dat we met die twee invallers en Jacob en Tom. Ja, dan heb je vier pure aanvallers op het veld. Dat je ook vooruit komt. En dat, daar werden we ook onder de voet gelopen. Dus we konden geen bal houden. Ja, dan is het overleven.
1: Ja, en dan krijg je hem uiteindelijk in de 82e minuut om de oren. Ja, en dan begint nog eens een offensief weer van Go Ahead. Waarbij je uiteindelijk dan wel ja, deels overleeft.
2: Ja, nou, we hebben die hele tweede helft overleefd, vind ik. En die gelijkmaker die geeft hun nog meer schoen, nog meer drive. En zij ziet er nog een bal over voor een lege goal, volgens mij. Ja, dus we komen hier gewoon goed weg. En daar zijn we heel blij mee, dat koesteren we. Wat ik net zei, prijzenswaardig dat we blijven vechten. Alleen dingen moeten wel beter en ook slimmer.
1: Ja, het gaat vaak ook over fasen. Vandaag ontkom je er eigenlijk ook niet aan. Want hij heeft ontzettend veel ballen eruit gehaald. Maar was ook wel een paar keer zelf de aangever, hè, voor een bal die hij dan weer uithaalde. Circus Fasen werd wel gezegd. Hoe kijk jij daarna naar hem en naar zijn wedstrijd vandaag?
2: Nou, hij moet op een gegeven moment minder risico gaan nemen. Maar dat heeft ook te maken met de man naar voren. Dus ik verwacht van Etienne dat hij voetbalt. Maar dan moet je als middenvelder ook de bal willen hebben. Op een gegeven moment gebeurde dat niet meer. En als hij dat herkent, ja, dan moet hij zorgen dat de oplossing verder wegkomt. Dus daar moet hij weer in verbeteren. Maar het zit ook vooral in blijven voetballen. En dat, ja, zo is hij. En dat vind ik ook hartstikke goed. Dat moet hij ook blijven doen.
0: FC Groningen trainer Dick Lukien in een bijdrage van verslaggever Stefan Bleker. Nou, vrijdag speelt de FC thuis tegen PEC Zwolle. En zometeen na 8 uur gaan we de wedstrijd toch uitgebreid analyseren.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Coral Megens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
2: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won, had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
4: Daar is de winst. 5-7, 16. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
2: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg de hoofdpunten van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen met de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is er lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Volgens Bert Kramer van aannemer combinatie Herenpoort valt het herstelwerk onder de garantieregeling.
7: Als garantiewerk is, ja, daar heb je een handtekening voor gezet en dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat doet combinatie Herenpoort ook. Daar hebben wij inmiddels ook al de financiën voor geregeld.
6: Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schillige pad in Tolbert. Het slachtoffer botste achterop een bestelbusje. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. En op de N366 van Ter Apel naar Veendam zijn gistermiddag een automobilist en een motorrijder op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de afslag Vledderveen. Meer nieuws straks om 7:30.
8: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
9: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zaagwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
10: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
11: Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
10: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
13: Radio Noord.
14: De ochtendploeg.
15: Met Edwin Mooibroek.
14: Goedemorgen, jij hoort net al gedoe weer rond de ringweg. Er is lekkage, bomen gaan dood en er zitten scheuren in het asfalt. Je hoort er zometeen meer over.

0: Lenny Kravitz op Radio Noord en It Ain't Over Till It's Over. Ja, Daphne, Rob, de energierekening gaat weer omhoog volgend jaar.
1: Ja.
0: Ik bedoel niet alleen maar vanwege de geopolitieke ontwikkelingen, dat gas en zo en stroom duurder worden, maar ook nog een keer de tarieven van de netbeheerders.
1: Ja, precies. En de salderingsregeling, die wordt natuurlijk ook afgeschaft.
0: Ja, als je zonnepanelen hebt.
1: Dus ik kreeg al een mailtje van mijn energieleverancier dat het hen verstandig leek als ik mijn voorschotbedrag zou verhogen.
0: Oh ja, ik ben geloof ik ook van 85 naar 165 euro gegaan per maand in een paar jaar tijd.
2: Zo. Ja.
0: En volgens mij is mijn stroomgebruik niet zo heel erg veel veranderd. Maar ja, volgend jaar komt er nog meer bovenop. Want de kosten worden doorberekend aan de klant. De hogere kosten die netbeheerders moeten maken. Want ja, er moet volgend jaar veel gebeuren.
3: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
0: Ja, ze moeten 235 miljard moeten ze uittrekken om het stroomnet tot 2040... een beetje op te pimpen, want ja, we hebben natuurlijk, het loopt overal vol, hè. Ik bedoel, veel mensen moeten heel lang wachten, bedrijven moeten lang wachten voordat ze een aansluiting kunnen krijgen natuurlijk ook.
2: Ja. Ja.
0: Dus dat komt er nog bovenop. En een heel bizar verhaal trouwens bij RTL Nieuws. Er is een vrouw van 45 opgepakt die zou opdracht hebben gegeven tot een huurmoord.
2: Zo, dat zijn een beetje, televisieseriepraktijken, toch?
0: Ja, je schijnt op het dark web, waar alles gebeurt wat verboden is, geloof ik.
2: Ja.
0: Ik bedoel, dan schijn je een website te hebben en dan kan je dus een huurmoord bestellen. Het schijnt wel een grote oplichtingssite te zijn, want mensen betalen dan, maar er gebeurt nooit wat.

0: En in de communicatie met de opdrachtgever had ze gezegd: oké, okay, maar hoeveel kost het dan om ook armen en benen af te hakken?
1: Oh, jee.
0: Maar goed, ik bedoel, ze is opgepakt. Dat scheelt dan in ieder geval weer. Wat zijn er toch rare dingen in de wereld?
2: Ja, heel apart. Ja. Maar het lijkt me ook helemaal niet zo. Ik bedoel, als je daar als gewoon persoon op kan komen op de dark web.
0: Nou,
2: dan kan de politie dat toch ook? Lijkt me, ja.
0: Ja, nou ja, RTL die heeft er dus op rond gestruind. En die heeft heel veel van dit soort gevallen daar opgespoord. Ze hebben het wel allemaal doorgegeven aan de politie. Dus mogelijk worden er nog wel meer mensen opgepakt voor dit soort rare praktijken. Binnenkort te zien als serie op Netflix.
2: Nou, inderdaad.
0: Jenna Spiro is hier. Dit is Great Expectation.

0: Wham was dat in The Edge of Heaven. Het is 19 over 7.
1: Lopend vuur.
0: Daphne en Rob, kijken jullie een beetje uit naar Pinsjesdag? Want het is natuurlijk alweer zover morgen. Hè? Je zou zeggen dat het later zou zijn, maar het is vroeg dit jaar.
2: De derde dinsdag in september.
0: Ja, en de eerste dag van september was ook een dinsdag, geloof ik. Hè? Daarom is het vroeg, geloof ik. Ja. Ja, kijken jullie ernaar uit?
2: Ja, ik volg het toch altijd wel. De troonrede.
0: En dan zit je voor de tv?
2: Ja.
0: Kijk wat de
2: en de reacties op de miljoenennota.
0: Ja, maar ja, alles ligt al op straat, hè?
2: Ja, nou, nog niet alles.
0: Naar de troonrede nog niet helemaal, maar...
2: Nee, precies, ja. En een deel van de plannen natuurlijk wel.
0: Een deel van de plannen zijn al uitgelekt. En ja, het is maar de vraag natuurlijk wat daar ook van terechtkomt van die plannen. Want we hebben natuurlijk een minderheidskabinet.
2: Ja.
0: En ze moeten overal moeten ze nog meerderheden voor zien te vinden over links of over rechts.
2: Het wordt een heet najaar, werd al voorspeld.
0: Mm. Ja, nou ja, veel bezuinigingen zijn van tafel. Bezuinigingen op de AOW bijvoorbeeld gaat voorlopig niet door. De voorgenomen bezuiniging op de uitkeringen wordt voor een deel geschrapt. De verhoging van het eigen risico wordt met een jaar uitgesteld. Maar ja, er is wel een tegenvaller, want werkenden die gaan flink meer belasting betalen volgend jaar. Dat moet zo'n 4 miljard euro gaan opleveren. Ja, we hadden het er net al over natuurlijk ook. Hè. We moeten eigenlijk meer gaan werken, maar... Ja, als je dat maar blijft belasten.
2: Het wordt niet aantrekkelijker gemaakt op die manier, hè?
0: Nee, nee. Maar ja, we zullen het morgen zien allemaal wat ze gaat doen. Er schijnt ook een liefdesbrief bij te zitten, hè?
3: Oh.
2: Oh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Een liefdesbrief voor de oppositie.
2: Ja, precies. Ja.
0: Want ja, die hebben ze natuurlijk nodig om al die plannen er doorheen te krijgen ook, hè?
3: Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: Wat voor liefdesbrief er allemaal tevoorschijn komt. Maar dat brengt dus wel, ja?
2: Nee, maar zeggen.
0: Nou ja, ik wou ons zeggen, bij ons loopt het vuur. Ik kijk uit naar Prinsjesdag.
2: Nou ja, veel mensen die kijken ook altijd uit naar de hoedjesparade natuurlijk.
0: Ja, voor veel mensen dat natuurlijk het leukste. Hè? Mensen die al heel vroeg
2: door Den Haag.
0: Ja, heel vroeg in Den Haag zijn om toch een glimp van de koning en de koningin op te vangen. Dat is voor veel mensen misschien ook wat leukst ook. Hè?
3: Ja, misschien wel.
0: Maar ja, we hebben het wel allemaal mee
3: te maken. Belangrijk, maar goed.
0: We hebben er wel allemaal mee te maken met al die maatregelen en zo.
3: Ja.
0: Nou goed, ons lopend vuur. Ik kijk uit naar Prinsjesdag. Je kan reageren via de Facebookpagina van Radio Noord of appen 050-3188-288. Gaan we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag op 14 september. Bert Kranenbarg is jarig. Radiopresentator, hij is 61 jaar oud geworden. Marga van Praag, die ken je nog van het Jeugdjournaal en van het NOS-journaal. Ze is vandaag 80 geworden. En Walter Koenig, zeg je van, ja, wie is dat nou? Dat is een acteur van Star Trek. Die is vandaag 90 jaar geworden. En ook Morten Harket is jarig vandaag. Hij is 67 geworden. In de jaren 80 natuurlijk erg populair met AHA. Nou, ze zijn wel een klein beetje bezig om weer een beetje terug te komen. Dit is een oudje van ze. AHA and the sun always shines on TV.

0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Arma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Eens even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
9: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
8: Ah, check.
10: 8:01. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl is brand uitgebroken. De brandweer is met meerdere voertuigen uitgerukt. De rook van de brand sluit uit de dakramen naar buiten. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schilligepad in Tolbert. Het slachtoffer botste achterop een bestelbusje. De fietser is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Op de N366 van Ter Apel naar Veendam zijn gistermiddag een automobilist en een motorrijder op elkaar gebotst. Dat gebeurde bij de afslag Vledderveen. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. Het verkeer werd vanwege het ongeluk omgeleid. Op het suikerterrein in Groningen werd zaterdag het gratis festival Suikerbrei gehouden. Ondernemers en makers lieten met rondleidingen, workshops, muziek en theater zien wat ze daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Maar achter het festival schuilt veel onzekerheid, omdat de huurcontracten van de gebruikers in 2030 aflopen. En de gemeente gaat onderzoeken of Martini Plaza naar het terrein kan verhuizen. Bij de huurders zorgt dat voor een tweeledig gevoel, zegt Paul Gimmius van coöperatie De Suikerbiet.
12: We vinden dat daar zeker een kans ligt om dit terrein nog mooier te maken. Maar we zijn heel erg bang voor de grote takeover van zo'n grote instelling. En ook bang voor het feit dat alle opgebouwde waarden die er nu zijn daarmee verdwijnen. Omdat er bijvoorbeeld een grote parkeerplaats bij nodig is en er een heel groot gebouw neergezet moet worden, et cetera.
11: De ondernemers en makers hopen door de gemeente betrokken te worden bij de ontwikkeling van de plannen. Tijdens Open Monumentendag openden dit weekend in de hele provincie bijzondere gebouwen hun deuren. In de stad Groningen was er speciale aandacht voor jongeren. Studievereniging Ik voor Kunst, Cultuur, Media en Kunstgeschiedenis organiseerde in de Lutherse Kerk in de binnenstad een pubquiz over Gronings erfgoed.
13: De jongere generatie is natuurlijk heel erg belangrijk en komt eigenlijk meer in contact met monumenten dan ze denken. Heel veel van mijn lessen aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn in monumenten. Het academiegebouw, het Kalmershuis, gebouwen in de Oude Boteringenstraat. Allemaal monumenten zijn het, maar je hebt niet door wat het is. En om zo een pubquiz te houden, is het leuk, informatief, er is wat te winnen. En zo maak je jongeren enthousiast over monumenten.
11: Stelt Jelko Klinkenberg van studievereniging Ik. En het was een drukke week voor kunstenaar Rob Meulman van Museum Meulman in Appingedam. Zijn museum kreeg landelijke aandacht nadat Joep van het Hek en Splinter Chabot erover spraken in de talkshow van Eva Jinek. Leidde dit weekend meteen tot meer aanloop. Veel bezoekers waren er bovendien voor de eerste keer, zoals te zien in Expeditie Gun.
14: Ik kende hem niet, maar ik vind het echt schitterend. Vind je niet?
15: Dacht ik al een beetje. Ja toch. Dus als de king.
14: Ja.
15: En dan denk ik van, hozen.
14: Ik denk, daar moet ik naartoe. Ja. En ik woon in Winschoten. Dat is eigenlijk vlakbij. En dan ben je er nog nooit geweest. Want en mensen uit Maastricht zijn er misschien wel geweest. Dus ik moest daar ook naartoe.
15: Ze komen overal vandaan.
14: Ja, is toch geweldig?
11: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
0: Mensen, als je kool worden, word ik een goud adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
16: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
0: Nou ook bij Frans Kopal, Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
17: Voordeelhaadjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Trauma. 4 dagen met diner al voor €255. Voordeelhaadjes.nl.
18: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
19: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
20: voordeeluitjes.nl.
21: De Ochtendploeg
22: met Edwin Mooibroek.
10: Goedemorgen, opnieuw gedoe bij de ringweg in de stad. Er is lekkage, bomen gaan dood en er zit een scheur in het asfalt. Hoor je zo meer over. Donar is dit weekend niet ingeslaagd om de Supercup te veroveren. En je krijgt natuurlijk ook nog het weer met Harma.

0: De Bos. Bruce Springsteen was dat en dat heette Dancing in the Dark. Opnieuw problemen bij de zuidelijke ringweg in de stad. Er is lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Bomen gaan dood aan de oostkant van de ring en aan de westkant zitten scheuren in het asfalt. Bert Kramer is van aannemer combinatie Herenpoort. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat gaat lekker daar, hè, op die ringweg.
1: Ja, als je dat zo allemaal bij elkaar opnoemt, dan zou je dat inderdaad denken. En het is inderdaad ook wel vervelend natuurlijk wat er nu allemaal, wat we allemaal tegenkomen. Maar we hebben bij de opdracht van de Zuidelijke Ringweg ook aangegeven dat we nadat we het werk gereed zouden hebben, ook nog garantie hebben gegeven. Ja. En ja, we moeten voor die garantie staan, dus we zullen dit moeten oplossen.
0: Maar hoe kunnen al die problemen nu optreden, 2 jaar na die tijd? Ik bedoel, is het slecht gebouwd of hoort het erbij bij dit soort dingen?
1: Ja, dit hoort er wel een beetje bij. Je moet je wel voorstellen, we hebben de Zuidelijke Ringweg natuurlijk behoorlijk op de kop gehad. Dus we hebben niet alleen een nieuw weggetje aangelegd. Nee, we zijn de ondergrond ingegaan, heel veel gegraven. Omdat alles op een ander niveau kwam te liggen. En daardoor zie je dus dat die omgeving van die Zuidelijke Ringweg, die beweegt nog steeds. Die ondergrond is nog steeds niet tot rust gekomen. En daardoor zien we dus dat we een aantal plekken hebben waar bijvoorbeeld die scheuren in het asfalt zich voordoen. Ja, dat is voor de verwachting dat het toch uiteindelijk tot rust komt, die ondergrond. Maar ja, dat is op dit moment nog niet zo. Dus als het volgend jaar nog niet zo is, dan moet je dat gaan repareren.
0: Ja.
1: En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met wat er in het Zuiderplantsoen, bij dat doorlopende kabelkanaal, dus eigenlijk een soort tunnel onder de Zuidelijke Ringweg, of naast de Zuidelijke Ringweg, waar allemaal kabels en leidingen in liggen. Die is ook wat aan het zetten. En daardoor zien we dus dat daar ook lekkage ontstaan is. En dat hebben we geprobeerd om dat afgelopen winter met ze injecteren vanuit de binnenkant te dichten. Maar dat is niet gelukt, dus dan moet je een andere methode proberen.
0: Ja, dus inderdaad bij de Vrijheidsplein, knooppunt bij de Gasunie, daar zijn scheuren in de weg. De Kiele Bocht natuurlijk ook, waar je doorrijdt tussen de Zuidelijke Ringweg en de A7 naar Hogezand in het Zuiderplantsoen. Wat is er eigenlijk aan de hand bij de Kiele Bocht?
1: Nou, bij de Kiele Bocht zie je dat als je vanuit de verdiepte ligging, dus uit de tunnel komt, je gaat richting Hogezand, dan kun je zien dat die weg die ligt allemaal op één oor. Dus al het water wat op die weg komt, dat komt in die berm terecht. En in die berm, daar staan die bomen en daar staan rozen. En het blijkt dus dat die rozen en die bomen dat die niet voldoende water krijgen. Dat zou je verwachten, nou, die krijgen heel veel water, want het water vanuit wat die weg afloopt, dat komt natuurlijk daar in die berm terecht. Maar die grond is helemaal dichtgeslimd, waardoor die grond eigenlijk pikkelhard is geworden. En daardoor kunnen de wortels van die bomen en van die rozen, die kunnen dus niet bij het water terechtkomen. Want het water loopt als het ware gewoon over de grond, over de talud heen, naar de sloot daarnaast. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat die bomen ook water krijgen. En dat is niet het geval. Dus we moeten die grond, waar dat materiaal in staat, dat moeten we opwaarderen of het moeten we eruit halen en opnieuw weer aanbrengen. En dat gaan we deze winter gaan we doen. Zodat er weer nieuwe bomen in kunnen die wel groeien en ook nieuwe rozen.
0: En bij het Vrijheidsplein, het knooppunt bij de Gasunie, daar zitten de scheuren in. Ik bedoel, is dat zo op te lossen of moet daar het hele plein op de schop?
1: Nou, dat weten we nog niet. We zijn daar al een. We hebben dat vorig jaar al eigenlijk al ontdekt. Van hé, er zitten wat kleine scheurtjes in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Die scheuren die werden dit jaar wat groter. Die hebben we inmiddels toch even opgevuld. En vervolgens ook meetpunten aangebracht om te kijken van ja, wat doet dat die ondergrond zich daar nou? Is die ondergrond inmiddels rustig of is die ondergrond nog aan het bewegen? En als die ondergrond zich nog steeds blijft bewegen, ja, dan is er in die ondergrond echt iets aan de hand wat we moeten gaan kijken, wat we daarmee moeten. Ja. Dat is op dit moment helemaal niet bekend. Voor hetzelfde geld komt hij wel tot rust binnen of deze winter. En is volgend jaar alleen nieuwe deklager op aanbrengen, is het klaar. Maar het kan dus ook dieper zitten. Ja, en dan hebben we dus daar wel een behoorlijke operatie te ondergaan. Maar dat hoop ik nog niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, dat is nou op dit moment nog niet helemaal bekend.
0: Maar toch veel overlast de komende tijd weer op de ringweg.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk momenteel zijn we 's nachts bezig met het sielen, het verjongen van het asfalt. Nou, dat is 's nachts is de weg afgesloten. Daarna zijn we in het Zuiderplantsoen, daar zal het verkeer niet veel van merken. Maar bij de Kiele Bocht, ja, daar zal toch de opdit van de Kiele Bocht richting de Zuidelijke Ringweg, daar zal één rijstrook dicht moeten. Maar daar kunnen de auto's er nog steeds langs, dus daar zullen ze ook niet zoveel van merken. Maar al we bij het Vrijheidsplein echt de diepte in moeten, ja, dat zullen mensen naar volgend jaar wel gaan merken. Maar dat is op dit moment nog niet het geval.
0: Ja, eerst gevelplaten die loslieten, nu lekkage en bomen die doodgaan en scheuren in de weg. Ja, u zegt van dit valt onder de garantie, maar hoeveel kost u dit als combinatie hier rapport?
1: Nou, dit kost natuurlijk wel een paar centen. En daar hebben we ook wel rekening mee gehouden. Maar niet in de mate zoals het nu allemaal volkomt. Want je zegt het al, hè, die gevelplaten, hè, die steenstips, die liggen er ook nog af. En er zullen nog wel meer afkomen. Want we zijn nog aan het testen, hè, van wat zit allemaal goed vast en wat zit nog niet goed vast. Dus daar zijn we ook nog wel het komende jaar, het hele jaar mee zoet. Om al die gevelplaten weer te repareren. Ja, en dat kost natuurlijk ook geld.
2: Ja, u zegt dus het kost al is... hoeveel is dat dan? Gaat het over een miljoen? Gaat het over tientallen miljoenen?
1: Nou, dat ga ik niet noemen hoeveel dat gaat kosten. Het kost veel geld.
2: Maar hoeveel is het ongeveer?
1: Nee, dat ga ik echt
2: tientallen miljoenen?
1: Nee, dat ga ik echt niet noemen. Dat doe ik nooit. Hè. Wij praten als combinatie nooit op geld. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Ga er maar vanuit. Het kost gewoon geld. En daar hebben we rekening mee gehouden. En dat zullen we ook moeten gaan repareren.
2: Ja, maar het is inderdaad meer dan dat u had gedacht. Heeft u zometeen nog wel iets verdiend aan die ringweg?
1: Nou, dat hadden we al niet, dus dat zullen we nu ook niet meer gaan verdienen. Nee, dit zijn natuurlijk kosten die we moeten nemen. En dat heeft met verdienen helemaal niks meer te maken. Nee,
2: u gaat flink de min in.
1: Nou, dat waren we al. Hè. Dus als je kijkt, de Zuidelijke Ringweg heeft natuurlijk al een hele slechte periode. Hebben we daar al in meegemaakt. Dat hebben we voor een groot deel hebben we dat opgelost met de opdrachtgever. Maar een groot deel hebben we ook zelf als verlies moeten nemen. Dus dat is al niet halleluja geweest. Nou, en dit is natuurlijk iets wat we al hadden wel rekening mee hebben gehouden. Maar ja, dit is ook weer iets wat voor ons natuurlijk niet fijn is. Om dit nou ook nog in deze mate mee te moeten maken.
2: Nee, maar je kunt het wel dragen als combinatie hier rapport.
1: Ja, wij kunnen dit dragen. We hebben dit ook geregeld, dus financieel. En ook qua bemensing is het nog wel een uitdaging. Want het is echt lastig om hier nog mensen voor te krijgen die hieraan kunnen meewerken. Want het zijn natuurlijk niet kleine klussen die we moeten doen. Het zijn best wel grote klussen. Ja, daar moeten we op dit moment mensen inhuren. Want we hebben natuurlijk als combinatie, de meeste mensen zijn allemaal weg. Hè? Dus mensen zijn allemaal andere banen hebben die gekregen. Zijn naar ander werk toegegaan. Dus ik heb nog een club mensen om me heen. Een team waar we dit nog mee moeten oplossen. En voor de rest, de mensen die het werk echt buiten moeten gaan doen. Ja, dat huren we van verschillende partijen. Huren we die mensen in om die klus te klaren.
2: Dank Bert Kramer van aannemer combinatie Herenpoort.

0: Het nummer zou plagiaat zijn. Nou, ik vind het best een lekker nummertje hoor. Joris Stellen Lefty op Radio Noord en het heet Boston. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen Edwin.
0: Hoe is het met de mist?
1: Ja, nou zo hier en door dan hangt er wel wat. Maar het liep ook wel weer een beetje gewoon oplossen. En het verploot zich ook weer een beetje. Dus het is er de komende uur, anderhalf is nog in oppasen. En dan trekt sowieso alles wel op. En dan kriegen we of het zou de zon te zongen. Ga je overdoen hoor, dat zeker nooit. Desondanks wordt het wel een warme dag. Want het was zo'n 20 tot 22 graden. Met een zwakke tot motige zuidoost tot loter zuidwestenwind. Vanochtend is de kans op een bui. Vannacht kan de mistbank ontstaan. Dan is het dus weer droog met 15 tot 17 graden. Als minimum. In Mun is er wat zon, maar de bewolking is de betere papieren en een bui is ook mogelijk. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.

0: Lekker een beetje dance op de vroege ochtend. David Guetta en Sia waren dat en Beautiful People. Donar is dit weekend niet ingeslaagd om de Supercup te veroveren. De Groningse basketballers die het afgelopen seizoen de beker veroverden, verloren zaterdagavond in Zwolle met 8 punten verschil van landskampioen Landstede Hammers. En Donar-coach Jason Dourisseau was dan ook teleurgesteld.
1: Vandaag was voor een prijs en wij wilden het heel graag om te winnen. Maar deze punt van de seizoen met de jonge ploeg, they competed. Ze hebben heel hard gevochten vandaag. Je zag dat in de rebounding battle. Je zag dat in onze verdediging. Tegen een heel goede ploeg. Saban took punten. En dan op het Irons, I had een 5 of 6 van de Fry Warp Line. Kan je herinneren, maar. Dat is goed. Er zijn dingen die we hebben wel gezien dat waren verbeterd in één week. Dus dat was goed. Maar je kan wel zien dat zijn jong. Heel paar mentale foutjes in de clutch. En quite frankly, yeah, misschien de moment was een beetje te groot voor sommige van onze jongens. En het is een leer moment. En dus, dat is positief en dat is hoe wij gaan dit benaderen.
2: In zijn algemeenheid, deze wedstrijd kwam te vroeg. Is dat het?
1: Nee, wij hadden een kans om te winnen. Wij hebben 12 voor 35 van de tweetjes geschoten. Heel veel layups gemist. En dit ploeg 7 voor 31. En ik dacht meestal waren ze goede schoten. Dat is gewoon basketbal. Dus de gameplan ze hebben gevolgd. Maar we waren niet, we hadden geen geluk met ballen raken. En just een paar domme foutjes op het eind.
2: Een Supercup winnen, ja, op een of andere manier. De laatste was 2018. Weet je dat nog?
1: Ja, ik herinner heel goed. Ja, ik herinner heel goed.
2: En wat voor gevoel dat op kan leveren, zeg maar?
1: Ja, I mean, natuurlijk. Het is een goede manier om de seizoen te beginnen. 100%. Maar voor ons, wij zijn nog steeds in de voorbereiding. En wat wij hebben gezien, een punt van emphasis was gewoon vechten. Dat. En ja, dingen gaan geboren in basketball. Like, make or miss, whatever. Maar je moet altijd vechten. En dat heb ik vandaag gezien.
2: En dat is belangrijk.
1: Dat is de belangrijkste, ja. Yeah.
0: Donar-coach Jason Dourisseau in een bijdrage van verslaggever Karel-Jan Buurke. Nou, zondag speelt Donar nog een oefenwedstrijd in Assen. En de eerste competitiewedstrijd in eigen huis is dinsdagavond 6 oktober. En dat is tegen het Belgische Leuven Beers. Dit is Noah Keer.

0: geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
7: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Dooral Negens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
10: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
9: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
11: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
9: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol. De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De hoofdpunten van het nieuws in Groningen, Rob.
13: In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl is vanochtend brand uitgebroken. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle en overslag naar de buren kunnen voorkomen. De woning is bij de brand zwaar beschadigd geraakt. Voor de bewoners wordt vervangend onderdak geregeld. Er zijn opnieuw problemen met de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Na de loslatende gevelstrips bij viaducten is nu lekkage bij het ondergrondse deel van de weg en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. De problemen vallen onder de garantieregeling en dat betekent een nieuwe stop voor de aannemer die niets heeft verdiend aan het project, zegt Bert Kramer van Combinatie Herenpoort.
14: Dat hadden we al niet, dus dat zullen we nu niet meer gaan verdienen. Nee, dit zijn natuurlijk kosten die we moeten nemen. En dat heeft met verdienen helemaal niks meer te maken, nee.
13: Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. En een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schilligepad in Tolbert. Het slachtoffer botste achterop een bestelbusje en is meegenomen naar het ziekenhuis. Meer nieuws straks om 8:30.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
16: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: Ja hoor, zelfs voor een olifant heeft Otterdier Compleet in Leek het juiste voer. Otterdier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
19: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
20: Radio Noord.
21: De ochtendploeg.
20: Met Edwin Mooibroek.
22: Goedemorgen. Ja, FC Groningen speelde zaterdagavond gelijk tegen Go Ahead Eagles. We gaan de wedstrijd zometeen uitgebreid bespreken. Dit is

0: Toontje Lager was dat en stiekem gedanst. FC Groningen speelde zaterdagavond met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. De Groningers hadden aanvallend weinig in te brengen tegen de Deventeraren. Maar kwamen na een half uur spelen wel op voorsprong. En pas vlak voor tijd moest de FC de gelijkmaker incasseren. Gaat over praten met Paul Zweverink en Paul Matthijs. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die punt, was dat het maximaal haalbaar? Of mag Groningen blij zijn dat ze toch nog die punt hebben gekregen?
1: Nou ja, ze uiteindelijk mochten blij zijn met een punt op basis van de tweede helft. Alleen, ja, ik vond met name de eerste helft dat ze ja, best prima partij konden geven. Alleen, ja, op het middenveld en in de eindfase waren heel slordig aan de bal. Ja, en in de tweede helft gingen ze helemaal niet meer voetballen. En kreeg Coët verreweg de beste kans en heeft Groningen helemaal niks meer gecreëerd. En ja, uiteindelijk mogen ze heel blij zijn met een 1-1.
0: Ja, sommigen hebben het zelfs over een gestolen punt.
2: Ja, dat vind ik altijd een beetje raar. Ik bedoel, gestolen punt is het, dat je iets doet wat niet mag.
0: Nee.
2: En Groningen heeft niks gedaan wat niet mag.
0: Nee, maar ze hadden het eigenlijk niet verdiend omdat Go Ahead eigenlijk beter was.
2: Dan moet Go Ahead die ballen er maar in schieten. Ik had een paar levensgrote kansen en Groningen kwam echt heel goed weg. En dat iedereen nou niet blij was, maar wel dat punt koesterde, dat begrijp ik wel. Maar ja, goed, uiteindelijk zat er wel 1-1 op het bord. Dus... En ik hoorde Oosting was nogal zeer teleurgesteld. Ik denk, ja, je moet ook teleurgesteld op je eigen ploeg zijn dat je dan die kans er niet inschiet.
0: Nee, ze hadden het ook al over het spektakel of het circus Etienne Fase. Zie je dat ook zo?
1: Nou ja, kijk, hij zorgt wel voor entertainment natuurlijk. En zowel door fouten, door capriolen, maar ook door keeperswerk. Het is een combi van alles en... Uiteindelijk wordt hij beoordeeld natuurlijk op het moment dat hij die ballen tegenhoudt. En dat heeft hij goed gedaan. Alleen, ja, op een gegeven moment leek het wel op dat hij zijn eigen warming-up creëerde. Want

0: Jij speelt niet voor FC Suarez, jij speelt voor FC Groningen. Mm-hmm. En dat dacht ik zaterdag ook aan. Denk, Etienne, jij speelt niet voor de FC Vaassen, je speelt voor de FC Groningen. Ik vind dat hij doorslaat in zijn gedoe. Het is een fantastische keeper. Ik heb hem vrijdag op de training ballen zien stoppen. Echt ongelooflijk. En in die wedstrijd ook. Het is een van de beste keepers van Nederland.
1: Maar te veel met zichzelf bezig.
0: Ik vind dat hij nu... waarschijnlijk omdat hij heel erg in de belangstelling staat... iets doorslaat in zijn rare gedrag. Balletjes hoog houden, risicovolle paasjes geven. Ging bijna weer mis. Dus ik vind dat toch wel een puntje worden.
1: Ja, Paul Matthijs?
2: Helemaal mee eens. Ik denk op het moment dat hij zich focust op waar hij goed in is... en dat is voetballen, dat is het team neerzetten. Hij heeft een geweldige uitstraling. Als die andere dingen... ja, waar die nu al door voor, nou, niet geroemd, maar waardoor die ook opvalt. Als je die achterwege laat, ja, dan denk ik dat de belangstelling nog groter kan worden.
1: Ja, de afgelopen wedstrijden, ja, het waren wel leuke wedstrijden. Hè? Een spektakel hier en daar. Maar was dit dan de slechtste wedstrijd tot nu toe?
0: Nou, ik vind dat Groningen wel een probleem heeft. Dat is op het middenveld. Als je nou kijkt, ik zie heel veel dat Groningen gedwongen wordt achterin 1-op-1 te verdedigen. Dat komt door twee dingen. Groningen speelt heel hoog. Dat betekent dat er ruimte is achter verdedigers. Maar als je nou de middenvelders bekijkt, Tigo Lans, Van der Werf, Clement. Het zijn allemaal jongens die in principe allemaal vooruit denken en vooruit voetballen. En minder goed zijn in het omschakelen bij balverlies. Mm-hmm. Ik zie Tika de Jonge, die daar wel goed in is, zoeken. Altijd het hele seizoen. Dit is kwetsbaar. Niet als je het bal hebt, kan Groningen heel goed voetballen. Maar als je de bal kwijt bent, dan liggen er toch problemen, vind ik. Vanuit het middenveld, dat de achterhoede, dat de verdedigers te vaak in een 1-op-1 situatie moeten verdedigen. Ja, en daar is niet iedereen heel goed in.
1: Nee, nog wel werk aan de winkel dus voor de klik.
2: Ja, maar ik denk dat Paul zegt dat het met de samenstelling van het elftal te maken hebben. Inderdaad, allemaal aanvallend ingestelde of van origine aanvallend ingestelde spelers. Waardoor ze eigenlijk ook weinig kunnen variëren in informatie, zeg maar. Want op het moment dat ze onder druk komen, kunnen ze bij wijze van spreken niet een... verdedigende middenvelden tussen de laatste lijn zetten, waardoor een Clement of een Van der Werf hoger op het veld kunnen blijven. Nee, die moeten eigenlijk de rol van back eigenlijk vervullen. En dat zag je, deze wedstrijd ook. Vooral Stengstedt van Go Ahead speelde heel veel naar binnen, waardoor Wouter Prins de opdracht kreeg om hem te volgen. Ja, en Clement die kwam heel laag te spelen. En op het moment dat je dan die bal verovert, ja, dan sta je zo laag op het veld. Ja, dan moet je wel heel goed zijn om eruit te komen. En de tweede helft heb je geen spits meer die een bal vasthoudt. Waardoor elke bal die naar voren getrapt wordt, ja, gelijk weer balverlies is en gelijk onder druk. De wissels die Lukien deden, snapte ik. Alleen ze pakten niet goed uit. Omdat die jongens waarvoor ze in het veld kwamen, dat absoluut niet goed deden.
1: Nee, nou vrijdagavond inderdaad thuis tegen PEC Zwolle. Moet dat dan iets veranderen aan de basisopstelling?
0: Nou, dat denk ik niet. Want ik denk niet dat er heel veel mogelijkheden zijn om de basis te veranderen. Ik vind in de basis is Groningen wel prima. Als je op de stand kijkt, 2 gewonnen, 2 verloren, 2 gelijk. Dat is typisch middenmotorwerk. Nou, daar staan ze nu terecht, vind ik. Groningen kan hele leuke wedstrijden spelen, maar is ook wel kwetsbaar. En ik vind ze iets kwetsbaarder dan vorig seizoen, tot nu. Dus het is best goed werk.
1: En waarom iets meer kwetsbaar dan nu?
0: Nou ja, wat ik gezegd heb, dat er dus te vaak 1-op-1 verdedigd moet worden. Ja, ja. En vooral als de tegenstander wat fysieker speelt. Dat zag je bij Fortuna, dat zag je bij Go Ahead. Dan heeft Groningen wel een probleem. Dus dat is best... Daar moet best aan geknutseld worden.
1: Oké. Wat verwachten jullie van de wedstrijd tegen PEC?
2: Ja, ik neem aan dat de FC gisteren gekeken heeft. En met het middenveld van FC misschien wel vergelijkbaar met het middenveld van Feyenoord. Hij ziet hoe combinaties... hoe Feyenoord gisteren de combinaties uitvoerde tegen een... ja, misschien een heel matig PEC, maar Feyenoord deed het fantastisch natuurlijk. En ik denk dat ze voetbal het PEC PEC onder druk kunnen zetten. En dat is de kracht van FC Groningen. Maar als ze voetballend niet er doorheen komen...

0: komen of voetbal onderliggend zijn, ja, dan hebben ze wel een probleem. En dat zag je afgelopen zaterdag.
1: Ja, vrijdag moet het een overwinning worden. Is het vrijdag?
2: Vrijdagavond. Ja.
1: Moet het een overwinning worden. En dat relateer ik niet aan die 7-0 nederlaag tegen Feyenoord. Hoor, want dat kan een keer gebeuren. Hetzelfde PEC won wel met 2-0 bij Heerenveen. Dus zo'n gekke ploeg is het niet. Maar normaal gesproken moet Groningen beter zijn dan PEC Zwolle. Dus ook normaal gesproken moeten ze dat winnen.
2: Dank jullie wel, Paul Zweverink en Paul Matthijs.

0: Alex Warren was dat. Het heette Passenger. Het is 10 minuten voor 8:30 geworden.
1: Voor tijden.
0: Ja, de hoogste tijd om weer een weerstation zometeen weg te geven, Daphne.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Ja, want Ronald staat weer ergens in de provincie. En aan jou de taak om te raden waar die staat. Maar we hebben natuurlijk wel een paar aanwijzingen voor je.
2: Wat is dit?
0: Ja, ben benieuwd.
2: Oh.
3: Dat is wind. En dat is weer een hint.
2: Oké. Okay.
0: Dat is wind en dat is een hint. Dat is de eerste hint inderdaad van waar staat hij. Nou, je kan appen 050-3188-288. 050-3188-288. Als je het nog niet weet, niet getreurd. Zometeen hebben we nog weer een nieuwe aanwijzing voor je. Mr. Big is hier.

0: lekkere plaat van Mr. Big, You're the Wild World.
1: Woestijden.
0: Ja, we gaan nog even door met Woestijden. Want ja, er zijn natuurlijk al heel veel oplossingen binnengekomen. 050-3188-288.
2: Ja, Marie-Christine die dacht aan Kiel Windeweer.
0: Ja.
2: En Jan en Marjan aan Winneweer. Nou, ik vond het wel goede opties, maar ja, allemaal night goud.
0: Nee, nou, dan zullen we nog even de aanwijzing laten horen. Dit was de eerste. Wat waait daar door de bomen?
3: Dat is wind. En dat is weer een hint.
0: Nou, dat was de eerste hint inderdaad.
2: Ja, dan snap ik wel waar die kielwindenweer en winnenweer vandaan komen.
0: Ja, maar we hebben nog een hint.
2: Ja.
3: Ik ben in een wat grotere ploers. En ooit speelde hier een groot kampioen.
2: Oké.
0: Okay. Ja?
2: Ja. Nou.
0: Begint er al ergens een lichtje te branden?
2: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat er heel veel lightbulbs afgaan in de provincie.
0: Okay. Ja. Nou, je kan je antwoorden appen naar 050-3188-288. 050-3188-288. Weet je waar Ronald staat? En als je in de uitzending komt zometeen, dan maak je dus kans op zo'n klimaatstation. Dit zijn Dion Bouwers en Jolien.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een staalopstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
12: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen met de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is er lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. En gaan net aangeplante bomen bij het Zuiderplantsoen dood. Bij het Kamer van Aannemen Combinatie Herenpoort staat niet te kijken van de problemen.
14: We hebben de Zuidelijke Ringweg natuurlijk behoorlijk op de kop gehad, hè? Dus we hebben niet alleen een nieuw weggetje aangelegd. Nee, we zijn de ondergrond ingegaan, heel veel gegraven. Omdat alles op een ander niveau kwam te liggen. En daardoor zie je dus dat die omgeving van die Zuidelijke Ringweg die beweegt nog steeds. Die ondergrond is nog steeds niet tot rust gekomen. En daardoor zien we dus dat we een aantal plekken hebben waar bijvoorbeeld die scheuren in het asfalt zich voordoen.
13: De aannemer gaat de problemen op eigen kosten herstellen. Het valt onder de garantieregeling die is afgesproken. Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl heeft vanochtend brand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de woning raakte zwaar beschadigd. Voor de bewoners moet vervangende woonruimte geregeld worden. Het vuur woedde op een slaapkamer. Niemand raakte gewond. Een fietser is gistermiddag gewond geraakt bij een ongeluk op het Schilligepad in Tolbert. Het slachtoffer botste achter op een bestelbusje en is na behandeling door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. Op de N366 tussen Te Apel en Veendam zijn gistermiddag een automobilist en een motorrijder op elkaar gebotst. Gebeurde bij de afslag Vledderveen. Het is niet bekend of er ook iemand gewond is geraakt. Het verkeer moest vanwege het ongeluk worden omgeleid. Op het suikerterrein in Groningen was zaterdag van alles te beleven tijdens het gratis festival Suikerbrei. Ondernemers en makers lieten met rondleidingen, workshops en optredens zien wat ze daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Maar de huurcontracten van de gebruikers lopen in 2030 af. En de gemeente gaat onderzoeken of Martini Plaza straks naar het suikerterrein kan verhuizen. De huurders hopen intussen dat er straks ruimte voor hen blijft, zegt Paul Grimius namens coöperatie De Suikerbiet.
15: Wij weten allemaal dat we een contract hebben getekend voor 14 jaar. En we weten ook allemaal wat de consequentie daarvan is, dat je niet een bestaansrecht hebt na die tijd. Maar we vinden dat de maatschappelijke waarden die hier opgebouwd zijn wel het bestaansrecht geven voor een doorontwikkeling.
13: De gemeente kan nog niets zeggen over de stand van zaken rond de mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein. En Anneke Goren uit Siddeburen heeft haar gouden trouwring terug. De ring dook ruim een maand geleden op bij een wasserette in Emmen. Goren raakte de ring kwijt toen ze met complicaties in het ziekenhuis lag, vertelt ze bij RTV Drenthe.
16: Ik denk, jee, mijn ring is weg. Nou, toen is het balletje gaan rollen. Ik heb verpleegkundigen en alles nagezocht. En ze konden niet vinden.
13: Uiteindelijk zag ze via Facebook dat de ring was gevonden in een wasserij in Emmen. Die was daar in een washandje terechtgekomen. Dit weekend bezorgde een medewerker van de wasseretta haar de ring terug. Nou, hoe mooi is dat?
17: Scootmobiel of rollator nodig? Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op je grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaarden.nl.
18: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
19: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
18: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boor Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boor Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
21: Hey, waar was jij?
22: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
23: De Ochtendploeg.
24: Met Edwin Mooibroek.
25: Goedemorgen. Ja, het was afgelopen weekend open Monumentendag. In de stad Groningen was er speciale aandacht voor jongeren. Hoor je zo meer over. Ook krijg je het weer met Harma. En waar staat Ronald?

0: Eric Clapton op Radio Noord. En het heette Forever Man. Monumenten saai en stoffig? Nou, absoluut niet, vinden Groningse studenten. Tijdens Open Monumentendag openden dit weekend in de hele provincie bijzondere gebouwen hun deuren. In de stad Groningen was er speciale aandacht voor jongeren en studievereniging Ik voor kunst en cultuur en media en kunstgeschiedenis organiseerde in de Lutherse kerk in de binnenstad een pubquiz en het ging over erfgoed in de stad. Hoewel er maar een handjevol studenten op afkwam, was de pubquiz volgens student Jelko Klinkenberg een succes. Onder meer vanwege ook de locatie.
1: Ja, best wel interessant om zo'n pubquiz te hebben. En een zaaltje, een mooi glas in lood heb je daar. En dan het hele, de akoestiek van de zaal is natuurlijk heel mooi en heel uniek voor een pubquiz. Want ja, het is niet in een pub.
2: Lukt het een beetje? Ja, toch een paar kleine gokjes. Ja, nu komt de makkelijke ronde, vragen over Groningen.
3: Ja, maar op zich deze bombarderende vraag bracht ons toch nog even een beetje van ons stuk. Maar ik denk dat we de juiste datum hebben gevonden.
2: Welke datum dan?
3: 28 augustus.
1: Ja, de jongere generatie is natuurlijk heel erg belangrijk en komt eigenlijk meer in contact met monumenten dan ze denken. Heel veel van mijn lessen aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn in monumenten. Het academiegebouw, het Komershuis, gebouwen in de Oude Boteringenstraat. Allemaal monumenten zijn het, maar je hebt niet door wat het is. En om zo een pubquiz te houden, is het leuk, informatief, er is wat te winnen. En zo maak je jongeren enthousiast over monumenten.
0: Jelko Klinkenberg van de studievereniging Ik. Even verderop bij molen Aeolus in Adorp was het een stuk drukker. Om het 165-jarig bestaan van de molen te vieren, bakten vrijwilligers en molenaars tijdens Open Monumentendag minstens 175 pannenkoeken van eigen meel. En die waren gratis. En ook was er een programma voor oud en jong. En
4: nou, voor de kleintjes hebben we dus eigenlijk een klein minimaal koppel. En kan er gemalen worden door de kinderen. Nou, dat is altijd een aandachtstrekker. De kinderen willen zelf wel graag wat doen.
5: Nou, in de molen gebeurt hetzelfde, alleen die steen is natuurlijk veel groter.
6: Okay.
7: Ja, je mag draaien. Halen.
6: En dan moet je ik kan even niet. Op een mag ik staan. Oh, nou, kijk hier. Boven zee, hoor.
2: Hoe gaat het met deze molen? Want ja, een tijdje geleden was de molen in verval geraakt. Inmiddels is hij al flink opgeknapt. Hoe staat het er nu mee?
4: Ja, we zijn er trots op in Adorp. Dus, en vooral het draaien van de molen, daar is iedereen trots op.
2: Komen jullie hier speciaal voor de pannenkoeken?
8: Ja.
2: Zijn jullie wel eens in de molen geweest?
8: Wel vaker, ja, als het open is.
2: Ja. En wat vind je van de molen?
8: Wel mooi, ja.
9: Vroeger mijn volkboom is, maar daar mijn stok, die vind ik in de boom.
2: En smokt het?
10: Ja, zeker goud.
9: Ja, ik ken het wel.
2: Komt u uit Adorp?
11: Nee, oh. Ik woon er wel, maar ik kom uit stad.
2: Waarom dacht u van ik ga hier even kijken?
11: Omdat je nu eens een keer de kans had om de te bekijken en het is in ons dorp, dus ja. En ja, vind ik wel leuk.
2: Bent u ook een beetje trots op de molen?
11: Tuurlijk, dat hoort erbij, hè. En dat hij weer werkt is mooi.
2: Moet er nog veel gebeuren?
4: Ja, en we hebben dus een heel belangrijk onderdeel wat nog hersteld moet worden. En dat is het pijlwerk. Dus wij kunnen malen, we kunnen dus graan gaan malen en we kunnen daar een meelproduct voor aanbieden. Maar het pijlwerk, van oorsprong was eigenlijk de molen een pijlmolen. En dat is met twee pijlstenen en daar kun je God mee bereiden. Dus daar gaat nog wel even een tonnetje in zitten, denk ik.
2: Zo, dat wordt wel een duur papje God, zeg maar.
4: Ja, maar dat is voor die pannenkoek ook. Wat dat betreft is dus uiteindelijk is die pannenkoek, als je dat terugrekent, is dat ook een dure pannenkoek.
0: Ja, dat zei molenaar Johannes Nijmeijer. Het was een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos.
12: Hoogstijden.
0: Dat is de grote vraag deze ochtend. Waar is Ronald? Er wordt flink gereageerd, hè?
13: Ja, zeker. Ja, moeten we eerst de tweede aanwijzing nog weer doen?
0: De tweede aanwijzing.
13: De reminder.
0: Oké, dit is de tweede.
14: Ik ben in een wat grotere ploors. En ooit speelde hier een groot kampioen.
0: En het was ook wel een beetje winderig daar.
13: En dat was winderig, ja.
0: Maar we hebben nog een aanwijzing.
13: Ja.
14: V&D, Vroom en Dreesman, ken je vast nog wel. Nou, een van de oprichters is in dit dorp, of in deze ploors, geboren.
13: Oh, oké.
0: Van de oprichters van de V&D.
13: Nou.
0: Is dat een bekende inwoner?
13: Ja, inderdaad.
0: Oké.
13: Okay. Nou ja, we gaan het zien.
0: Je kan nog heel even appen, 050-3188-288, 050-3188-288. En zometeen gaan we iemand bellen.
13: Ja, dan moet je wel opnemen.
0: Dus blijf beter.

0: nieuwe zinger van Carol G. Ze zingt voor het eerst in het Engels samen met Bruno Mars. En het heet Still. Arma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Gaan we een beetje lekker nazomeren?
1: Ja, nou vind ik eigenlijk wel. Als de temperatuur boven de 20 graden ligt, dan hebben we niks te klogen natuurlijk. En dat is vanochtend in Muiden is dat zo. En in de loop van de week dan zakt de temperatuur weg. Wordt het ook weer wisselvalliger. Maar ja, het hoort ook wel een beetje bij de ziet van het jongen natuurlijk. Nou, die mist er is in ieder geval niks meer van over. Staken nog 33 kilometer zicht op dit moment. Grun Airport Eelde. Dus het is vrij helder door, of goudhelder doorin. Er is wel bewolking, maar ook zon. En dat is een beetje het beeld van vandaag ook. Zon en bewolking. En de temperatuur met een zwakke tot matige zuidoost tot lote zuidwestenwind 20 tot 22 graden. Vanom is de kans op bui. Vannacht en, is het weer droog. En de mistbank ontstond met zo'n 15 tot 17 graden als minimum. In Muiden is er wat zon, maar de bewolking is er ook zeker. En een bui is ook naar jou door u te sluiten. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.

0: altijd spannend.
1: Ja, of mensen ook opnemen. Ja. Ja, je kan inderdaad wat oplossingen insturen, maar dan moet je ook opnemen. Want als je niet opneemt, dan gaan we iemand anders bellen. En dat zou toch jammer zijn, want je kan er een heel mooi klimaatstation mee winnen. Dit duurt eigenlijk best wel heel lang eigenlijk, of...
0: Hallo?
2: Met Johan.
0: Ah.
1: Ja, Johan is er. Johan, goedemorgen. Je bent in de uitzending bij Radio Noord. Oh,
0: volgens mij. Dat dat was gewoon de voicemail.
1: We gaan een voicemail inspreken.
0: Oh, dat vind ik altijd zo onhandig. Als er dan...
1: Gewoon mensen iemand... heel droog van, met Johan.
0: Ja, en dan denk ik dus, oké, dan kan ik dus nu gaan praten, maar dan is het de voicemail.
1: Dan gaan we eens iemand anders...
2: Stoffer Rustenbiel.
1: Wie spreek ik?
0: Zo.
2: Stoffer Rustenbiel.
1: Nou, je was er snel bij. Dag Edwin van Radio Noord, goedemorgen.
3: Goeiedag.
1: Je bent in een uitzending.
3: Mooi.
1: Ja, hè? Zat je er helemaal naast je telefoon?
3: Ja, ik zat al te wachten. Ik was er zo snel bij met de uitkomst. Ik dacht, ze moet wel een keer bellen nou.
1: Oh, ja, werd het wel eens tijd?
3: Oh, ja, ik doe regelmatig mee, dus ja, dan denk je van, dat zal wel een keer komen.
1: Ja, dat klopt, ja. Maar er zijn heel veel mensen die altijd reageren, dus ja, er kan er maar één winnen natuurlijk ook.
3: Ja, dit keer wel, ja.
1: Wist je, nou ja, je weet niet of je het goed hebt, hè. Wist je bij de eerste aanwijzing al?
3: Ja, dat was duidelijk. Waar sta je daar maar bent?
1: Oh ja, je zegt het al. Wat zei je?
3: Wat zeg je?
1: Waar staat hij?
3: In Veendam.
1: In Veendam?
4: Ik ben in Veendam. Je kent het gezegd, hè? Veendammer wint.
3: Ja, precies. Dat was het eerste waar hij mij op kwam.
1: Ja, nou, dat was inderdaad hartstikke goed. Je hebt daarmee gewonnen. Gefeliciteerd.
3: Hey, dankjewel.
1: Ja, je hebt het klimaatstation gewonnen. Eindelijk is het gelukt.
3: Ja, lekker.
1: Oké, nee, Stoffer, dankjewel. Nog een fijne dag, hè?
3: Oké, dankjewel.
1: Maak er iets moois van.
3: Yo, mooi.
1: Hoi, dit is Helene Fischer.

0: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Hey Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 9 uur.
13: Doral Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer €90 meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
14: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle ARBO-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
13: Volgens de PO-raad is er €1,3 miljard nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
15: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
13: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: De hoofdpunt van het nieuws in Groningen. Rob, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Opnieuw problemen met de zuidelijke ringweg in Groningen. Na de loslatende gevelstrips bij viaducten is er nu lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. En zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. De problemen vallen onder de garantieregeling. En dat betekent volgens Bert Kramer van Combinatie Herenpoort een nieuwe stop voor de aannemer die niets heeft verdiend met het project.
18: Dat hadden we al niet, dus dat zullen we nu ook niet meer gaan verdienen. Nee, dit zijn natuurlijk kosten die we moeten nemen. En dat heeft met verdienen helemaal niks meer te maken, nee.
17: In de woning aan het Kraaienbos in Delfzijl heeft vanochtend brand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de woning raakte zwaar beschadigd en onbewoonbaar. Niemand raakte gewond. En de herkomst van biomassa die wordt verbrand in energiecentrales, onder de Eemshavencentrale van RWE, wordt inzet van een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. De zaak is aangespannen door het comité Schone Lucht, dat strenger toezicht wil afdwingen. De milieuorganisatie eist bovendien dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert. Meer daarover straks in ons bulletin van 9:30.
5: Meertens meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683 252 162.
21: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
20: 0683 252 162.
5: Meertens meubelen
22: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
23: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
24: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
25: Radio Noord.
26: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Mooibroek.
27: Goedemorgen, afgelopen weekend was op het suikerterrein in Groningen een festival. Ondernemers en makers lieten zien wat ze hebben opgebouwd. Je hoort er zo meer over. Hey!

0: Fleetwood Mac was dat en dat heette Everywhere.
1: Top 3.
0: Ja, ook vandaag natuurlijk weer een top 3. Je mag zo meteen weer leuke nummers aan ons doorgeven. En het was afgelopen zaterdag wel leuk natuurlijk, hè, bij Groningen Go Ahead.
2: Mm.
0: Sommigen hadden het over het Circus Vaasje.
3: Nou, circus wil ik het niet noemen, maar spektakel was het wel, denk ik.
0: Zelf vond hij het dus geen circus, maar een spektakel.
2: Ja.
0: Maar toen dacht ik van, er zijn ook best wel veel plaatsen.

0: grapjes gemaakt over het circus.
1: Ja, of wat, iets wat met het circus te maken heeft.
0: Ja, het hoeft natuurlijk niet, het woord circus hoeft niet in de titel voor te komen of zo. Het moet gewoon iets met circus te maken hebben, inderdaad. Ja. En dat zijn er toch best wel heel veel ook, hè?
1: Nou, inderdaad. Er komen al leuke suggesties over binnen.
0: Ja, welke hebben we onder meer gekregen?
1: Ja, Ben Kramer, de clown.

0: videoclip is ook heel tof.
1: Het gaat ook over het circus.
0: Ja, zeker.
1: En James Arthur en Emery.
0: Dat is eigenlijk een koffer, hè?
1: Ja, maar het is wel een leuk nummer.
0: Ja, zeker. Uit The Greatest Showman.
1: Ja. Ja. Ja. En de laatste?
0: Ja, hier moet ik altijd aan denken.
1: Oh ja, aan deze?
0: Ja, dit komt uit Madagascar 3.

0: Madagaskar, dat zijn altijd leuke films. Maar in Madagaskar 3, dan gaan ze in het circus.
1: Oké, maar je kan nog steeds je suggesties blijven doorgeven. Je kan appen of bellen 050-3188-288. Op het Suikerunieterrein in Groningen was zaterdag van alles te beleven tijdens festival Suikerbrei. Liet ondernemers en makers zien wat ze daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Maar er was ook onzekerheid, want de ondernemers vragen zich af of ze door mogen gaan, want hun contracten lopen in 2030 af. Paul Grimius van de organiserende coöperatie De Suikerbiet gaf rondleidingen aan bezoekers om te laten zien wat ze allemaal op het suikerterrein kunnen vinden.
2: Die units, die tenten, het is allemaal gedoneerd van leden op het terrein.
3: Ja, we zijn echt ontzettend blij, want er zijn zo verschrikkelijk veel mensen op de been en het is overal gezellig. En het bijzondere van het suikerterrein is dat het 160.000 vierkante meter groot is, waardoor het helemaal nergens veel te druk voelt, maar wel overal gezellig is. En het weer zit mee en ik zie alleen mijn lachende gezichten, dus heel blij. Het is een uit de hand gelopen open dag, noemen we het wel. En we noemen het daarnaast ook ons cadeau aan de stad. Want we vinden ook, het suikerterrein is heel uniek, heel bijzonder. Maar het is ook het einde van de stad. Hè. Je hebt geen doorrijroute hier naar richting Hoogkerk of iets dergelijks. Waardoor het niet echt een dagjespubliek heeft. De mensen komen hier voor een evenement of een bijeenkomst of een workshop. En op het Suikerbrei Festival laten we zien dat het terrein ook veel meer in zijn mars heeft.
4: En dan denk je dat je het terrein een beetje kent, maar blijkbaar niet.
5: Waarom gingen jullie een rondleiding doen?
4: Ja, dit is gewoon een hele gave omgeving hier. Dan is het een beetje om achter de schermen te kijken. Dat maakt het wel leuk.
5: Nu is hier heel veel te vinden, maar dat staat ook een beetje onder druk. Hè? Want jullie mogen hier beperkt zitten tot 2030, heb ik begrepen. Is er al uitzicht op hoe het dan verder gaat?
3: Onze contracten lopen allemaal af in 2030. Dat was toen we hier naartoe kwamen, leek dat een ontzettend mooi perspectief. 14 jaar de tijd om hier te ontwikkelen met elkaar. En wat je eigenlijk ziet is dat, dat zie ik nu ook op dit festival vandaag vooral, dat het nu wel zo'n beetje af is. En dat betekent dus dat er heel veel geïnvesteerd is al die jaren in tijd en geld en energie van de creatieve ondernemer en de creatieve maker. Maar nu hijgt die einddatum ineens al in onze nek. 2030, daar zitten we zo. Wij weten allemaal dat we een contract hebben getekend voor 14 jaar. En we weten ook allemaal wat de consequentie daarvan is. Dat je niet een bestaansrecht hebt na die tijd. Maar we vinden dat de maatschappelijke waarden die hier opgebouwd zijn wel het bestaansrecht geven voor een doorontwikkeling.
5: Er wordt onderzocht of Martini Plaza hier ook op het terrein kan komen. Wat vinden jullie daarvan?
3: Nou, we vinden dat daar zeker een kans ligt om dit terrein nog mooier te maken. Maar we zijn heel erg bang voor de grote takeover van zo'n grote instelling. En ook bang voor het feit dat alle opgebouwde waarden die er nu zijn daarmee verdwijnen. Omdat er bijvoorbeeld een grote parkeerplaats bij nodig is en er een heel groot gebouw neergezet moet worden, et cetera.
5: Hopen jullie ook dat jullie bij de plannen betrokken worden?
3: Ja, dat hopen we heel erg. Ik denk dat het ook recht doet aan de makers die er nu zitten, dat die daar een stem in krijgen en dat die daar mee mogen denken en aan tafel mogen zitten.
1: En dat zei Paul Grimius, hij is directeur bij coöperatie De Suikerbiet, in een bijdrage van verslaggever Jeroen Berkenbos. De gemeente Groningen is gevraagd naar de laatste stand van zaken rond de mogelijke verhuizing van Martini Plaza. En de gemeente zal daar later op reageren.

0: Van Sombre en het heette Homewrecker. Het is 11:30 geworden. Museum Mulman in Appingedam kwam afgelopen week in de schijnwerpers te staan. Dat gebeurde nadat Joep van het Hek en Splinter Chabot het museum aanprijst in de talkshow van Eva Jinek. Nou, Dirk Bosje ging gisteren langs met de bus van Expeditie Grun en vroeg Rob Mulman of er sprake is van een zogeheten Jinek-effect.
1: Ik ben in rondlopen.
2: Ja.
1: Iedereen heeft afgelopen woensdag zitten kijken.
2: Ja, zijn man zitten kijken. Ja.
1: Wat is er met die gebeurd?
2: Nou, niks eigenlijk verder. Behalve dan dat er een soort tsunami van mensen nu over de vloer komt. Die eindelijk het museum ontdekt. En heel veel had het al op een bucketlijstje staan. En zijn eigenlijk getriggerd van, nou, nu moeten we toch echt wel gaan.
1: Wat een mooi verhaal.
2: Ja, het is echt heel mooi. En het enthousiasme van Joep en Splinter was ook echt heel wel gemeend.
1: Ging diep, hè?
2: Ja. Toen ze hier al kwamen voor de opname, toen gingen ze al onderuit. Dus dat vond ik een goed teken, want het zijn toch door de wol geverfde mannen.
1: Zeker, ja. Dat twee mannen in Amsterdam.
2: Ja.
1: Ons met mijn koffertje, ja. Dat is een mooi museum.
2: Ja, precies. En Appingedam staat weer eens op de kaart, vind ik.
1: Dat dacht ik. Jullie zaten met mijn koffer, met je met mijn bus naar Noord- ja. De studio West.
2: Ja.
1: Ik zag die zelf ook zitten, nu ging ik een beetje weer erop. Wat ging er op de terugreis in de bus? Hoe was het toen?
2: Ja, dat was geweldig. We gingen al op weg naar de bus. En toen kwam er iemand in paniek naar me toe. Die zei, Rob, ik zei, wat is er? Ja, je website ligt eruit. Nou, vond het fantastisch.
1: Overbelast. Ja, dat net als die Rolling Stone, zeg maar.
2: Ja, precies. Nu doet hij het weer, hoor. Maar ik vond het wel heel leuk. En het is toch wel weer inderdaad een dikke 2 uur terugrijden. Maar iedereen was heel blij en euforisch. Omdat het ook heel leuk was in de studio. Het was echt heel een leuke beleving.
1: Het was gewoon een warm bad. Ik moet eerlijk zijn, die man die ben een mooie. Ik niet meer erover. Als het niet goed is.
2: Nou, en die is zelfs vriend geworden van het museum. Hè? Dus dat was echt wel heel leuk.
1: Ja, mooi. En nou even qua Sievers, kun je eens vertellen. Wat is er afgelopen week? Was er vrijdag, zaterdag en zondag open?
2: Ja.
1: Wat gebeurde er?
2: Nou ja, er kwamen meer mensen dan normaal. Helaas nog niet de touringkarren waar Splinter het over had. Ik zat al op de uitkijk en denk, waar laat ik die dingen? Maar echt veel mensen, maar ook heel veel enthousiasme daarin. En dat is wel leuk. En als anderen dat weer doorvertellen, ja, dan komt het wel goed, denk ik.
1: Geweldig. Nou, ja. We hebben het er nou toch geen meer over aan, zeg maar. Complimenten met het museum sowieso natuurlijk.
2: Dank je wel.
1: En met jezelf ook.
2: Dank je wel.
1: En Rob, wist er nog wat zeggen tegen Eva, Joep en Splinter?
2: Ja, dat het reuze gezellig was. En dat ik ze dank voor hun oprechte blijdschap over dit museum.
0: Ja, dat zei Rob Mulman gisteren in Expeditie. Het was een bijdrage van Dirk Bosje. Dit is Douwe Bob. Alright.

0: Bob op Radio Noord en This World is Our Home.
1: Lopend vuur.
0: Nog één nachtje slapen en het is Prinsjesdag. Het feest gaat weer van start natuurlijk met de koets door de stad.
2: Ja.
0: En natuurlijk hebben we dan de troonrede van de koning. Daarna wordt de miljoenennota bekendgemaakt. Veel daarvan ligt al op straat. Ja, je weet het nooit helemaal zeker natuurlijk, hè?
2: Nee.
0: Of er nog iets uit de hoge hoed wordt getoverd.
2: Ja, dat moeten we toch morgen gaan zien.
0: Ja, dat bracht ons bij het lopend vuur. Ik kijk uit naar Prinsjesdag. Hoe wordt erop gereageerd, Daphne?
2: Nou, Richard houdt het kort. Gezeik en mijn poppenkast. Meer heb ik er niet over te zeggen. Ook Harry zegt, ja, ik ga wel kijken naar iets leukers. Freek kijkt uit naar de val van dit kabinet. Prinsjesdag kan me gestolen worden. Maar Krino die gaat voor de 49ste keer naar Den Haag.
0: Oh ja?
2: Ja, dus
0: elk
2: die is
0: jaar
2: er gewoon bij.
0: Oké. Okay.
2: Ja, 49. Ja.
0: Dat is wel heel veel.
2: Ja.
0: Moeten we eigenlijk morgen even bellen?
2: Ja, nou, ik ben wel benieuwd. Dus Krino, als je dit hoort, laat even weten hoe jouw dag er morgen uitziet.
0: Ja, ik ben ook wel benieuwd. Nou, je kan nog steeds blijven reageren via de Facebookpagina van Radio Noord of appen 050 388 288. Dit is wat

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
4: Ik ben flexibel.
3: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
4: Als we weer met NIV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
3: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
8: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
9: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Het is 9:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Groningen. Rob de Vries, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Opnieuw problemen met de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Na de loslatende steenstrips bij viaducten is er nu lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Zit er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. En gaan net aangeplante bomen in de Kielerbocht dood. De aannemer gaat de problemen op eigen kosten herstellen. Het valt onder de garantieregeling die is afgesproken. Betekent een nieuwe stop voor de aannemer die toch al niets heeft verdiend aan het project, zegt Bert Kramer van combinatie Herenpoort.
16: Als je kijkt, de Zuidelijke Ringweg heeft natuurlijk al een hele slechte periode, hebben we daar al in meegemaakt. Dat hebben we voor een groot deel hebben we dat opgelost met de opdrachtgever, maar een groot deel hebben we ook zelf als verlies moeten nemen. Dus dat is al niet halleluja geweest. Nou, en dit is natuurlijk iets wat we al hadden wel rekening mee hebben gehouden, maar ja, dit is ook weer iets wat voor ons natuurlijk niet fijn is om dit nou ook nog in deze mate mee te moeten maken.
15: Het herstelwerk gaat tot zeker volgend jaar duren. In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl heeft vanochtend brand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de woning raakte zwaar beschadigd. Voor de bewoners moet vervangende woonruimte geregeld worden. Het vuur brak uit in een slaapkamer. Niemand raakte gewond. De herkomst van biomassa die wordt verbrand in elektriciteitscentrales, waaronder de Eemshavencentrale van RWE, wordt inzet van een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. De zaak is aangespannen door het comité Schone Lucht, dat strenger toezicht wil afdwingen. De milieuorganisatie eist bovendien dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk is vastgesteld. Eerder deed het comité Schone Lucht al aangifte tegen RWE. Volgens de milieuorganisatie verstookt het energiebedrijf houtpellets die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. De politie doet daar inmiddels onderzoek naar. Tijdens Open Monumentendag openden in de hele provincie bijzondere gebouwen afgelopen weekend hun deuren. In Aardorp werd het verleden niet alleen bekeken, maar ook geproefd. Molen Aeolus bestaat 175 jaar en daarom bakten vrijwilligers pannenkoeken van volkorenmeel uit de molen. Want na een grote restauratie draait de molen uit 1851 weer, vertelt molenaar Johannes Nijmeijer.
17: Ja, we zijn er trots op in Aardorp. Dus, en vooral het draaien van de molen, daar is iedereen trots op. We moeten trots zijn op onze monumenten. En daar zijn deze dagen ook voor om echt te laten zien van wat hebben we hier in huis, wat hebben we hier in Groningen.
15: En Anneke Goren uit Siddeburen heeft haar verloren trouwring terug. Ze raakte de gouden ring ruim een maand geleden kwijt toen ze in het ziekenhuis lag. Verpleegkundigen en anderen konden de ring nergens vinden, totdat een wasserij in Emmen later een oproep op Facebook zette. Een medewerker van de wasserette had de ring met inscriptie 5 april 1969... gevonden in een washandje.
0: Dat was mijn verlovingdatum. De dame die klopte ook. Mijn man zei, ik heet Anneke. Ik ben dolgelukkig dat ik hem weer heb.
18: Ja, want wat betekent die ring voor u?
0: Nou, alles. Ja, dat is mijn huwelijk geweest. En ze hebben er niet meer is. Nou heeft hij in wezen nog meer waarde. En als je hem niet weer hebt, dan mist je toch iets. En dat krijg je ook niet meer terug. Je kunt het niet kopen. Het is niet te koop, zoiets.
15: Zegt Anneke Goren bij RTV Drenthe. Dit weekend bezorgde een medewerker van de wasserij haar de ring en het washandje terug.
14: Nou, is wel heel mooi, toch?
15: Dat wou ik zeggen, dat is toch echt feel good.
14: Oké, dankjewel Rob. Yo. Krijgen nog het weer van Harma.
19: Vanmiddag trekt er nog eventueel aanwezige mist op. Komt er over het ruimte voor de zon. En met een zwakke tot motige zuidoost dat loopt de zuidwestenwind wordt zo'n 20 tot 25 graden. Vanavond is de kans op een bui. Vannacht kan de mistbank ontstaan met 15, 16 graden als minimum. In Meuren is er wat zon, maar de bewolking en de betere papieren. Een bui is ook niet uitsloten. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
20: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
21: Voordeeluitjes.nl. De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
20: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
21: Voordeeluitjes.nl.
22: De deuren van Leijenberg, vallen op
23: Blijenberg.nl.
24: Oh, die van die deuren.
23: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
25: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.

0: Taylor Swift en Opal Light, top 3. Ja, onze top 3 gaat vandaag over het circus. En er zijn veel meer plaatjes dan gedacht over het circus gemaakt. Er komen heel veel suggesties binnen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Queen? Over deze van Smokey Robinson en The Miracles. En ook deze kwam binnen van Kiss. In de Psycho Circus zit ook Man for Man. Je hebt nog geen leven om je suggesties door te appen. 050-388-288. En zometeen gaan we dus een top 3 draaien. Nou, deze week staat Ede Staal centraal op RTV Noord. Dat doen we in aanloop naar het Ede Staal Muziekfestival. En dat is komende zaterdag in Leens. Hier gaat ook de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal in première. Het is een documentaire die gemaakt is door Jasper Staal, de jongste zoon van Ede. En die documentaire die zenden we ook zondagavond uit op TV Noord. Marion de Vries, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waarom deze thema week?
1: Wat je al zei, in aanloop naar het festival komende zaterdag, de documentaire. En het is deze zomer precies 40 jaar geleden dat Ede Staal uitgekomen is.
0: Ja. Yeah.
1: En we zijn ook vooral op zoek naar de vraag hoe het toch kan. Of zijn muziek en zijn teksten zijn zo tijdloos en raken mensen nog steeds in het verleden, nu, maar ook nog in de toekomst.
0: Ook vaak op nummer 1 in de Groene Duizend.
1: Nou, niet vaak, altijd.
0: Ja.
1: En vroeger zelfs ook al in alle 50 goud.
0: Ja.
1: Maar hoe het toch kan dat ook voor de jongere generaties, zelfs 40 jaar na dato, zit het zo diep in de ziel van ons Groningers. Hij blijft een fenomeen.
0: Ja, dat kan je inderdaad wel zeggen. Wat gaan we allemaal doen deze week?
1: Eigenlijk op al onze kanalen, op tv, online, op social, maar ook op radio, besteden we heel veel aandacht aan Ede Staal, zijn taal, zijn muziek, zijn teksten. Op radio hebben we bijvoorbeeld elke dag tussen ongeveer 12:15 en 1 in het programma van Nuino. Gasten die het een en ander vertellen over Ede Staal, over zijn muziek. Mensen kunnen ook bellen, kunnen reageren. Er zijn toch veel mensen die herinneringen hebben aan zijn teksten en aan zijn muziek.
0: Ja.
1: En we gaan ook een mensen kunnen deze week stemmen op hun favoriete liedjes van Ede, zodat we een Ede top 10 krijgen. Die gaan we zaterdagmiddag uitzenden. Dus via onze website kunnen mensen hun favoriete liedjes doorgeven. En er ook bij zetten waarom die liedjes voor hen zo belangrijk of zo mooi zijn.
0: Oké, nou de hele week hier dus bij Radio Noord, de Ede Staal Week. Dankjewel, Marion de Vries.
1: Graag.

0: De Dijk was dat en mag het licht uit? Nou, wat laten we het gewoon aan, hoor.
1: Top 3.
0: We zijn er toegekomen aan onze top 3. En die gaat vandaag over het circus. Want ja, afgelopen zaterdag had iedereen het over het circus Etienne Vaarse.
2: Ja, circus wil ik het niet noemen, maar spektakel was het wel, denk ik.
0: Ja, hij vond het geen circus, maar wel spektakel. Nou, er zijn heel veel plaatjes gemaakt over het circus. Dus we hebben top 3 samengesteld met jullie suggesties.
1: Top 3.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Top 3. James Arthur en Marie en Rewrite the Stars. En onze top 3 over het circus. Zometeen hebben we nog een plaatje over wat met het circus te maken heeft. Maar eerst Femke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Jij mag zometeen weer.
2: Zeker weten.
1: Wat is je eerste plaat ook?
2: Ja, nou dat ga ik natuurlijk niet vertellen. Dat moeten jullie raden.
1: Ik probeer het gewoon.
2: Nee, misschien helaas.
1: Misschien zeg je het gewoon.
2: Missie gefaald.
1: Ja, wij vinden het altijd heel moeilijk om te raden. Tenminste, ik vind het altijd heel moeilijk om te raden.
2: Maar... Ja, nou ja, we gaan gewoon kijken hoe ver jullie komen. Als je iemand voor je wil winnen,
1: ja,
2: in de liefde natuurlijk,
1: ja,
2: dan zeg je het gewoon elke dag.
1: I love you.
2: Nee.
3: Every day.
2: Nee. Heel koud.
1: Ik zei het al.
2: Heel koud. Focus op praten, zeggen.
3: Praten.
1: I wanna tell you.
2: Nope.
4: It's my talk. Talk.
2: Het woord is wel gevallen.
3: Door
2: say.
3: Dat,
2: ja.
3: Say you love me.
2: Nee. Say. Echt dagelijks zeggen. En niet één keer, maar meerdere keren.
4: Lastig zeg.
2: Ja, dit is wel een lastige, hoor.
3: Een lastige?
2: Ja, dit is wel een lastige.
1: Oké. Okay. Moeten we de luisteraar maar even laten.
2: Ja. Ja.
1: 050-3188-288. Wat is zo meteen de eerste plaat bij Femke? Veel plezier erbij trouwens.
5: Top 3. Ja.
1: Ik heb nog één nummer voor je in onze top 3 over het circus. Dit zijn Circus Custers en Monica. Morgen is Edwin Pas weer. Ik wens je een fijne dag en graag tot een andere keer. Mooi.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 10 uur.
10: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, ja. Zelfs paarden staan te trappelen voor Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet. De grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
12: Heerlijk op vakantie met een caravan van Noorder Caravan Centrum uit Marum. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en stalling bent u van harte welkom. En vergeet onze winkel niet, Noorder Caravan Centrum. Fijne vakanties. Kijk ook op noordercaravancentrum.nl.
13: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
14: Mooi, ik ben Wia Buzen. Kent u Everest Fashion in Zuid-Laren al? Vroeger kocht ik daar een maatje meer. Nu vele maatjes minder. Maat 38 tot en met 58 bij Everest in Zuid-Laren.
15: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
16: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl.
17: Radio Noord.
18: De ochtend door.
19: Met Femke de Wallen. Een hele goede morgen. Fijn dat je luistert naar De Ochtend Door. Ja, de cryptische omschrijving van vandaag was misschien toch wel een beetje pittig. Ik ga hem zo nog even herhalen. Als je wil dat iemand voor je valt, dan moet je dat gewoon elke dag zeggen. Of degene die dan voor je valt, zeg maar. Nou, dat is niet Leo Sayo, The Show Must Go On. Het is ook niet I Want You To Want Me van Cheap Trick. Het is ook niet Sorry van Michael Jackson en Paul McCartney. Het is wel E.G. Daily en Say It, Say It, Say It.

Bente en 3, 2, 1 op Radio Noord in de ochtend door. Op deze maandag 14 september 2026. Het is de start van een bijzondere week bij RTV Noord. En ga ik je

pruttelen. Hij smaakt weer heerlijk vanochtend. Het was ook wel nodig. Het is een bijzondere week deze week bij Radio Noord. Want het is de week van Ede Staal. Deze hele week staat Ede Staal centraal. Waarom? Nou, deze week is het 40 jaar geleden dat de troubadour, volkszanger van Groningen, overleed. En dus gaan we de hele week eigenlijk jou een beetje inschakelen om daar een mooi palet aan Ede-liedjes van te maken. Want we vragen jou eigenlijk om te stemmen op jouw favoriete liedjes van Ede Staal. Dat kun je doen via rtvnoord.nl/Ede Staal. En dan kan je 3 favoriete liedjes ook doorgeven.

0: Hij zat er niet zo lekker in toen hij dit liedje schreef. Hij zat vast in een gevangenis voor iets wat hij had gedaan. En hij zat echt in een zogenaamde low point van zijn leven. Schreef deze plaat en binnen een jaar zat hij eigenlijk aan de top. En dat is eigenlijk ook precies waar deze plaat over gaat. Over manifesteren gesproken. Mark Morrison hoorde je op Radio Noord. En Return of the Mac. Het is deze hele week een bijzondere week bij Radio Noord. Want het is de week van Ede Staal. Deze week is het 40 jaar geleden dat hij is overleden. En wij bij Radio Noord gaan hem deze week eren. Door eigenlijk de hele week jou op te roepen. Om te bepalen wat nou eigenlijk de mooiste liedjes van Ede Staal zijn. En dat kan je doen door eventjes naar rtvnoord.nl/Ede Staal te gaan. En dan kan je daar 3 liedjes selecteren. En die worden dan gebruikt om uiteindelijk een top Ede Staal te maken. Die zaterdag wordt uitgezonden hier op Radio Noord. En dat komen dan de mooiste liedjes van Ede Staal voorbij. Ja, gekozen door jou. Het enige wat je dus eventjes hoeft te doen is gewoon naar rtvnoord.nl/Ede Staal te gaan. Ik kreeg al een berichtje van Edo Staal. Ik heb hem wel eens aan de telefoon gehad. Gevraagd, ben je nou familie of niet? Nou, niet dat hij weet. Maar hij heeft wel dezelfde naam. En hij stemt op het woord Viveur, Vrouger en Mintoentje. Dat vindt hij de alle drie mooiste platen van Ede Staal. Misschien heb jij dezelfde liedjes. Misschien heb jij totaal andere liedjes. Deze week proberen we je ook een beetje te inspireren. Van nou, welke liedjes zijn er dan? En wat vinden bekende Groningers nou hele mooie Ede Staal liedjes? En we beginnen met een stemadvies van een toch wel behoorlijk bekende Groninger.
1: Hier Bert Visser, man, Ede Staal. Wat een prachtige Groningse troubadour. Jacques Brel van het Noorden, fantastisch. Ik heb een paar keer samen met hem opgetreden. Op allerlei culturele avonden, lang geleden. En ik heb met bewondering altijd zitten luisteren en zitten kijken naar de man. Prachtig. Mijn favoriete nummer, Zelfs Toe Altijd Bij Mij Bleven. Heerlijk.

voor zat, mocht leven gaan deur en worden, bleef na haar. Oehoe, veel te voor nuchter, veel te voor zat.

0: is heel veel country wat er nu uitgebracht wordt door nieuwe artiesten. Vind ik ook prachtig mooi. Maar stiekem hoop ik toch wel weer op een artiest die weer eens een keer iets met een gospelkoor gaat doen. Want dat is toch fantastisch. Tenminste, dat vind ik. Maar dat is persoonlijk. Olida Adams en Window of Hope hoorde je op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws uit onze provincie met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Ja, dan moeten ze nog flink aan de weg worden gewerkt. Maar gelukkig valt het onder de garantie.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het is 11:30 geworden. Tijd voor Noordnieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen bij de zuidelijke ringweg in Groningen. Zo is er lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Het betekent dat er de komende tijd flink aan de weg zal worden gewerkt. Volgens Bert Kramer van de aannemer valt het extra werk onder de garantieregeling en hoeft de provincie dus niet financieel bij te springen.
9: Nee, dat wordt het sowieso niet. Dit is heel duidelijk. Dit is, als garantiewerk is, ja, daar heb je een handtekening voor gezet en dan moet je dat gewoon oplossen. Dus dat doet combinatie Poort ook. Daar hebben wij inmiddels ook wel de financiën voor geregeld, maar het is natuurlijk... wel een hard gelachen dat je daar nog zoveel nawerk van hebt, wat eigenlijk niet de bedoeling was.
8: Het herstelwerk gaat zeker tot volgend jaar duren. De herkomst van biomassa die wordt verbrand in elektriciteitscentrales wordt inzet van een rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Het gaat dan over de Eemshavencentrale van RWE. De zaak is aangespannen door het comité Schone Lucht, dat strenger toezicht wil afdwingen. De milieuorganisatie eist bovendien dat de staat biomassa niet langer als duurzaam behandelt of subsidieert, wanneer de herkomst van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk is vastgesteld. Eerder deed het comité Schone Lucht al aangifte tegen RWE. Volgens de milieuorganisatie verstookt het energiebedrijf houtpellets die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl heeft vanochtend brand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de woning raakte zwaar beschadigd. Voor de bewoners moest vervangende woonruimte geregeld worden. Het vuur brak uit in een slaapkamer. Gelukkig raakte niemand gewond. Het was een drukke week voor kunstenaar Rob Mulman van Museum Mulman in Appingedam. Zijn museum kreeg landelijke aandacht nadat Joep van het Hek en Splinter Chabot het onder de aandacht brachten in de talkshow van Eva Jinek. Het leidde dit weekend meteen tot meer aanloop. Zo was gisteren te zien in Expeditie Grunnen.
10: Ik ben hier nooit eerder geweest, nee.
11: Nooit eerder?
10: Ik zag het bij Eva Jinek. Hoe kan dat nou? Appingedam. En dan nooit geweest.
11: Die interviewen de een of de ander. Iedereen zegt van ja, dat was aanstekelijk. Hè, wat er op tv gebeurde. Is er ook zo? Hè?
12: Ja, dat was zeker. Hè, dus dat nodigt wel uit om hier te gaan kijken.
8: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
7: Dankjewel. Krijg je nog het weer van Harma Boer?
13: Vanmorgen strekt er nog eventueel aanwezige mist op. Komt er over het ruimte verdwijnen. En met een zwakke tot matige zuidoost dat loter zuidwestenwind wordt zo'n 20 tot 25 graden. Vanavond is de kans op een bui. Vannacht kan de mistbank ontstaan met 15, 16 graden als minimum. In morgen is er wat zon, maar de bewolking en de betere papieren. Een bui is ook niet uitsloten. En met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
7: Dankjewel Harma. Ja, het is maandag en dat betekent dat er zometeen weer 5 League gaan spelen. Dat is het klassieke doppelspel, maar dan in het Grunnigs. En die kun jij winnen als jij zo meteen meedoet. Hoe dat allemaal werkt, ga ik je zo uitleggen.
14: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
15: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
14: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
16: Bouw of metaalproject?
17: Staal Digitaal.
16: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
18: Heb je een zaal voor een vergadering nodig? Lekker dicht bij de stad.
19: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
16: Staalzagen, boren of lassen? Ga

0: Another featuring 54 Ultra en Talk to You. Ook een enorme hit op dit moment in Nederland en ook ver daarbuiten. Wij gaan dobbelen.
1: Het klassieke dobbelspel
2: in het Grunnigs.
1: De dobbelstenen bepalen het lot.
0: Ja, sinds een aantal weken kun jij een heel leuk dobbelspel winnen. Nou, ik kom er niet lekker in vandaag. Ik zit zoveel te haspelen en te doen. Misschien iets te weinig slaap gehad het afgelopen weekend. Vivgelijk, dat kan je winnen. Het is een klassieke dobbelspel, maar dan in het Grunnigs. En dat is hartstikke leuk, want je kent het spel wel. Je moet zeg maar combinaties maken met de dobbels die je maakt en wat er dan uitkomt. Je kan einen, twijen, draaien, al vijen, al vier, al zessen. Maar je kan ook drie van één soort, vijf van één soort, volle bak, lutje stroot, grote stroot, vivgelijk en verdold als gewoon. Dan heb je het gewoon niet goed gedaan. Het is een beetje geluk hebben, een beetje mazzel hebben en soms een beetje goed kunnen dobbelen. Nou, dat gaan wij ook doen. Tenminste, ik ga zo meteen dobbelen. En dan komen er met drie dobbelstenen en dan komen er drie getallen uit. En als jij die drie getallen in jouw telefoonnummer hebt, na 06 uiteraard, want 06 die tellen niet mee, dan mag je bellen met 050-3188-288. En als jij dan die drie getallen in jouw telefoonnummer hebt, dan win jij dit spel. Vivgelijk. Het dobbelspel in het Grunnigs. Hoef je verder niks voor te doen. Alleen even je telefoonnummer goed in je hoofd krijgen. Dus. Wist de Klover? Ik namelijk wel. Denk ik. Vivgelijk. Ik ga dobbelen. Ik heb er drie in gedaan. Er komen zo drie getallen uit. Zo. Hoppakee. Oh. Nou, dit wordt leuk. Ik heb namelijk twee drieën. En een 5. Dus heb jij een 3, een 3 en een 5 in jouw telefoonnummer? Dan mag je nu bellen met 050-3188-288. Dus 2 drieën en 1 5. Dat is misschien niet een hele gebruikelijke combinatie. 2 drieën is misschien wat lastig. Maar als jij dat nummer in je telefoonnummer hebt, dan mag je nu bellen. Goedemorgen, met wie?
3: Ja, hallo.
0: Hallo. Met wie spreek ik?
3: Arie Steven, Mulder van Sterredalm.
0: Dag Arie. Nou, hoe is het met jou vandaag? Ben je er nog, Arie?
3: Ja, ik ben er nog, ja.
0: Hoe is het met jou vandaag?
3: Hoe zeg je dat?
0: How's me you?
3: Wel goud.
0: Ja, wel goud? Wist dan down dan?
3: Ja. Ja, je was steeds ouder, hè, dus...
0: Oké.
3: Okay. Even een beetje onduidelijk.
0: Ja. Bis een man van weinig woorden, dat hoor ik wel.
3: Hoe zeg je dat?
0: Ja, het is goed met je, Arie. Hé, belde voor dat spel, hè? Vivgelijk.
3: Ja. Ja.
0: Ja. Dat wil je wel graag winnen.
3: Hoe zeg je dat? Ik zal even een radio uitzetten.
0: Ja, dat lijkt me een goed plan. Dan kan je ook echt verstaan wat ik zeg. Is het gelukt?
3: Zo beter?
0: Ja, ik hoorde jou goed, maar jij mij niet zo, had ik het idee.
3: Ja.
0: Ja, ben je wat van de spelletjes, Arie?
3: Ja.
0: Ja? Elke keer wel een beetje van dobbelen?
3: Oh, eerder wel eens, ja. Vroeger. Ja. Met zo'n beetje.
0: Ja. Nou, dat heb ik voor jou, want jij hebt inderdaad 2 drieën en een 5 in je telefoonnummer.
3: Nou, kijk, zie je. Dan dus, heb ik daar geluk mee.
0: Jij hebt geluk, ja. Dus hij is voor jou.
3: Nou, kijk, daar zie je.
0: Ja, dacht ik. Mag je even aan de lijn blijven en dan gaan we zorgen dat het jouw kant op komt.
3: Ja, en dan... ik heb alle dingen, sokken heb ik, maar nooit één paraplu heb ik van jullie.
0: Ja, dan moet je toch echt ergens anders zijn, want dat heb ik dan weer niet voor je.
3: Dat past niet, zeg maar.
0: Nee. Je belt nu voor het spel. Nee. Dus dat is het.
3: Nee, nou...
0: Als je een paraplu wil, dan moet je even in een ander programma bellen.
3: Ja,
0: die heb ik niet voor je.
3: Maar dat kon wezen dat... genoeg van die dingen aan.
0: Ja, nee, helaas. Nee, ik heb alleen spel voor je.
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Nou.
0: Nou, ik spreek je zo nog even.
3: Ja,
0: blijf aan de lijn. Ja, helemaal goed.
3: Ja.
0: Nou, mocht je nou denken, ik heb ernaast gegrepen. Vanmiddag dan spelen we dit spel weer in de middag door. Dus, wie weet heb jij dan ook kans om dit hele leuke spel te winnen.
1: Emergency

0: Viola Willis op Radio Noord en Gonna Get Along Without You Now in de ochtend door. Ja, en zometeen dan gaan we eventjes terug naar vrijdagavond. Niet letterlijk, maar het heeft wel te maken met de plaat die we zometeen gaan tellen en bellen. Welke het exact is, hoor je straks na 11. En welk woord het wordt, dat vertel ik je natuurlijk dan ook.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
8: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
7: Ah, check.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 11 uur.
12: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n €90 meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van €181 naar €242. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NA Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
14: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Riga!
13: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
0: Riga!
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
17: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
18: Radio Noord.
9: De ochtend door.
10: Met Femke de Wallen.
0: Zometeen Cameron Wickham op Radio Noord. En hoeveel synoniemen kun je bedenken voor... Peter Gabriel is het en Sledgehammer. Radio.

Cameron Wickham en Kingdom of Fear op Radio Noord. Er was afgelopen vrijdag een gezellig feestje hier bij Noord. Ik was er helaas niet bij. Ik heb nu major FOMO. Als je weet wat FOMO betekent. Fear of missing out. Feestjes zijn altijd erg gezellig bij Noord. En ik weet niet of degene die de muziek vandaag heeft gekozen daar rekening mee heeft gehouden. Maar we gaan voor Tell & Bell terug naar vrijdagavond. Niet per se afgelopen vrijdagavond. Ik weet niet of alles wat er in deze plaats zit ook echt daadwerkelijk gebeurd is op vrijdagavond. Maar goed, het kan soms op bepaalde feestjes best wel heel gezellig worden. En Katy Perry die heeft daar een liedje over gemaakt. Ik weet niet of ze hem zelf heeft geschreven, maar goed, ze heeft hem wel zelf gezongen. En dat gaat behoorlijk, te maken het behoorlijk bond, zullen we maar even zeggen. Ik heb het namelijk over

Nou ja, je kent het wel. Dat je op een gegeven moment gewoon niet meer weet wat je aan het doen bent. Last Friday Night van Katy Perry. Dat is de plaat die we gaan tellen. En het woordje wat je mag gaan tellen is night. Dus hoe vaak komt night voorbij in deze plaat van Katy Perry? Als je het weet, mag je zo meteen bellen met 050-3188-288. Hoe vaak hoor je het woordje night? Ik wens je heel veel succes.

0: 050-3188-288 is het nummer dat je nu mag bellen om kans te maken op de RTV Noord schoudertas fanny pack. Hartstikke leuk ding. Je kunt hem winnen als jij mee hebt geteld en het woordje night hebt geteld. 050-3188-288, dat is het nummer. Goedemorgen, met wie?
1: Hallo Femke, met Jaco.
0: Ja, Jaco, hallo.
1: Hallo,
0: nou,
1: met jou.
0: Ja, goed, met jou dan.
1: Ja, ook wel goed.
0: Hoe was jouw vrijdagavond?
1: Mijn vrijdagavond was erg rustig, een beetje televisie kijken.
0: Oh, dat is ook gezellig.
1: Ja, nou, er is genoeg voor als je het weet te vinden.
0: Nou, zo is het ook.
1: Jawel.
0: Ja. Hé, hey, en jij hebt geteld?
1: Ja.
0: Want
1: 20 keer.
0: 20 keer, zeg jij?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En als dat nou goed is, hè? Die tas, hè? Is dat iets wat je graag zou willen hebben?
1: Ja, want ik heb er één en die valt erg op. Die is oranje en deze is een beetje meer casual.
0: Ja, klopt. Hij is mooi donkerblauw.
1: Ja.
0: Ja. Nou, ik heb goed nieuws voor jou, Jaco.
1: Oh god, ik heb gewonnen.
0: Ja. Hey. Hij is voor jou, want 20 is inderdaad het goede antwoord.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, dus binnenkort dan loop je er iets meer casual bij.
1: Ja, dat vind ik helemaal goed.
0: Leuk. Hé, hey, blijf even aan de lijn. Dan gaan we zorgen dat hij jouw kant op komt.
1: Is goed.
0: Oké, okay, spreek ik je zo.
1: Hoi.
0: Hoi, hoi. Zometeen hoor je de meest gedraaide plaat op Radio Noord van deze week. Gronings Goud komt eraan na deze heerlijke plaat van Son Mieux. Dit is Multicolor op Radio Noord. Natuurlijk in de ochtend door.

0: Armo Bradi Noord en All Together Now. En daarvoor de plaat die je deze week het allervaakste hoort. Met de dame die je zometeen ook weer hoort, maar dan met het weerbericht. Ons eigen Harma Boer. Ze kan gewoon zingen. Hoe fantastisch. Ja, meer Harma dus zometeen. Wat je zometeen ook hoort is Fleur. Want zij heeft zometeen het laatste nieuws voor je. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit erin?
1: Ja, een 24-uurs race op zonne-energie door studenten. Ik vertel het zo.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
6: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
7: Van het bos tot in de tuin.
6: Zagen.
7: Snoeien.
6: Blazen.
7: Maaien.
6: Meer maaien.
7: En nog meer maaien.
6: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
7: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
6: Stiel. Sterk werk.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
0: Het is bijna exact 11:30 geworden. Nu exact. Je hoort het laatste nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er zijn opnieuw problemen met de zuidelijke ringweg in Groningen. Na de loslatende steenstrips bij viaducten is er nu lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. En dat niet alleen. Er zitten ook scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein en gaan de net aangeplante bomen in de Kielerbocht dood. De aannemer gaat de problemen op eigen kosten herstellen. Het valt onder de garantieregeling die is afgesproken. Het betekent een nieuwe strop voor de aannemer die toch al niets heeft verdiend aan het project, zegt Bert Kramer van de combinatie Herenpoort.
11: Als je kijkt naar Zuidelijke Ringweg, die heeft natuurlijk al een hele slechte periode, hebben we daar al in meegemaakt. Dat hebben we voor een groot deel hebben we dat opgelost met de opdrachtgever, maar een groot deel hebben we ook zelf als verlies moeten nemen. Dus dat is al niet halleluja geweest. Nou, en dit is natuurlijk iets wat we al hadden, wel rekening mee hebben gehouden, maar ja, dit is ook weer iets wat voor ons natuurlijk niet fijn is om dit nou ook nog in deze mate mee te moeten maken.
1: Het herstelwerk gaat zeker tot volgend jaar duren. In het Belgische Zolder vindt komend weekend de iLumen European Solar Challenge plaats. Ook een Gronings studententeam verschijnt aan de start met een zelfontwikkelde zonneauto. De race in België is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de World Solar Challenge volgend jaar in Australië. Komend weekend zal het in België vooral gaan om een 24-uurs wedstrijd voor zonneauto's. In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl heeft vanochtend brand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de woning raakte zwaar beschadigd. Voor de bewoners moet vervangende woonruimte geregeld worden. Het vuur brak uit in een slaapkamer en gelukkig raakte niemand gewond. Anneke Goren uit Siddeburen heeft haar verloren trouwring terug. De ring dook ruim een maand geleden op bij een wasrette in Emmen. Goren raakte de gouden ring kwijt toen ze met complicaties in het ziekenhuis lag, vertelt ze bij RTV Drenthe.
12: Ik denk, jee, mijn ring is weg. Nou, toen is het balletje gaan rollen. Ik heb verpleegkundigen en alles nagezocht. En ze konden niet vinden.
1: Uiteindelijk zag ze op Facebook dat de ring was gevonden in een wasserij in Emmen. Die was daar in een washandje terechtgekomen. Dit weekend bezorgde een medewerker van die wasserette haar de ring weer terug. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
13: Vanmiddag strekt er nog eventueel aanwezige mist op. Komt er over taal ruimte voor de zon. En met een zwakke tot motige zuidoost dat loopt de zuidwestenwind wordt zo'n 20 tot 25 graden. Vanavond is de kans op een bui. Vannacht kan de mistbank ontstaan met 15, 16 graden als minimum. In Mun is er wat zon, maar de bewolking en de betere papieren. Een bui is ook niet uitsloten. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: Dankjewel, Harma.
14: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
15: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
18: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
19: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer

0: Paul Simon op Radio Noord en Graceland in de ochtend door.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, we gaan eens even kijken naar de Noord 9. Daar is namelijk best wel wat veranderd. Ik ga eventjes de laatste platen met jou delen. Dus eigenlijk de onderkant. Ik zei vorige week al, zou die eruit vliegen deze week? Of staat die er nog in? Nou, ik kan je vertellen, hij staat er nog steeds in. Na 11 keer op 1 geweest is de reis naar beneden begonnen. Maar hij staat wederom op nummer 9. Dus we zijn nog niet van hem af. Op nummer 9 deze week, Birdie en Esverano Otra Vez. We vliegen.

Ja, heerlijke plaat. En wat mij betreft mag die er nog heel lang in blijven staan. Birdie dus op nummer 9. Op nummer 8 een nieuwe binnenkomer. Namelijk de nieuwe van Lisa Ploeger.

My Own Way to Rome op nummer 8 in de Noord 9. Ja, en dan de mannen die ook een tijdje lang lonkend naar de nummer 1 positie konden kijken. Wekenlang op 2 gestaan, toen 3. Ja, nu is de rit naar onderen toch echt begonnen hoor. Ze staan deze week op 7. Dit is Bronsema en Staal. En had ik je maar nooit laten gaan op Radio Noord. Oeh.

0: Nina en 99 Luftballons op Radio Noord. Nino, goedemorgen.
1: Mooi.
0: Heb je wel eens in een luchtballon gezeten?
1: Nee, maar ik van het weekend, nee, donderdagavond volgens mij, toen vloog er echt een heel laag over ons huis in Winsum. En ik hoopte dat ze gingen landen, zeg maar. Dat daarom was dat ze zo laag vlogen. Want het was echt, zo'n ding is groot, joh.
0: Ja,
1: en je kon gewoon met ze praten, zo dichtbij.
0: Ja. Oh, wauw.
1: Ja. Maar volgens mij gingen ze iets verderop landen, inderdaad. En toen dacht ik wel, ja, op zo'n mooie zomeravond, zo'n nazomeravond, is wel mooi. Ik zou dat nog wel een keer willen.
0: Is absoluut wel leuk. Het is ook wel eng.
1: Ja, maar ja, ik heb hoogtevrees. Maar het schijnt dus dat je daar dus geen hoogtevrees in kunt hebben.
0: Nou.
1: Oh. Nou, dat zeggen ze.
0: Ik had het wel.
1: Okay.
0: Ja, nee, ik vond het wel. Het is een hele gekke gewaarwording. Want je voelt geen wind, want je gaat natuurlijk met de wind mee.
1: Ja.
0: Maar ik had gewoon hoogtevrees, hoor.
1: Oh.
0: Ja, okay. Dat ging niet over.
1: Dan heroverweeg ik het nog een keer.
0: Desalniettemin ben ik blij dat ik het gedaan heb.
1: Oké. Okay.
0: Dus.
1: Nou, en je leeft ook nog, dus.
0: Ja, gelukkig wel. Hey, wat gaan we doen zo meteen? Wat ga jij doen?
1: Nou, Ede Staalweek.
0: Ja.
1: En ik ben er heel blij mee. Want in mijn programma elke dag, de hele week, mag ik er bovengemiddeld veel aandacht aan schenken. Dus we hebben elke dag een studiogast. Ik heb zo meteen trappen af met een muzikoloog. Iemand die gewoon heel, ja, bijna wetenschappelijk misschien wel, kijkt naar de muziek van Ede.
0: Oké. Okay.
1: En van daaruit ook, nou ja, wat verklaringen kan geven, hopelijk. Van waarom dat nou nog steeds zo
0: raakt.
1: Ja, bij veel mensen inderdaad. Kijk, er zijn ook genoeg mensen die hebben er niks mee. Dat kan natuurlijk. Maar de mensen die het wel raakt, dat mensen beginnen gewoon soms spontaan te huilen als je al het woord Ede noemt.
0: Ja.
1: Dat is toch wel heel bijzonder. En dat zie je niet vaak. Dus ik ben benieuwd of wij daar een beetje de vinger op kunnen leggen. En het mooie is dat elke gast, elke dag, dus ook deze muzikoloog, blijft zitten hier in de studio tijdens Altijd Wat Anders. Want ik roep mensen elke dag op om te bellen over Ede. En vandaag doe ik dat natuurlijk ook. Ik heb begrepen dat hier de telefoon bij jou ook al roodgloeiend stond.
0: Ja, er zijn er meerdere mensen die hebben gebeld. Wanneer komen de liedjes van de gewone mensen? Nou, ik zei, heb geduld.
1: De gewone
0: geduld.
1: Mensen?
0: Ja, dus de luisteraar. Mag de luisteraar ook kiezen voor platen over...
1: Dat mag zeker.
0: Ja, dus grijp je kans zo meteen. Dus 00:30 en 01:00, dan mag je bellen. 050-3182-82. En we gaan ongetwijfeld ook nog veel meer Ede horen vandaag.
1: Nou, ik ben ook heel benieuwd naar welke herinnering mensen aan Ede hebben. Want ik bedoel, hij is nu 40 jaar lang, is hij er al niet meer. Blijft bizar natuurlijk dat hij maar 44 is geworden.
0: Ja, was jong, hè?
1: Heel jong. Maar er zijn toch genoeg mensen die gelukkig nu nog leven. En die hem wel hebben meegemaakt. In wat voor hoedanigheid dan ook. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Om zo dichtbij mogelijk te komen.
0: Ja.
1: Op wat voor manier heb jij Ede gekend? Heb jij hem meegemaakt? Wat voor herinneringen heb je aan Ede? Of aan zijn muziek? We kunnen het de hele week over hebben. En laten we vanaf 00:30 lekker beginnen in Altijd Wat Anders.
0: Heb jij een Ede-favoriet?
1: Ja, en dat is niet de nummer 1 van de Grunnige Duizend. Ik durf er nu al 16 kratten op te zetten dat het ook dit jaar gewoon weer gebeurt. Het nog nooit zo donker was. En dat snap ik ook, maar dat is niet per se mijn favoriet. Nee, ik vind Credo, Mien Bestorm, vind ik prachtig. En ik vind Het Hoge Land vind ik ook prachtig. Omdat het gewoon bezinkt waar ik ben opgegroeid.
0: Ja.
1: Ik denk dat dat meteen ook een van de sterke punten is van zijn muziek. Hij bezingt iets wat heel veel mensen herkennen en gewoon voelen. En die twee nummers wil ik nu zo al wel noemen. En er zijn vast nog wel andere nummers.
0: Weet je, ik ben heel benieuwd wat die muzikoloog gaat zeggen. Maar ik denk dat het inderdaad een combinatie is van waar hij over zingt. Dus over de plek waar je vandaan komt.
1: Ja.
0: Dat roept een bepaalde nostalgie op. Maar ik denk eerlijk gezegd dat zijn stem...
1: Prachtig.
0: Ook wel een belangrijke factor is. Want
1: dan.
0: Hij heeft iets in zijn stem. En ik voel ook nu ik daarover begin te praten. Ja, daar kom ik weer aan. Ook een soort trilling in mijn keel, chakra gebied.
1: Oh jeetje.
0: Ja, nee, daar zit je emotie. Hè? Op je stem zit je emotie. Ja. Maar hij heeft een bepaalde frequentie en geluid in zijn stem. Een bepaalde warmte.
1: Ja.
0: Die iets doet met mensen. En ik kan me voorstellen dat dat niet alleen dan bij mij wat losmaakt fysiek. Maar dat dat dus blijkbaar dat hij op een bepaalde trillingfrequentie zingt wat raakt.
1: Nou, ik ben het helemaal met je eens. Want hij kan aan de ene kant, kijk, dat Noord-Groningse is heel, dat kan heel hard zijn, hè, die taal, zeg maar. Heel hard, kort.
0: Maar hij zingt het juist heel zacht.
1: Ja.
0: Dat hele harde hoor je niet bij hem.
1: Nee, ik moet... Gisteren zaten we naar Rotterdam in de auto en weer terug. Dus ik heb ook heel veel Edenzaal even geluisterd, ook weer gisteren. Speciaal voor deze week. En af en toe dacht ik, hey, die Chet Baker, dat is die trompetist die ook mooi kon zingen met die hele warmte. Ja. Soms hoor ik er gewoon een soort Chet Baker-achtige zachtheid in, warmte in. Het is heel apart. En het raakt je inderdaad. Omdat je kunt de vinger misschien ook niet opleggen.
0: Ga jij zo ook wat draaien van Ede?
1: Ja, zullen we dat maar doen.
0: Ja. En weet ik je weet dan ook welke? Gewoon voor jou het Hoge Land draaien?
1: Oh ja, dat vind ik heel mooi.
0: Ik voel ineens gewoon een soort drang om dat te doen.
1: Graag.
0: Dus ik ga hem gewoon voor jou draaien.
1: Maar dat betekent dus dat ik hem niet meer mag draaien?
0: Vind je dat heel erg?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Oké. Okay.
1: Draai je die handel. Okay. Mooi. Prachtig. Okay.
2: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster. En de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de moeren. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land. Mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster. En de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moeren. Het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Het ben de meuns, het ben de beun. Het is een doeventillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomplootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaan.

Het is een mooi oom, de maai, een kou housedoek net in gruil uit. Ik heb voor het eerst een mooi verkeer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht, totdat de nacht van het hoge laat.

0: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
3: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
4: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
8: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Autotaalglas zit echt overal.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
12: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
13: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
14: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden en hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zo, lekker zomersweer komt eraan.
17: Heerlijk.
16: Ja, prima toch? Fleur, je hebt straks het nieuws met daarin.
17: Ja, het comité Schone Lucht wil via een rechtszaak tegen de Nederlandse staat strenger toezicht op de herkomst van biomassa afdwingen. Volgens de milieuorganisatie verstookt de Eemshaven Centrale houtpellets die bijdragen aan ontbossing in Maleisië.
18: Dat hadden we al niet, dus dat zullen we nu ook niet meer gaan verdienen. Nee, dit zijn natuurlijk kosten die we moeten nemen. En dat heeft met verdienen helemaal niks meer te maken. Nee.
17: Dat was was per ongeluk een verkeerd knopje. Er zijn problemen met de zuidelijke ringweg in Groningen. Na de loslatende gevelstrips bij viaducten is er nu lekkage bij het ondergrondse deel van de weg en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. De problemen vallen onder de garantieregeling en dat betekent volgens de Bert Kramer van Combinatie Herenpoort een nieuwe strop voor de aannemer die niets heeft verdiend met het project.
18: Dat hadden we al niet, dus dat zullen we nu ook niet meer gaan verdienen. Nee, dit zijn natuurlijk kosten die we moeten nemen en dat heeft met verdienen helemaal niks meer te maken. Nee.
17: Meer nieuws om 12:30.
16: Tot dan.
1: Blokhut of tuinmeubel? De vierkeien.nl.
19: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van aan hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
20: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
21: Mooi, met Marcel. Wij zoeken een locatie voor een vergadering en voor teambuilding. Kan dat bij jullie, Anja?
20: Tuurlijk kan dat. Partycentrum de Schaapsberg. Voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
22: Hey, waar was jij?
23: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Vergaderen en ontspannen?
23: deschaapsberg.nl.
24: Mulders Meubeldorp. De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40-70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl. Mulders Meubeldorp.
25: Radio Noord.
26: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
16: Goedemiddag, het is de week van Ede. En muzikoloog Harm Timmerman verklaart waarom Ede Staal 40 jaar na zijn dood nog zo populair is.

0: Climby Fisher, Love Changes Everything. Om 9:50 op Radio Noord. En ik ben er heel blij mee. Het is de week van Ede. 40 jaar geleden overleed Ede Staal. En daarom hebben we er deze week elke dag flink veel aandacht voor. Zeker ook in tussen de middag. Dus tussen 12:30 en 1 staat altijd wat anders. Ook elke dag in het teken van Ede. We hebben elke dag speciale gasten in de studio. En hij trapt hem zelf af. Hier is hier te gast de muzikoloog Harm Timmerman. Muzikoloog uit Aduard. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Mooi dat je er bent.
1: Dankjewel.
0: Ja, want kijk, het gaat heel veel over gevoel bij Ede Staal. En dat snap ik heel goed. Maar als muzikoloog heb jij misschien ook een iets wetenschappelijkere kijk op de zaak. Dat zou kunnen. We proberen erachter te komen het komende half uur.
1: Heel leuk.
0: Ik ben blij dat je er bent. Ja. Jij blijft ook zitten tijdens Altijd Wat Anders. Mochten mensen vragen hebben voor jou, of jij wil inbreken in een gesprek, dan kan dat. Je hebt helemaal de vrije rol aan. Dus dat komt helemaal goed. 40 jaar na zijn dood is hij nog steeds ongekend populair, Ede Staal. Wat heb jij zelf met Ede Staal allereerst, Harm?
1: Nou, wat jij net zegt, kan ik er iets wetenschappelijks over zeggen? Nou, dat kan ik zeker. Dat is de reden van mijn komst, denk ik. Ik wil het niet te popmuzikologisch of te popsociologisch maken. De luisteraars moeten ook geboeid blijven luisteren, tenslotte. Maar er is wel veel over geschreven. Over bijvoorbeeld een fenomeen als regionalisering of lokalisering. Zeker vandaag de dag. Hè, dat mensen die voelen minder verbondenheid met bijvoorbeeld Europa of met Nederland. En wat je dan ziet is dat mensen terugvallen op eigen taal en cultuur en de eigen regio. Hè. Dus je ziet eigenlijk al sinds de jaren 90 is dat gaande. Dat je Friese band ziet als De Kast of Rowan Herzen in Limburg. Skik misschien in Drenthe. En dan heb je Groninger fenomenen als, nou, ik denk aan P. en Rinus, hè, wie kent ze niet. En dus ook Ede Staal. Wat Ede Staal wat mij betreft bijzonder maakt, is dat hij heel erg belichaamt het romantische kunstenaarsideaal. En eigenlijk al die kenmerken van ja, de romantiek. En dat is niet alleen liefde en handje vasthouden, maar echt het romantische kunstenaarsideaal, die kun je eigenlijk allemaal afvinken en die herken je allemaal.
0: Maar is dat dan als luisteraar, dromen die dan ook van het leven dat Ede heeft geleefd?
1: Misschien, maar er resoneert iets. Hè? Dus waar zijn oeuvre bij uitstek over gaat, dat is jeugd, nostalgie, de natuur. Hè, denk aan het Hoogland en de kwelders en de dijk, waar hij ook als jongetje veel speelde. Nou, drugsgebruik niet zozeer. Dat is ook een romantisch ideaal. Hoewel hij natuurlijk wel heel veel rookte. De muziek zelf. Ja, en vooral de thematiek van zijn nummers. En eigenlijk, als ik het samen moet vatten, dan zeg ik, Ede Staal is authentiek en hij is echt.
0: Ja.
1: Dat is het. En hij, ja, wat je verder kan herkennen, is bijvoorbeeld het niet-commerciële aspect. Dus hij is heel vaak gevraagd van, goh, wil je optredens doen ergens? En vaak ging hij daar helemaal niet op in. Dus dat anticapitalistische, anticommerciële, dat zit er ook heel erg sterk in. Ja, en dat geeft hem geloofwaardigheid. Mm. En daar identificeren mensen zich mee. Dus dat identiteitsaspect, dat is ook heel erg belangrijk.
0: Was het ook bij jouw identiteit?
1: Nou, tot op zekere hoogte. Ik vertel net aan een collega hier, die heb ik jaren niet gezien. Heel leuk om haar weer tegen te komen. Dat mijn moeder is een echte Groningse. Mijn vader niet. Die is half Nederlands, half Brits. Maar ik woon met een aantal jaren uitzondering, moet ik zeggen, woon ik wel mijn hele leven

0: erfgoed, hè, dus Gronings cultureel erfgoed. Ja, dan denk je aan, waar denk je aan? P. en Rinus, Imca Marina, Jan Mulder misschien. Nou, en Ede Staal, ja. die hoort bij ons, zeg maar.
1: Hoe uniek is dat dan als Groningse artiest? Staat hij gewoon boven alles? Hoe kun je het vergelijken met andere artiesten?
0: Nou, ja, ik denk het haast niet. Juist omdat hij zo uniek is. Ik denk dat mensen die pikken het op. He, dus je hebt, wat ik interessant vind, hij is natuurlijk van een bepaalde generatie. Ik zou zeggen van de boomer generatie. Hoewel hij in de oorlog is geboren. Hij is uit 1941. Maar dat maakt hem natuurlijk wel een boomer. Dus hij heeft dat hele jaren 60 ideaal heeft hij ook geïnternaliseerd. En dat straalt hij ook uit. Ja, en dat geeft hem authenticiteit en geloofwaardigheid. En wat ik interessant vind is dat ook jonge generaties hem oppikken. En dat is op zich wel uitzonderlijk. Ik moet trouwens zeggen, je weet dat ik zelf bij de Hanze werk. Dus ik ga vanmiddag of morgen ga ik nog aan mijn studenten vragen of ze Ede Staal kennen.
1: En hoe oud zijn die studenten ongeveer?
0: Nou, dat zijn hbo-studenten, dus die zijn tussen de 18 en de 24. Dus dan moet ik nog even kijken.
1: Wat denk je? Wat verwacht je?
0: Ik denk de studenten die uit Stadskanaal, Veendam en de periferie van de stad komen, van de provincie, dat die Ede Staal zeker kennen. En de mensen in de stadjes zelf, dat wordt denk ik lastiger. Omdat het is iets regionaals en dat zie je meer vertegenwoordigd in de buitenregio.
1: Raakt alles wat jij zegt vooral zijn zang en tekst volgens mij. Maar even muzikaal gezien, puur het muziekgedeelte.
0: Ja.
1: Wat kenmerkt zijn muziek?
0: Ja, dat is heel interessant. Je zou het misschien niet in eerste instantie zeggen als je naar zijn werk luistert. Maar Ede Staal was wel een perfectionist. Het moest gaan zoals hij het wilde. Hij had iets in zijn kop, dus die pianist, zijn begeleiding, die moest ook niet gaan improviseren met een intro of een outro. Maar het moest gaan zoals hij het wil. Kijk, die muziek van hem, het is niet eenvoudig. Maar het is wel minimalistisch. He, dus het is geen, nou noem eens een ander genre, het is geen Britse progressieve rock met hele lange, ingewikkelde, virtuose solo's. Maar het is eenvoudig geproduceerd, makkelijk opgenomen, heel eenvoudig begeleid met een accordeon of met een piano. En dat geeft, dus er zit ook een beetje, en dat is ook weer een authenticiteitsaspect, er zit ook een do-it-yourself aspect zit eraan. He, dus, bij wijze van spreken, je kan het in de keuken kun je het opnemen. Je hebt alleen een piano en je hebt een aantal microfonen nodig. En je kan het ook gewoon in één take kun je het opnemen.
1: Dus het staat heel dicht bij iedereen die het luistert.
0: Het staat heel. Die muziek waar Ede Staal zelf wat hij vertegenwoordigt, is Groningse nuchterheid. En dat zie je terug in de muziek. Dus als die muziek dan heel complex is, ja, dat contrasteert met elkaar. Hè? Dus wat hij zelf belichaamt, dat zie je terug in de teksten en in de muziek.
1: Jij zei aan het begin van dit verhaal, zei je, ja, je zou het misschien niet zeggen, maar hij was heel perfectionistisch. Waarom zou je dat misschien niet zeggen, op het eerste gezicht?
0: Nou ja, kijk, hij was docent Engels. Hij gaf weinig rugbaarheid. Ik zag het nog in een documentaire van enkele jaren geleden. Dat ook op zijn school, in Woldendorp en Winschoten heeft hij gewerkt op school. Maar zijn leerlingen die wisten ook helemaal niet dat hij muziek maakte. Het past niet bij de persoon. En het past ook niet bij het genre wat hij maakt. Dus die complexiteit. Maar goed, ondertussen, het is natuurlijk wel zijn levenswerk waar hij heeft gewerkt. Dus hij was docent Engels, dus hij heeft ook teksten in het Engels geschreven. Ja, dus wat je dan krijgt is, ja, hij heeft een bepaald beeld in zijn hoofd hoe die muziek eruit moet luisteren of moet klinken. Dus dat maakt hem dan wel perfectionistisch.
1: Ja. Jij blijft nog heel even lekker hier in de studio. We gaan zo verder praten. We gaan ook een nummer draaien voor jou. Een van jouw favoriete nummers van Ede Staal.
0: Zeker.
1: Mooi dat je er bent, Harm.
0: Dankjewel.
1: Blijf lekker bij ons. Over perfectionisten gesproken.
2: Ja, nou, ik doe mijn best voor het weer.
1: Oké, okay, je voelt je wel aangesproken.
2: Ja, nou ja. Dat
1: en terecht.
2: Dat had hij wel de beste verwachting neer te zetten. Naast en op plootjes aannam van Ede. Dan is doorbluit mijn eerappellaan toch wel een van mijn favorieten, no?
1: Ja, hè?
2: Dus zag ik het gewoon ook gebeuren. Doorbluit mijn eerappellaan. En dan denk ik, ja. Dat dus. Ik zeg het gewoon.
1: Ja,
2: en het hou beeldend dat hij het mooi kon brengen. Schitterend.
1: En ook veel met wat betreft het weer en de natuur. Ja. Dat heeft een grote rol in zijn muziek, hè?
2: Ja, maar ik denk ook dat juist komt omdat we hier op het platteland wonen. Natuurlijk, we hebben ook veel meer met het weer te maken dan dat je... Ja, we zitten natuurlijk in een zeeklimaat. Nou, we hadden het alweer over het weer.
1: En toen mag je het ook zeggen, hè, als collega van Ede.
2: Want? Oud bedoel staat?
1: Dat is toch ook een

0: Zanger?
1: Res.
2: Ja. Zangeres, ja. Lopen we het over het weer, ja, Marma. Okay.
1: Nou, op dit moment volop zon in Wolkenburg. Wat sluier bewolking. De zon niet al te veel hinder van. 18 graden op de thermometer. Slochten 17,5 groot. De barometerstand 1025. Roodschaal, vaaruur. De zon erbij licht bewolkt. Een zwakke tot motige zuidelijke wind. 17 graden. En in windschoot 17,5 groot. En mooi rustig weer. Ja, wat gaat er eigenlijk de komende dagen gebeuren? Op dit moment liggen we onder een uitlopen van de Azorenhoge druk. Dat splitst zich een beetje of een onderdeel dat schoeft weg richting Duitsland. En we zullen gelijk dat lege druk vanaf IJsland richting Scandinavië koerst. En dat betekent dat de komende dag wisselvallig is. En als we die dan hadden, dan volgt een volgende depressie aan het eind van de week ook nog. Ja, en in de loop van de weekend, volkweekend, probeert hoge druk weer wat. Maar ja, dat is natuurlijk lange termijn. Dan moet je altijd maar overwachten wat toe van terecht te komen. In ieder geval vanmiddag nu weer wat zon. En met een zwakke tot motige zuidoost, dat loter zuidwestenwind 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag in Venom, meer bewolking. Er is kans op een bui. Vannacht dan is het weer droog. Misschien wat mistbanken. Want het kloot ook wel weer redelijk op. Met 15 tot 17 graden als minimum. Maar is er wat zon, maar wel meer bewolking. Kans op een bui. 21 tot 23 graden. In de overmiddag een volbui. Mogelijk met onweer. Woensdag zitten we in een wat koelere lucht. Behoorlijk wat frisser. 17, 18 graden met een aantal buien. En in de noordwest draaiende wind. En ook donderdag en vrijdag en begin van het weekend. Blijf zeker niet droog. Overtown bui, soms wat zon en temperatuur een graad of 18.
0: Oké, nou het wordt ook wel weer licht, hè?
1: Zo is dat.
0: Bedankt.
1: Jo, mooi.
0: Tobben, Harma Boer was dat met het weer. Zometeen ga ik verder praten met Harm Timmerman, de muzikoloog uit Aduard. Wees luisteren naar Steenvanger, alle beren aan de kant.

0: steenvanger Alabeden aan de kant. Ja, en misschien zijn zij ook wel een beetje geïnspireerd door Ede Staal. Het zou zomaar kunnen. Want Harm Timmerman is aanwezig in de studio, muzikoloog uit Aduard. Wat merk jij van latere Groningse artiesten en de inspiratie door Ede? Is daar iets over te zeggen?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet dat Ede die heeft natuurlijk een keer in het voorprogramma gespeeld van de legendarische Roy Rienus en P. Daalhemmer. En P zelf die is nog wel eens op zoek gegaan naar het oude huis waar dan Ede Staal heeft gewoond. Die heeft natuurlijk in meer dan 15 boerderijen in Groningen gewoond. Dus daar ligt in ieder geval een inspiratiebron. Nou ja, en ik weet dat ik ben ook nog een tijdje docent geweest op de Academie voor Popcultuur in Groningen. Dat is, of in Leeuwarden, dat is weliswaar in Friesland. Maar daar is ook wel aandacht voor regionalisering. Ik weet dat er muzikologen zijn die daar heel veel over schrijven. Hier in Groningen. Kijk, op het conservatorium kom je denk ik geen Ede Staal spelers tegen. Omdat dat veel muzikologischer en complexer en virtuozer is. Maar gewoon in de regio zelf. Ja, gewoon akoestisch gitaartje en muziekspelen van Ede Staal.
0: Ja, en dan ook, er komt die herkenbaarheid steeds weer terug, denk ik, van Ede zijn teksten.
1: Ja.
0: Het gebied wat hij bezingt.
1: Ja, het Hoge Land bijvoorbeeld, hè, Via Buze, die heeft daar geloof ik ook een versie van. Als ik het goed heb. Maar ja, die kun je natuurlijk ook gewoon uitvoeren met een akoestische gitaar. Pure akkoorden, pure tekst en dan komt het binnen.
0: Ja. Hij is dus nog steeds populair. Zover dat ook op uitvaartdiensten, bijvoorbeeld begrafenissen, crematies. Er wordt wel eens gezegd, ja, Ede Staal, begrafenismuziek. Ja. Maar dat hoeft niet per se negatief te zijn. Want het wordt ook heel veel gedraaid op begrafenissen.
1: Zeker. Ja, je refereert aan dat nummer, dat specifieke nummer. Het had nog nooit verdonken.
0: Ja.
1: He, was wel. Dat gaat over een oud stel. Dat woont in een klein huisje achter de diek. En dan eerst gaat de ene, die gaat dood, komt te overlijden. En dan de ander. Ja, het heeft nog nooit zo donker was, maar na die tijd wordt het altijd weer licht. Ja, dat is iets wat mensen aanspreekt. Je zou het eigenlijk de Groningen versie van waarheen, waarvoor van Mieke Telkamp kunnen noemen. Maar hier in de regio wordt er inderdaad heel veel gespeeld. Ja. Heel interessant en ook voorstelbaar.
0: Inderdaad, want als je het over liedjes hebt op begrafenissen, op crematies. Is dat te vergelijken met andere artiesten, misschien wel Nederlandse artiesten? Ja, je noemt Mieke Telkamp al, maar ja. Kun je daar iets over zeggen?
1: Jawel. Ja, ik moet altijd aan de BUMA en stemrechten denken. Maar dat geldt natuurlijk niet voor uitvaartmuziek. Dus daar wordt een artiest in ieder geval niet rijk van zoiets. Nou, je hebt andere Nederlandse artiesten. Je hebt zulke krakers, hè, van een band als Pink Floyd. Hè, The Great Gig in the Sky. Dat is zo'n nummer die heel hoog scoort op de uitvaartdienst. Dat is een wat melodramatisch nummer. Ik ben de titel even kwijt. Maar ik weet dat er een Marco Borsato nummer veel wordt gedraaid op uitvaarten. Mensen maken hun specifieke keuzes daarin natuurlijk. Maar de echte Grunninger, hè, dus iemand die ook zijn leven lang naar Ede Staal heeft gewoond. Ja, kijk, de muziek waar je naar luistert, dat is toch een beetje de soundtrack van je leven. Ja. Zoals muzikologen dat dan noemen. Ja, dus daar maak jij een selectie uit wat dan op die uitvaart wordt gedraaid.
0: Nou, wilde jij graag, en ik heb het je verboden, want we hebben hem net al gedraaid. Maar ja. Zoals toen had hij Bimi Blim. Ja, die wou jij graag laten horen voor...
1: Nou, ik ken een jazzzangeres. En dat liedje, zoals het altijd Bimi Blim, die vindt ze heel leuk. Dus die wil ook voor haar spelen.
0: Helaas.
1: Eigenlijk, laten draaien. Ja. Maar ja, Bert Visser was mij voor.
0: Ja, Bert Visser was je voor, ja. Toen wou je het Hoge Land. Nou, die hebben we ook echt net gedraaid.
1: Ja.
0: Dus toen kwam jij uit bij jouw derde keus. Heel oneerbiedig gezegd, maar prachtig nummer natuurlijk. Mien Toentje.
1: De kraker.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Wat maakt Mien Toentje zo goed?
1: Nou ja, mijn Isle Burns a Bone. Dus het is een meezinger. Dus mensen die haken aan, zeg maar.
0: Het is de melodie.
1: Het was de soundtrack van dat moestuinprogramma uit vroege jaren 80. En dat heeft ook wel een boost gegeven natuurlijk aan de bekendheid van Ede Staal destijds. Ik denk dat RTV Noord daar ook echt wel een rol speelt in de bekendheid van Ede Staal. Maar ja, het is een kaskraker. Iedereen haakt aan. Ja, wie kent hem niet?
0: Nou, we gaan
1: en ik moet zeggen, er zit heel mooi Gronings dialect, een heel mooi jargon zit erin.
0: Oké. We gaan hem draaien. Je blijft zitten. Altijd Lekker. Wat anders. De lijnen gooien we gewoon alvast open. 050-3188-288. Wat wil jij graag kwijt over Ede Staal? Heb je hem ooit nog meegemaakt terwijl hij leefde? Op wat voor manier dan ook? Ben je wel eens naar een van zijn, nou toch wat naar spaarzame, een van zijn weinige optredens geweest? Ben ik ook heel benieuwd naar hoe dat was om Ede live te zien. 050-3188-288. We gaan nu luisteren naar Mien Toentje.

0: je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
5: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
6: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
5: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
6: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
5: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
6: Oké, ga ik op letten.
5: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
6: Doe ik.
5: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
7: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
8: Half 1 geweest, hoogste tijd voor Noordnieuws Fleur. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In het Belgische Zolder vindt komend weekend de iLumen European Solar Challenge plaats. Ook een Gronings studententeam verschijnt aan de start met een zelfontwikkelde zonneauto. De race in België is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de World Solar Challenge volgend jaar in Australië. Komend weekend zal het in België vooral gaan om een 24-uurs wedstrijd voor zonneauto's. Er zijn opnieuw problemen bij de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is er een lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Het betekent dat er de komende tijd flink aan de weg zal worden gewerkt. Volgens de aannemer valt het extra werk onder de garantieregeling en hoeft de provincie dus niet financieel bij te springen. Het herstelwerk gaat zeker tot volgend jaar duren. In een woning aan het Kraaienbos in Delfzijl heeft vanochtend brand gewoed. De brandweer heeft het vuur geblust, maar de woning raakte zwaar beschadigd. Voor de bewoners moet vervangende woonruimte geregeld worden. Het vuur brak uit in een slaapkamer en gelukkig raakte niemand gewond. Op het suikerterrein in Groningen werd zaterdag het gratis festival Suikerbrei gehouden. Ondernemers en makers lieten met rondleidingen, workshops, muziek en theater zien wat zij daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Maar achter het festival schuilt veel onzekerheid, omdat de huurcontracten van de gebruikers in 2030 aflopen. De gemeente gaat onderzoeken of Martini Plaza naar het terrein kan verhuizen. Bij de huurders zorgt dat voor een tweeledig gevoel, zegt Paul Grimjes van coöperatie De Suikerbiet.
10: We vinden dat daar zeker een kans ligt om dit terrein nog mooier te maken. Maar we zijn heel erg bang voor de grote takeover van zo'n grote instelling. En ook bang voor het feit dat alle opgebouwde waarden die er nu zijn daarmee verdwijnen. Omdat er bijvoorbeeld een grote parkeerplaats bij nodig is en er een heel groot gebouw neergezet moet worden, et cetera.
9: De ondernemers en makers hopen door de gemeente betrokken te worden bij de ontwikkeling van de verdere plannen. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
8: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
11: Vanmiddag is de Nuve wassen. Met een zwakke tot motige zuidoost dat loten zuidwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag en vanavond komt er meer bewolken. Er is kans op een bui. Vannacht weer droog en opklots met mistbank en zo'n 15 tot 17 graden als minimum. In morgen is er wat zon, maar de bewolken en de betere papieren. Er is ook kans op een bui. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
8: 12:05 is het tijd voor altijd wat anders in het teken van Ede Staal. Muzikoloog Harm Timmerman blijft er ook lekker bij zitten. Heb je een vraag voor hem? Bel alsjeblieft 050-3188-288. Misschien breekt u wel in bij een gesprek. Kan ook zomaar. Hij is een soort tafelheer, om het zo maar te noemen. En ik ben heel benieuwd naar jouw verhalen over Edestaal. Heb jij hem gekend? Heb je hem misschien als leraar gehad? Ben je wel eens bij een optreden van hem geweest? Hoe was dat? En wat is het in die muziek dat jou zo raakt? Ik ben heel benieuwd naar alle verhalen. 050-3188-288.
12: Ga nou niet zelf lopen lummelen. Gewoon even prummelen. Bij Prummel Interieur in Stadskanaal. Jouw woondroom, onze expertise. Prummelinterieur.nl.
13: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
14: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
13: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
15: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Radio Noord, waar je Groningen hoort. Radio Noord.
8: 050-3188-288. Altijd wat anders, de lijnen zijn geopend. En het is de eerste aflevering van Altijd wat anders. In de week van Edestaal, 40 jaar geleden, overleed Ede. En we zitten dus al 40 jaar, zitten we eigenlijk zonder hem. Maar toch zijn we met hem, want die muziek van hem blijft ongekend populair. En daarom zit Harm Timmermans hier in de uitzending net al. Als muzikoloog vertelde hij over wat dat dan is. Waarom die muziek van Ede zo sterk nog aanwezig is in onze Groningse maatschappij eigenlijk. Het klinkt allemaal heel zwaar, maar het is wel zo.
10: Zo is het.
8: Het zit heel diep bij heel veel mensen. En ik ben heel benieuwd naar alle verhalen van mensen die luisteren. De verhalen over Edestaal. Of over hun eigen gevoel wat betreft Edestaal. Maar misschien zijn er wel mensen die hem echt hebben gekend. Als docent bijvoorbeeld, als leraar. Of misschien ben je wel bij zijn optreden geweest. Zijn optredens, misschien heb je hem wel eens gesproken. Gewoon in het voorbijgaan. Maar heb je daar nog hele warme herinneringen aan? 050-3188-288. En volgens mij is het zo dat ik nu Geertje aan de lijn heb. Mooi Geertje. Uit Nieuw-Wolda, Geertje. Mooi dat je er bent. Ja, want jij hebt 4 jaar lang les gehad van meneer Staal, hè, in Woldendorp. Over welke tijd hebben we het dan?
18: Van 1979 tot 1982.
8: En hoe oud was jij toen, Geertje?
18: 13.
8: En hoe was dat om les te hebben van meneer Staal?
18: Nou, geweldig.
8: Waarom?
18: Hij kwam met een spijkerjasje, met een spijkerbroek, spijkerjasje, tabakje boven in de boven een zakje. En hij draaide een zakje. Nou, jongens, wil je opletten, ja of nee? Hij praatte dan Gronings.
8: Ja.
18: Wil je er nog wel, ja of nee? Nog, nee, nou, een beetje clown van de klas. Een aantal lollen, wat dan ook. Nou ja, als je niks leren wil, oké. Maar wie kreeg dan 10 opdrachten, die moesten we echt down.
8: Ja.
18: Toen hadden we dat gedaan. En dat was heel tevreden. En we hadden een lesuur van 50 minuten. En nou, gingen piano spelen. De laatste 10 minuten. Nou, het was geweldig.
8: Kiek.
18: En mijn broer, die was een jaar eerder bij Edestaal. Hij zegt, jongen, en nog een klasgenoot. Jongen, hij zegt, jij moet het later met de handen verdienen. Jij kan dit niet. En hij had een moestuin naast zijn leslokaal. Met nog een leerling. En wat lijkt nou, mijn broer, die is al 20 jaar heibaas. Dus hij had groot gelijk.
8: Dus Ede zag ook, behalve dat hij dus leuk piano speelde en af en toe wat streng was in de les, zag hij ook kwaliteiten al in jullie en gaf hij jullie daar ook advies naar?
18: 100%.
8: Ja, dus was het dan een hele menselijke leraar, om het zo te zeggen?
18: Het was een schat.
8: Ja, ja.
18: Het was een schat. Heel ontspannen en... wil je rumoerig weten? Oké, ga ik piano spelen? Wil je niks leren? Oké. En dan waren wij wel weer stil. Ja. Dus wij hebben wel respect voor die man.
8: Ja, precies. Dus het was geen beestenbende in de klas?
18: Nee, absoluut niet. Nee, we hebben goed Engels geleerd. Ik heb goed Engels licht geleerd.
8: Oh, yes?
18: Wel. Ja, maar yes and no, hè?
8: Oké.
18: Okay. Nee, maar het was een geweldige man.
8: Ja, maar later kwam je hem in jouw eigen loopbaan, zeg maar, kwam je hem ook nog weer tegen, volgens mij, hè?
18: Ja, toen wou ik naar raden maken. Dat was ons conciërge op Woldendorp school. Ik zat op de KMO, ik moest administratie, ik moest 3 weken stage lopen, moest ik zelf zoeken voor een stageplek. Ik dacht, ga maar naar Woldendorp. Dus ik kwam Ede Staal tegen, op padje. Mooi, mooi, zei hij. Hij zei, ga eens toe even school even weer bezoeken. Nee, man, ik zei, ik moet 3 weken stage lopen. Ja, wat gebeurt er, zegt Ede. Hij zegt, voor de administratie. Oh, weer. Hij zegt, dan kun je toch wel 3 weken in de stage bij mij lopen.
8: Geweldig.
18: Geweldig.
8: Ja, en hij deed ook een studie, want hij gaf dus Engels. Maar kon hij nou ook Chinees, klopt dat?
18: Ja, hij studeerde ook Chinees. Hij zegt, waarom studeerde hij dan Chinees, meneer? Want ik zei, had hij toch een meneer?
8: Ja.
18: Ja, hij zegt, weet. Hij zegt, je moet overal in toe zweden.
8: Dit heb ik... Ja, ik weet ook lang niet alles, hoor. Dus ik bedoel, je kunt me alles wijsmaken. Maar dit heb ik echt nog nooit gehoord, dat hij Chinees studeerde.
18: Ja hoor, hij studeerde Chinees. En toen ging ik met mijn pa en moe naar de Grote Markt en zo. Nou, toen was ik al wat ouder. En dan kwamen we Ede en zijn vrouw tegen. Hmm. Oma Jan en Grietje, zo heette de mijn ouders. Oma Jan en Grietje, hoe gaat het? Ja, het heette net zo best, heren. Net zo best. Oh. En 2 jaar later was overleden. Dat is heel triest geweest.
8: Ja. Dus toen vertelde hij eigenlijk altijd dat hij ziekig was.
18: Ja, niet zo best, hè. Nee. Niet zo best.
8: Nee.
18: Ja. Oh, wat was dat een schat van naam.
8: Ja, en dus even, want hij, iedereen kent hem natuurlijk als muzikant, maar jij dus als leraar. Maar hij combineerde dat dus al wel in de klas door af en toe piano te spelen. Zong hij daar ook bij? Wat deed hij dan nog meer met die muziek?
18: Engels. Alleen maar Engels.
8: In het Engels?
18: Omdat die nooit Grunels of zo, dan nog nooit hoor. Nee. Hij zong altijd in Engels. Ja. En dan ging het piano spelen en zong in Engels.
8: En hoe was het dan voor jou, Geertje, om Lothar Ede zo groot te zijn als muzikant in het Grunners ook nog eens?
18: Geweldig, geweldig. Ja. Altijd kippenvel.
8: Ja. Ja, dat is...
18: Altijd kippenvel.
8: Bijzonder, hè?
18: Ja, heel bijzonder, heel bijzonder. En ik denk nog altijd aan hem. En ik denk, was dat een geweldige leraar. Een geweldige man. Gewoon. En ik kreeg een collega, die was vorig jaar eerder op school. En dan moest hij solliciteren in Wonden per school.
8: Mm-hmm.
18: En toen kwam hij weer goed in de broek, spiekerbroek. In spiekerjasje aan. Oh, ze steden ze allemaal. Oh, ik voel dat hij wel aan om werd. Met een eentje, met zijn lelijk eentje.
8: Ja.
18: Maar toen werd hij aannoom. Want ze waren allemaal blij. Ze waren allemaal dol op hem.
8: Mooi. Heel erg bedankt, hè.
18: Dank u wel.
8: Oké. Hoi, Geertje Sanneman Bond was dat. Nou, dit zijn weer andere kanten, hè, opeens.
19: Dat is een heel andere kant. Ja, heel mooi verhaal wat Greetje natuurlijk vertelt.
8: Ja.
19: Ja, ik werk zelf natuurlijk al jaren in het onderwijs. Bij de Hans Hogeschool hier in de stad. Maar wat ik hoor, hè, met zijn spijkerjasje en zijn shaggy.
8: Ja, dat ben jij.
19: Nou niet meer. Dat shaggy, okay. Dat is al jaren weg. maar je ziet wel dat authenticiteitsaspect, dat ook daarin terugkomt.
8: Ja.
19: En waar ik natuurlijk als muzikoloog en muzikant door getriggerd ben, is dat hij piano gaat spelen in de...
8: Ja.
19: In de les zelf.
8: Ja.
19: Nou, dat doe ik niet. Ja. En ik ben gitarist en violist. Maar dus die instrumenten heb ik natuurlijk niet dagelijks bij me. Maar wat ik wel weet is dat muziek in de les, dat werkt. Ook bij een vak wat daar ogenschijnlijk niks mee te maken heeft. Ja. En dus ik begin mijn lessen ook altijd met een of ander nummer van Spotify of iets dergelijks. En ik vind het wel grappig, dat wist ik trouwens ook niet hoor. Maar ik vind het wel grappig dat Ede Staal dat als docent dus ook deed.
8: Ja, en dat hij trouwens Chinees studeerde, dat vond ik ook bijzonder. Mevrouw Hoeksema, goeiedag.
20: Goeiedag.
8: Nou, vertel.
20: Nou, ik heb Ede zelf dus nooit meer gemocht.
8: Nee.
20: Maar zien, weten we wel.
8: Mm-hmm.
20: Die vrouw die heb ik nog een keer bezocht toen ze in Baan woonde.
8: Ja.
20: Achterop al water. In een aardbeidershoekje wat naast de borst stond.
8: Ja. Ja, en de bedoelst Fieke, hè? Of Sophie?
20: Ja.
8: Ja. Ja. En waarom was dat bezuikt door Laura? Hoe kwam dat zo?
20: Vanwege de organisatie van de Open Monumentendag.
8: Ah, oké. Okay. Wat toevallig afgelopen weekend ook was.
20: Juist.
8: Ja. Maar dat, ja, en hoe ging dat? Is het over Ede Proot? Of?
20: Nou, niet echt zozeer over Ede zelf, als wel over. Nou, het wonen in Oogwatum en dat soort dingen.
8: Ja.
20: Dus dat wel. En, nou, ik ken natuurlijk de Paal van Staal.
8: Ja. Vertel eens voor de mensen die het niet kennen.
20: Dat is het monument op de dijk in de Zandvoort.
8: Ja.
20: Die heeft als bijnaam dus de Paal van Staal.
8: Ja, toevallig, ik weet niet of je het net hoorde, maar Harm die hier in de studio zit, die zegt ook, jij ontkomt niet aan hem, want je komt hem overal tegen. Bijvoorbeeld daar op die dijk.
20: Ja.
8: Ja.
20: Dus en ik weet waar zijn graf is.
8: Oh. Oké. Okay.
20: En dat is ook heel bijzonder.
8: Ja.
20: Want het ligt op de begraafplaats van koning Julian dan. Vlakbij het beheerdershuis.
8: Mm-hmm.
20: Dan moet je het beheerdershuis even voorbij lopen. En dan heb jij je linkerhand in een bocht naar een zijweg ligt een klein steentje van wit marmer.
8: Mm-hmm.
20: In de vorm van een G-sleutel.
8: Oké. Okay. En
20: daar staat alleen maar op Edestaal. En dan zijn geboortedatum en zijn overlijdensdatum.
8: Maar begrijp ik goed, Laura, dat jij daar dan wel eens heen gaat? Is het een soort bedevaartsoord?
20: Nou, nee. Maar ik heb inventarisatie gedaan van grafzerken.
8: Oké. Okay.
20: Door de hele gemeente, toen nog Delfzijl.
8: Ja.
20: En dan kom je ook op de koningin Jan aan.
8: Ja. Ja. Is dat een plek waar veel mensen gewoon zomaar heen gaan, weet jij dat?
20: Nee, ik ben bang van niet.
8: Nee, maar misschien is dat...
20: Want
8: dat hoeft ook niet, hè?
20: Als ik het een keer aan iemand vertel, dan weten ze dat niet.
8: Nee. Oké. Okay.
20: Dan kennen ze de plek gewoon niet. En, nee.
8: en Laura, nou, even...
20: Ik denk dat ook de eenvoud van Ede kenmerkt.
8: Ja. Ja.
20: Gewoon doen en de liederen van Ede, nou ja, dat zit mij ook in het bloed.
8: Ja, dat geloof ik.
20: Een trucje met een echte autochtone geleuze, zoals de Groninger zegt, hè?
8: Mm-hmm.
20: Het houdt geweest. En bij beide begrafenissen is de lieder van Ede Staal gezongen.
8: Ja, ja.
20: En dat is het Hoge Land. Het is de Luchtstaat, het Hoeren, het Koning, Toring, het Fiek. Het is echt van Luijs naar Klooster, het voorbrachte Diek.
8: Ja.
20: En Kerk van Noord-Zuidon geweest.
8: Ja.
20: En Credo Mimestone.
8: Prachtig, hè?
20: Dat zijn de liederen die op beide begrafenissen gespeeld zijn. En,
8: Laura?
20: Ja.
8: Ik merk dat het heel diep in jou zit, de muziek van Ede.
20: Want als ik hem voor de radio hoor.
8: Ja.
20: Dan kijk tranen in de ogen.
8: Ja, ik denk dat je niet de enige bent.
20: Het gaat ook niet over.
8: Nee. Laura, ik ga wel door, want er zijn nog heel veel bellers die graag wat willen delen over Ede. Maar bedankt voor jouw verhaal, Laura Hoeksema uit Godlinze. Gaan we naar Relinde. Goedemiddag.
1: Hallo.
8: Mooi.
1: Goedemiddag. Hoi.
8: Ja, maar, jij zat in de auto, hè? En het ging over Ede. En toen begon je opeens aan allerlei dingen te denken. Vertel.
1: Ja, dat klopt. Ik werd zelfs een beetje emotioneel. Het is niet handig achter het stuur.
8: Nou, je bent aan de lijn gelukkig. Want waarom werd jij zo emotioneel?
1: Nou, wij zijn in 2001 met ons gezin naar Portugal vertrokken. Het roer-om verhaal, zeg maar. En we hebben een bed and breakfast gehad. En we hadden regelmatig last van heimwee. En aan het einde van de dag gingen we dan altijd aan de keukentafel zitten. En dan zetten we Ede Staal op. Mijn hoge land. Nou ja, dat was altijd een goed recept om beide in tranen uit te barsten. Dus steeds als ik dat nummer dan weer hoor, dan krijg ik de kippenvel en een brok in mijn keel.
8: Ja, 2000 kilometer verderop eigenlijk.
1: Ja, 22 om precies te zijn.
8: Ja.
1: En 2200.
8: Gebruikte je het ook, ja dat klinkt misschien raar, maar gebruikte je dat nummer ook juist om even weer terug te gaan naar, nou ja, naar Groningen?
1: Ja, zeker.
8: Ja, ja. En dan kijk ik direct de muzikoloog hier in het gezelschap aan. Dat doet muziek dus, hè?
19: Dat doet muziek zeker. Hè. Muziek wordt wel een soort teletijdmachine genoemd. Dus als je muziek luistert, dat je teruggaat of in de tijd of naar een andere locatie. Daar is ook best wel veel over getheoretiseerd door vakgenoten van mij. En wat je vooral ziet is als mensen gaan verhuizen. In de jaren 50 zijn veel mensen naar Canada verhuisd bijvoorbeeld. Maar dat die dan terug. Dus heel veel Nederlandse communities elders ter wereld. Ja, die zijn vaak Hollandser en bijvoorbeeld meer oranje gezind dan menig Nederlander die hier gewoon nog woont.
8: Ja.
19: Dus wat je ziet is dat die terugvallen op culturele aspecten. Ja, wat is dan beter dan dat nummer Het Hoge Land? Als je het hoort, je doet je ogen dicht, dan ben je onmiddellijk weer in Noord-Groningen.
8: En heb je dat nog steeds, Relinde? Dat jullie gewoon eens gaan zitten?
1: Ja, het bijzondere is ook, en dat zei ik ook in mijn appje, ik kom zelf niet eens uit Groningen. En toch had ik heimwee naar een gebied wat ik eigenlijk helemaal niet ken.
8: Nee.
1: Dus dat vond ik altijd zo. Ja, dat vind ik ook heel krachtig van dat nummer. Sowieso natuurlijk van muziek. Ja. En nog steeds als ik het hoor, heb ik dat weer. Nu woon ik inmiddels wel hier, dus in Groningen.
8: Oké. Okay.
1: Dan kom ik er ook regelmatig. Maar ja, zeker.
8: Nou, mooi dit. En mooi dat je inderdaad ook aangeeft dat die muziek kan jou dus gewoon, hoe ver weg je ook zit, helemaal weer terugvoeren naar, hè?
1: Ja.
8: Ja.
1: Ja, en dat vind ik ook kracht van zijn stem. En op het moment dat die piano dan invalt, ja, dan krijg ik helemaal een brok in mijn keel. Vind ik zo mooi.
8: Snap ik heel goed. Dankjewel, Relinde, voor het delen van je verhaal. En luister lekker de hele week naar Radio Noord. Want het is dus de week van Ede Staal. Relinde was dat. Gaan we naar, even kijken, wie hebben we aan de lijn? Dat is, denk ik. Dirk?
21: Ja, dat ben ik.
8: Dirk, goeiedag, Heem.
21: Mooi, Heem.
8: Nou, vertel, Hesten van Hol over Ede.
21: Ja, Ede, die was op in de schoolmeester wat bij ons.
8: Oh, waar was dat? Welke school?
21: In Wibbelvank.
8: Oh, ja, door. Oké. Hoe heet het de school ook alweer?
21: Zuiderschool.
8: En dat was ook Engels, Din?
21: In Wibbelvank.
8: Ja, ja. En wat gaf Ede? Engels?
21: Engels, Duits.
8: Oh, ja, tuurlijk ook nog. Oké. Okay. En we hadden net dus Geertje aan de lijn, Dirk. En Geertje zei dat Ede een geweldig live man was. Ook niet te streng. Maar wel, hij had wel overwicht. Klopt dat?
21: Ja, dat klopt.
8: Oké. Okay. Heeft wel eens op de flikker gekregen van Ede?
21: Nee hoor.
8: Nee? Oké. Okay.
21: Nee, ik was de leukste jongetje van de klas.
8: Ja, ja, tuurlijk. Of is dat echt zo?
21: Ja.
8: Oké. Okay. En wat is de mooiste herinnering aan Ede Staal als leraar?
21: Nou, maak het eens in. Oh, ja, te volle matten nemen.
22: Oh, sorry.
19: Sorry, wat zegt u, Dirk?
21: Ik zei te veel matten.
19: Oké, okay, kunnen we er een ding uitpakken of is dat te stoer?
21: Ja, een beetje te stoer.
19: Oké. Okay. En ik begreep, Dirk, als ik dit zo'n beetje vuil, dat is toe nog veel naar de muziek luistert, Dirk, en ook veel herinneringen aan Ede het, hè?
21: Ja.
19: Ja. Ja, meer kun je er ook niet over zeggen, volgens mij.
21: En mijn broertje, die is nou overleden. En dat was zo uitzien, zien hier, hoor.
19: Oh ja? Oké. Okay. En de muziek, Dirk, hoeveel heeft er nog met, ook 40 jaar na zijn dood?
21: Ja, ik luister wel toen nog vroeger nog zien, muziek.
19: Ja. En nog steeds dus, Dirk?
21: Ja.
19: Ja, ja. Meneer Staal dus, Dirk, en kon u dan al zijn van dit wordt ook een grote muzikant?
21: Ja.
19: En waar maakt ze dat aan?
21: Hij zong altijd Frans.
19: Oké, in het Engels ook of ook in het Grunners?
21: Ook in Grunners.
19: Oh, oké, okay, want dat was bij Geertje Night Show, maar dat oké. Okay. En zong het dan ook al, ik weet niet hoor, al een liedje van Lothar of?
21: Nou,
19: dat
21: nog niet zo donker best. Dat het wordt wel weer licht.
19: Dat zongen al in de klas?
21: Ja.
19: Nee. Oh, dat is wel bijzonder.
21: En dan nooit zo donker best. Al hebben dat niet wel weer licht.
19: Maar dit is wel grappig, Dirk. Want over welke periode, welke jaren hebben we het dan?
21: Oeh, 86, 87.
19: Ja. Nee, wacht even. Toen was er al uit, kom, 86. Ja, oké, okay, vlak de vuur dus.
21: Vlak de vuur.
19: Ja, oké. Okay. Maar dat geeft ook niks. Het is ook al lang geleden, hè. Dirk, bedankt voor het belden, hè.
21: Oké, bedankt.
19: Oké, Dirk Venema was dat. En volgens mij komen er nog heel veel appjes binnen hier op de WhatsApp van de studio. Zullen we er nog even een paar doornemen?
0: Ja, dat vind ik wel leuk.
19: Ja.
0: We hebben namelijk niet alleen Groningers die luisteren, maar ook Drentse mensen. En Homan zegt, ik ben echt een Drent, maar het is altijd mooi om naar hem te luisteren. Groet naar Tinalo.
19: Mooi. Ja, nou ja. Even dat taalaspect. Het is Gronings. Zeker. Maar het is ook Neder-Saksisch in die zin. Hè? Dus ik denk alles wat van Groningen tot aan Limburg kan wel wat bij Ede voelen, kan ik me voorstellen.
2: Kijk, de emotie zit ook in de muziek. Ook gewoon in de akkoorden en in de toonzetting en in het timbre van de stem, zou ik maar zeggen.
19: Ja.
2: Maar dit is wel specifiek afgestemd op... Nou, mijn schoonouders vroeger, die waren Drents en die luisterden er ook naar.
19: Ja.
2: Dus ja, daar ga je al.
19: Het kan maar zo. Wat kwam er nog meer binnen?
0: Rob die zegt, je komt hem zelfs in Oldenzaal tegen bij Frans op de Bult in Gelderland. Nou, kijk, dat is ook mooi.
19: Kijk,
0: Gerard Dekens zegt trouwens, vergeten we nu dat Ede ontdekt is door Engbert Gruben van Radio Noord?
19: Nee, zeker niet, Gerard. Vergeten we niet, hoor. Nou, dat komt later deze week komt dat nog wel aan bod, vermoed ik. Maar dat klopt. Ede en Radio Noord hadden een, hoe moet je dat zeggen, een sterke relatie. En een van de oorzaken daar was de heer Gruben, die hier werkte. En inderdaad veel met Ede deed. Dus dat vergeten we zeker niet, Gerard, hoor. Bedankt voor het appje. En dan hebben we nog één appje. Zullen we die nog even meenemen? Want dat is ook wel mooi, hè?
0: Ja, er wordt ook verteld over hoeveel emotie het oprakelt. En Gean en Jan Jonker, die zegt ook, we wonen al 54 jaar in Alphen aan de Rijn en als we de muziek horen, is er altijd emotie. Zelf heb ik Ede net voor zijn dood aan de telefoon gehad en vertelde dat het een aflopend einde is. Heeft altijd indruk achtergelaten. Ja.
19: Ah, ja. Ook weer op afstand, hè, Harm? Ja. Mensen die juist op afstand grijpen naar zijn muziek misschien.
2: Ja, en jong overleden, hè?
19: Ja.
2: Er zijn heel veel grote artiesten. Chopin is ook zo iemand. Allemaal artiesten die op jonge leeftijd overleden.
19: Mag ik een hele rare vraag stellen? Als laatste, want dan ronden we hem hier ook af. Heeft het geholpen bij de mythe van zijn muziek misschien wel, dat hij juist jong is overleden?
2: Dat woord wou ik nog noemen, mythevorming. Want dat is een onderdeel van het romantisch kunstenaarsideaal. Ja, heeft het geholpen?
19: Ja,
2: het klinkt raar, maar...
19: Dat zul je nooit weten. Nee. Hè? Maar hoe zou het zijn gegaan, stel dat hij niet was overleden... en hij had nog meer nummers geschreven... was het van dezelfde kwaliteit, van dezelfde authenticiteit en emotie geweest? Ja, dat weet je niet. Dus stiekem helpt het misschien wel een beetje... om van hem een mythe en een Groninger legende te maken.
2: Alleen al het afvragen wat als.
19: Exact.
2: Ja. Dank voor je komst. Ik vond het leuk. Dit was altijd wat anders. In het teken van Ede Staal. Mocht je er nou vandaag niet door zijn gekomen, wat ik me goed kan voorstellen, dan is er morgen weer een kans. Een nieuwe altijd wat anders over Ede Staal.
3: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
22: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
23: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
22: Sorry Bo, het is beauty.
23: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
24: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
23: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
24: Ontdek deze winter het pure noorden. voyagetravel.nl.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
27: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
28: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
29: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
30: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
31: Dit is Radio Noord.
29: Nu het nieuws van 1 uur.
32: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
33: Voordeeluitjes.nl. Kijk jij ook al uit naar de gezelligheid van kerst? Boek nu voordelig de leukste steden met kerstmarkten in Nederland, België en Duitsland.
34: Voordeeluitjes.nl.
35: Bouw- of metaalproject? Staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
36: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
37: Voordeeluitjes.nl.
38: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn, Ontdek wat helpt.
35: Staal zagen, boren of lassen. Ga naar staaldigitaal.nl.
38: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Meertens Meubelen en Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen en Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
5: De koffie staat klaar.
6: Goeiedag, Partycentrum de Schaapsberg, met Anja.
7: Dag Anja, met José. Ik wil graag mijn verjaardag vieren op een mooie locatie. Kan dat bij jullie?
6: Ja hoor, zeker kan dat. Partycentrum de Schaapsberg, voor al uw feesten, partijen en meer. Kijk voor alle mogelijkheden op deschaapsberg.nl.
1: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
6: Jullie trouwdag op maat.
1: deschaapsberg.nl. Radio Noord.
8: Tussen de middag.
9: Met Nivino Geertsema.
10: Goedemiddag. Als ik aan één ding een hekel heb, mensen weten het wel, is het natte hond. Maar we gaan het er toch over hebben zometeen.

0: Shoes in Texas op Radio Noord. Ja, en de herfst zit er weer een beetje aan te komen. Als je nu naar buiten kijkt en je herfst, alsjeblieft, ik moet er nog niet aan denken. Maar ja, het komt er toch weer aan. En dat betekent ook dat het seizoen van de pompoen weer is begonnen. Daarom is onze collega Elwin Baas naar Sarina gegaan om achter de schermen te kijken bij de pompoenenschuur in Kielwindeweer. Die een heel druk weekend achter de rug hebben gehad.
1: Jullie zijn vandaag eigenlijk gesloten, maar het is druk bij jullie. Wat zijn jullie aan het doen vandaag?
2: We zijn aan het bijvullen. Want alle pompoenen waren een beetje op gisteren. Dus dan moeten we iedere keer toch alweer alles netjes weer opnieuw neerstellen.
1: Ja, want afgelopen weekend, ja, de eerste echte open dagen van het nieuwe seizoen. Hoe is dat verlopen?
2: Fantastisch. Zo gezellig en zo druk, maar vooral heel gezellig.
1: Wat is het voor seizoen?
2: Ja, het is wel een beetje een lastig seizoen geweest, omdat het begin gewoon heel moeilijk was. Omdat ja, de storm van 20 juni, de hagelbui, echt alles kapot was gegaan. Toen dacht ik echt van nou, dit jaar geen pompoenen, maar alles is toch heel goed hersteld. Dus we zijn eigenlijk best wel heel blij.
1: Want door die storm en door die hagel, wat gaat er dan kapot?
2: Ja, de planten waren echt helemaal kapot, lagen helemaal plat. Waren plat was eraf, allemaal gaten erin. En ja, het moest echt helemaal opnieuw blad vormen. Dus dan heb je toch wel 2-3 weken achterstand. Dus er zijn ook echt soorten die het niet gered hebben. Maar de meeste soorten hebben het gered. Alleen sommigen die zijn nu nog bezig opnieuw met vruchten. Die zijn nog niet rijp.
1: Ja, je hebt het over soorten. Om hoeveel soorten gaat het? Wat verbouwen jullie?
2: Ja, we bouwen tussen de 300 en 400 soorten. Er zijn heel veel soorten Halloweens, sierkalebasjes, eetbare soorten, grijsgroene, rode, roze.
1: Ja, nu dus druk weer alles aan het bijvullen. Komt daar veel bij kijken?
2: Ja, dat is hartstikke druk. Want dan moet je, ja, je moet goed kijken, waar zetten we alles weer neer? Staat het er weer gezellig bij? Alles schoonmaken, ja, daar ben je wel even mee bezig.
1: Ja, want het is meer dan een paar kratten met een paar pompoenen erin, hè, bij jullie?
2: Nee, bij ons gaat het vooral ook om dat het er mooi en gezellig uitziet en dat het niet allemaal bovenop elkaar staat. Maar dat we toch proberen dat mensen leuke hoekjes vinden waar ze weer een beetje rond kunnen scharrelen, dat ze weer leuke pompoenen zien die ze mee willen nemen.
1: Ja. Kop is eraf, zeggen we dan zo mooi. Hebben jullie wel voldoende pompoenen richting die Halloween, wat pas eind oktober is? Dat duurt nog 1,5 maand.
2: Dat klopt, maar wij spelen daarop in. We hebben elk jaar steeds meer Halloween pompoenen die we gaan verbouwen. Ieder jaar zaaien we er meer. En dit jaar hebben we echt meer dan genoeg. Ja, ik zeg trouwens elk jaar. En elk jaar op het eind dan valt het tegen. Maar ik weet echt wel zeker dat we nu meer dan genoeg hebben.
1: Wordt ook steeds populairder, hè? Halloween vieren in Nederland.
2: Ja, zeker. Maar het is niet alleen dat ze het vieren, maar het is ook het hobbyen, het bezig zijn. Mensen met kinderen die komen, die soms, zeg maar, of opa's, oma's, die moeten oppassen. Die met de kinderen even een paar pompoenen willen uitrollen. Gewoon heel gezellig. Ja, dan komen ze bij mij.
1: Je moet weer aan de slag, zie ik, want er is nog voldoende werk.
2: Ja, dus een dankje. Dat ga ik doen.
0: Ja, mooi. En als het goed is, heeft Ede Staal ooit op een van de boerderijen waar hij heeft gewoond, dat gaat dan om de Rijdewolderpolder in Drieborg, daar worden in het najaar pompoenen verkocht. Nou, is die cirkel rond of niet? Hall & Oates nu op Noord. I can't go for that.

0: Hall & Oates op Radio Noord. En vorige week had ze het al over Rosemarijn. Toen was Karin Duinhout hier natuurlijk om over het gedrag van honden te praten. En toen ging het al even over zwemmen met je hond.
1: Ja, dat klopt.
0: Jij keek daar heel erg naar uit, hè?
1: Ja, alleen ik kon niet. En daar baalde ik zo van.
0: Nou, je gaat nog meer balen, want we gaan nu horen hoe leuk het was. Het zwembad in Groningen, de papiermolen namelijk, was niet open voor mensen. Nee, het was vooral open voor honden. En je kon met je eigen hond gaan zwemmen. Als afsluiting van het zwemseizoen is dat traditioneel hondenplonzen. En onze collega Lindsay was erbij.
2: Nee, ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn.
3: Want u dacht even, ik ga even naar de hondenplons toe.
2: Ja, ik ga even naar de hondenplons toe. En dan doen we even water en dan is het zo weer klaar. Maar dat het echt zo massaal is, dat had ik niet verwacht.
3: Wat vindt uw hond ervan?
2: Ja, maar, nou, nu vindt hij het wel leuk. Als hij maar met iemand anders het water in mag, dan vindt hij het prima. Normaal zwemt hij heel erg graag, maar dit vindt hij heel spannend.
3: Kan je uitleggen wat de hondenplons precies is?
4: Ja, de hondenplons is een afsluiting van het buitenbadseizoen, zeg maar. En wij maken er eigenlijk een feestje van voor de honden. En voor de eigenaren van de honden natuurlijk.
5: Waar is hij nou?
6: Nova! Nova! Hier. Nova!
3: Jij was je hond net al kwijt, hoorde ik.
6: Ja, klopt. Het gaat alle kanten op. Ja, ze is nu daar bij mijn vader, maar ja, haar dingetje is afgepakt. Haar speeltje. Dus ik weet het van alle kanten van het zwembad door.
3: En hoe vindt ze het?
6: Ja, heel leuk. Volgens mij, ja, de staart zijn wat kusbeertijd. En volgens mij vindt ze het heel leuk. Ja.
3: Want is ze echt een waterrat?
6: Ja, heel erg. Ja, echt heel erg. Ja, sinds ze geboren is, vindt ze het heel leuk zwemmen. En ook weer met een reis van net. Zo helemaal te trekken. Helemaal met te piepen en te blaffen. En ze vindt het wel leuk. Ze zit daar in het water. Ja, ze vindt het heel leuk.
7: Waar is Wally? Moet eens kijken. Je kunt helemaal niks vinden. Het is echt fantastisch. Net alsof gewoon, nou ja, het zijn allemaal zwarte honden, dus hoe vind je je hond weer terug? Ja.
3: Hoeveel denkt u dat er ongeveer qua honden zijn?
7: Dat zou ik niet, nou, ik zou het niet weten. Als er hier al een stuk of 25 in zitten, ik heb geen idee. Weet jij het?
3: Zou je een schatting durven doen?
7: Nou, ik denk dat er nu wel zo'n 200 honden of zo rondlopen.
3: Hoe is dat om zo te zien?
4: Ja, het is heel leuk om te zien, maar het is ook complete chaos natuurlijk. Maar ja, iedereen heeft het naar zijn zin volgens mij.
3: Ja, want hoeveel honden zijn hier uiteindelijk bijeen?
4: Het is een beetje moeilijk om te zeggen, maar ik denk dat er ergens tussen de 300 en 400 honden zijn. En nog meer baasjes.
3: En hadden jullie dat verwacht?
4: Wij hadden wel een groot aantal verwacht, maar het is wel drukker dan wij ooit hebben dan het ooit is geweest, zeg maar hier.
8: Wachten.
3: Volgend jaar weer?
4: Ja, zeker.
2: Ik denk dat wij volgend jaar wel weer gaan. Ja, het is wel grappig.
0: Ja, ik moet er niet aan denken. Ik vind het zo stinken, natte honden.
1: Ja, dat vind jij echt, hè?
0: Ja.
1: Daar heb jij echt heel veel moeite mee.
0: Heb jij daar geen last van?
1: Nee, mijn hond stinkt niet.
0: Ach, tuurlijk. Oké, ik geloof je. Ja, niet alle honden stinken, zo is het ook alweer. Ken Sharp van Eigen Bodem met You op Radio Noord.

0: Ja, zo zoet. Ik vind het prachtig. Ten Sharp met You op Radio Noord. Zometeen Fleur op Radio Noord met Noordnieuws met daarin.
1: Ja, problemen bij de Ringweg Zuid, waar vandaag werkzaamheden beginnen om te herstellen. Ik vertel zo wat er precies aan de hand is.
0: Oh jee, files?
1: Ja, nou, dat niet eens.
0: Oké, gelukkig. Nou, ja, we houden het in de gaten. 1:30, nieuws met Fleur.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: 1:30, het gaat over de ringweg, maar ook over andere zaken. Fleur, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De werkzaamheden aan de N34 tussen de Punt en de aansluiting Zuid-Laren zijn klaar. Dat betekent dat dat gedeelte van de N34 vanaf vandaag weer open is voor verkeer. Het openbaar vervoer rijdt nog wel tot komende vrijdag een aangepaste dienstregeling. Geen files, maar wel zijn er opnieuw problemen bij de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is er lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Gaan net aangeplante bomen dood en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Het betekent dat er de komende tijd flink aan de weg zal worden gewerkt. Volgens de aannemer valt het extra werk onder de garantieregeling en hoeft de provincie dus niet financieel bij te springen. Het herstelwerk gaat zeker tot volgend jaar duren. In het Belgische Zolder vindt komend weekend de iLumen European Solar Challenge plaats. Ook een Gronings studententeam verschijnt aan de start met een zelfontwikkelde zonneauto. De race in België is een belangrijk onderdeel in de voorbereiding op de World Solar Challenge volgend jaar in Australië. Komend weekend zal het in België vooral gaan om een 24-uurswedstrijd voor zonneauto's. Op het suikerterrein in Groningen was zaterdag van alles te beleven tijdens het gratis festival Suikerbrei. Ondernemers en makers lieten met rondleidingen, workshops en optredens zien wat zij daar de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Maar de huurcontracten van de gebruikers lopen daar in 2030 af. De gemeente gaat onderzoeken of Martini Plaza naar het suikerterrein kan verhuizen. De huurders hopen dat er straks ruimte voor hen blijft, zegt Paul Grimius van coöperatie De Suikerbiet.
11: Wij weten allemaal dat we een contract hebben getekend voor 14 jaar. En we weten ook allemaal wat de consequentie daarvan is. Dat je niet een bestaansrecht hebt na die tijd. Maar we vinden dat de maatschappelijke waarden die hier opgebouwd zijn wel het bestaansrecht geven voor een doorontwikkeling.
1: De gemeente kan nog niets zeggen over de stand van zaken rond de mogelijke verhuizing van Martini Plaza naar het suikerterrein. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Dankjewel. Gaan we naar Harma Boer.
12: Vanmiddag is de nuven wat zon. Met een zwakke tot motige zuidoost dat loopt en zuidwestenwind wordt 20 tot 22 graden. Loten vanmiddag en vanavond komt er meer bewolking. Er is kans op een bui. Vannacht weer droog en opklotens met mistbank en zo'n 15 tot 17 graden als minimum. In Meun is er wat zon, maar de bewolking en de betere papieren. Er is ook kans op een bui. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: 14:30 is het ondertussen. We zitten in de Ede Staalweek. En ja, nostalgie is iets wat je veel hoort als het gaat over de teksten en de muziek van Ede Staal. Maar wat doet nostalgie nou eigenlijk met je hersenen? En hoe ontstaat nostalgie? Nou, dat is een prachtig onderwerp om te bespreken met onze huispsycholoog Jeffrey Wijnberg. En straks nog een prachtig verhaal wat hoort bij een bepaald nummer van Ede Staal.
13: Voordeeluitjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
14: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
16: Voordeeluitjes.nl.
14: De koffiewinkel. Meer dan koffie, een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
17: November 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
18: Wil je eens echt lekker eten? Een fijn restaurant dicht bij de stad?
19: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.

0: Mel C en Lisa Lopez. Never be the same. Jeffrey Wijnberg, onze huispsycholoog. Het was zijn beurt deze week en daar ben ik heel blij om, Jeffrey. Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag, Mino.
0: Want wij hebben de week van Ede Staal, 40 jaar geleden in juli, overleed Ede. Ja. Maar nog steeds ongekend populair. Er is een mooie documentaire gemaakt. Komend weekend is het Ede Staal Festival. En daarom hebben wij deze hele week flink veel aandacht voor Ede Staal en zijn muziek en de verhalen die erbij horen. Maar
1: zullen mensen wel een heel erg goed gevoel geven en een sterk gevoel van nostalgie.
0: Nou, en daarom ben ik dus blij dat ik met jou kan bellen. Want nostalgie, wat is nostalgie eigenlijk?
1: Nostalgie is een emotie die ons verbindt met het verleden. Dus nostalgie is een gevoel die wordt opgeroepen wanneer je terugblikt. En dan vooral veel positieve gevoelens hebt. Het is een beetje het roze bril effect, waarbij moeilijke dingen, pijnlijke dingen vaak vervagen en de mooie dingen overblijven. Waardoor je al heel gauw trouwens uit kan komen op wat mensen vaak denken en tegenwoordig ook hardop zeggen: vroeger was alles beter.
0: Ja, en was vroeger alles beter?
1: Nee.
0: Nee. Dus nostalgie kan ook heel misleidend zijn, begrijp ik.
1: Heel, sterker nog, nostalgie is hetgene waar op dit moment gewoon wereldwijd politiek misbruik van maakt. Oh. Kijk maar naar, het is de grote uitspraak in Amerika van onze grote man daar is: we'll make America great again. Mm-hmm. Dus Amerika was ooit groot. Nou, dat is door andere mensen verpest. Dus hij gaat dat opnieuw tot leven wekken.
0: Ja.
1: En dat was dan bijvoorbeeld de tijd waarin er maar twee geslachten waren. Man en vrouw.
0: Oh, ja. Ja.
1: En dat gaat hij dan per decreet gaat hij dat uitspreken. En dus als je transgender bent, dan kom je het land niet eens in.
0: Ja, en het was de tijd van, voordat we er trouwens heel politiek gaan worden hoor, maar het was ook de tijd van heel veel drugsverslaafden, armoede, werkeloosheid. Dat was er vroeger ook in Amerika natuurlijk, maar wordt er dan gezegd, we gaan terug naar die tijd.
1: Ja. Maar gewoon als je dus alles op de keper beschouwt of alles gewoon goed bekijkt, dan is, laten we zeggen, bijvoorbeeld onze gezondheid veel, veel beter. We leven langer, we hebben meer welvaart, er is minder armoede. En vooral de technologie heeft gezorgd voor een enorm comfortabel leven.
0: Ja.
1: Bovendien, arbeidsomstandigheden zijn 100 keer beter.
0: Ja.
1: Dus alles is er eigenlijk op vooruit gegaan.
0: Even naar die term nostalgie weer. Het kan dus misleidend zijn, zeg jij.
1: Ja.
0: Maar het geeft je ook een heel heerlijk fijn gevoel. Komt er dan ook een soort stofje vrij of zo?
1: Ja, dat klopt. Er komt inderdaad een stofje vrij, waardoor we als het ware beter bestand zijn tegen gevoelens van eenzaamheid. Beter of stabieler zijn te midden van grote veranderingen. En het geeft ook een soort, wat je noemt, existentiële troost. Dus als mensen worstelen met het bestaan, helpt nostalgie om het leven toch weer als betekenis en waardevol te ervaren.
0: Ja, en nostalgie, is dat iets wat je volgens mij wel namelijk, je kan het echt zelf oproepen. Hoe doe je dat?
1: Nou ja, bijvoorbeeld door een plaat van Ede Staal op te zetten.
0: Ja.
1: En weg te mijmeren in dat moment van vroeger.
0: Ja, en dan ga je er dus echt, je gaat het bewust doen, dus je gaat er echt voor zitten. Je gaat de muziek opzetten. Nou, we hebben net bellers gehad en altijd wat anders die het op 2500 kilometer afstand van Nederland doen. Ze zegt, we wonen in Portugal, we missen Groningen en dan gaan we even zitten en we gaan Hoge Laand van Ede Staal draaien. Dus dat is zo'n bewust moment.
1: Ja, dan moet je dat liefst een vinylplaat. Op een gewone pick-up.
0: Ja.
1: Dan heb je het helemaal.
0: En kan het je ook overkomen? Dus dat je niet bewust daarmee bezig bent om dat op te roepen, maar dat het je overkomt?
1: Ja, want er komt natuurlijk van alles voorbij. Hè? Op televisie, op social media, op plaatjes die je ziet. Weet je, dan ineens word je bevangen door zo'n nostalgisch een gevoel, een moment van ooit.
0: Ja. Nostalgie, het is een bijzonder iets.
1: Ja.
0: Kun je ook nostalgie voelen naar iets wat je eigenlijk helemaal niet hebt meegemaakt zelf, hebt gezien, hebt gehoord, hebt gevoeld?
1: Als je fantasie maar groot genoeg is, dan kan dat zeker, ja.
0: Okay. Jeffrey, er is maar weer heel veel duidelijk. En volgens mij is nostalgie dus een van de krachten ook van de muziek van Ede Staal.
1: Ja,
0: in de teksten.
1: Zeker weten. Ja.
0: Dankjewel maar weer. Tot volgende keer.
1: Graag gedaan.
0: Doeg.
1: Hoi.

0: Propaganda op Radio Noord in de week van Ede Staal. En je kunt via rtvnoord.nl/Ede Staal kun je stemmen op de mooiste liedjes van Ede Staal. Vrijdagmiddag dan sluiten de stembussen. En dan zaterdag tussen 5 en 6 op Radio Noord zenden we de Ede Staal top 10 uit. En een van de mensen die al heeft gestemd is Henk van Kappen. Goedemiddag, Henk.
1: Goedemiddag, Virginio.
0: Mooi. En jij hebt gestemd op Als het boeten stormt, hè? Waarom, Henk?
1: Nou, omdat dat nummer precies weergeeft wat ik voelde toen mijn vrouw vorig jaar overleed.
0: Vorig jaar, Henk?
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk nog heel kort geleden. En wat voelde je dan precies wat in dat nummer terugkomt en wat jij voelde bij het overlijden?
1: Wat ik het mooiste vind aan het geheel is, dat past precies bij het vorige onderwerp, wat je had, nostalgie.
0: Ja.
1: De refrein is, alles wat mooi is, lijkt al mooier. Dus alles wat mooi is, dat lijkt steeds maar mooier en mooier en mooier, wat je denkt. En dat laatste is dan, du was mi wichtje in de storm. Oftewel, nou ja.
0: Ja, je hoeft het niet eens uit te leggen, Henk. Ik snap hem helemaal. En...
1: Nou, en wat bijzonder is, ik heb dus van onze trouwringen en een ring van haar samengesmolten. En daar staat deze tekst in.
0: Dat heb je dus, na het overlijden, heb jij dat gedaan?
1: Ja.
0: Heeft dat een speciale naam, zo'n ring?
1: Dat heet officieel, officieel. Ze hebben de goudsmid bij wie ik het heb laten maken. Die noemde dat een herinnerring.
0: Mooi.
1: Dus ter herinnering aan, degene van wie je dus hield.
0: Ja. En de tekst van dit nummer, dat zal het refrein vermoedelijk zijn, Henk. Ja. Staat dus gewoon volledig in die ring gegraveerd?
1: Nee, alleen niet wat ik zo net op laat. Ik zou meer kunnen, alleen wat ik net op zeg, dat staat er volledig in.
0: En dus was dit nummer ook, want luisterden jullie samen, Henk, na Ede Staal bijvoorbeeld?
1: Toen wij nog pas een cd-speler hadden en een platenspeler, toen wel. Maar waar het meer ons ging om de teksten. En Petra heeft het Gronings erdoor leren verstaan.
0: Oh.
1: Dus ik ben wel een rechtstreekse Groninger. Dus
0: ja.
1: ik kan naast mijn Nederlandse de Groninger taal gewoon spreken.
0: Mm-hmm.
1: Maar zij kon het helemaal niet. Nou, en dat heeft Ede Staal wel voor gezorgd, althans zijn liedjes. En dat ze dat heeft gegeven. Nou ja, goed.
0: En dan was er ook nog de dag van het afscheid, hè, van de dienst. Dat het nummer werd afgespeeld als boeten stormt.
1: Ja. Ja.
0: En wat gebeurt er?
1: Nou, je weet dat vorig jaar, de 22e juli, een enorme onweersbui boven Winschoten losbarstte. Waardoor zelfs op- en afritten van de A7 onder water kwamen te staan. Nou, dat gebeurde precies op dat moment tijdens de crematie. Dus het ging als een enorme tekeer. En je weet dat het een behoorlijke open dak is bij het crematorium in Winschoten. Dus het kletterde daar verschrikkelijk op af. Dus als je nu nog mensen vraagt, zeg maar, over dan, en je hebt het over dan hebben ze allemaal het over die enorme storm. Die onweersbui die toen precies tijdens dit nummer, boven Winschoten losbarstte. Het moest gewoon zo zijn.
0: Kerel.
1: Ja.
0: En dat vraag ik me dan af, wat gebeurt er dan op zo'n moment? Want jij zit natuurlijk sowieso helemaal in een andere wereld op zo'n dag. Dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Maar wat gebeurt er op dat moment?
1: Nou, op dat moment niet zozeer meer achteraf. Dat je zegt van, ja, ik ben helemaal niet gelovig, maar zo nu en dan. Er is meer dan alleen maar wat wij feitelijk zien op de wereld. Er zijn samenloop van omstandigheden die jij, nou ja, die niet gewoon kunnen. Maar ja, gebeuren gewoon.
0: Ja. Zou ik hem nou wel draaien, Henk? Want dit maakt natuurlijk zoveel los in jou. En ik heb hem klaarstaan.
1: Gewoon doen.
0: Ja?
1: Okay. Ja, zeker, natuurlijk.
0: gaan we doen. Henk, heel erg bedankt voor jouw verhaal. Heel bijzonder dit. We gaan hem draaien voor jou en voor Petra.
1: Dankjewel.
0: Jij ook. Edestaal, als Boet steunt.
2: Als Boet steunt in de lichtbeet. En door het boomlicht glit hem om. En met die noemde vraag zo'n baby. Dat is nog nooit met woorden doen. Drie op de golfslag van gedachten. Het is boetenroeg, ik ben alleen. Het gaat overdag nog, moet die nacht.

das Kutsche klingt die Bidi. En door het boomlicht glit de moon. En met die open vraagstoel kom je mee. En dat is nog nooit meer voren doen. Brief op de golfslag van gedachten. Het is boegenroeg, ik lig alleen. Het gaat overdag nog, maar die na.

0: Henk van Kappen stemde op als Boon Steurms in de Edestaal top 10. Ik ben benieuwd of die erin komt. Wat betreft het verhaal, zeer indrukwekkend. Nogmaals dank, Henk. En komende zaterdag dus de Edestaal top 10 tussen 5 en 6 op Radio Noord. Gaan we nu snel door naar Dimitris, want hij gaat de middag doordoen. Ik denk ook in het teken van Edestaal voor een deel.
1: Absoluut. En we hebben een bijzondere artieste met een stem.
0: Oh, stemadvies van?
1: Stemadvies voor Edestaal.
0: En wil je zeggen wie? Of
1: Via Buurzen.
0: Oh. Oh. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: Ik heb zo'n idee, denk ik.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Wat
0: veel plezier, hè?
1: Mooi.
2: Hoi.

0: als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 2 uur.
12: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie bovengemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland. Zo kondigde FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
13: Bouw- of metaalproject?
14: Staal Digitaal.
13: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Van Uffelen. Dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Meertens Meubelen.
19: En Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
18: Meertens Meubelen.
19: En Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
20: De koffie staat klaar.
21: De Winter Riool Service
22: lost elke verstopping en lekkage snel op.
21: De Winter Riool Service.
22: Kijk op uriool.nl.
18: Meertens Meubelen
19: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
23: Radio Noord.
0: de middag door.
1: Met Dimitris Kops.
20: Goedemiddag, het is 2:05. Heerlijk die maandagmiddag door met muziek van Michael Jackson, Bruno Mars. En eerst Opus, dit is Life is Life.

Bruno Mars en Oh My Soul hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. En deze middag maak je kans op leuke prijzen hier op Radio Noord. Echt waar, ik denk dat het moeilijker is om niets te winnen vanmiddag dan om iets te winnen. Vanmiddag voor 4 uur maak je kans op een doos met droge worsten als je om 3:50 meespeelt met Plaatje Over. En later vanmiddag dan spelen we ook nog eens ons nieuwste spel, Fief Geliek. En daarover krijg je zometeen meer info. En je hoort ook zometeen een Nederlandse zangeres die al jaren meedraait. Haar eerste hit scoorde ze in het jaar dat Google werd opgericht. Zo, ja, dat is lang geleden. Wie het is hoor je zometeen. En ook muziek onderweg op Radio Noord van Mike and the Mechanics, Phil Collins en Michael Bublé ook allemaal zometeen. Na deze van Michael Jackson. Dit is Off the Wall bij Noord.

dat is het gevoel dat je vandaag nog heen en weer kan naar je werk. Maar morgen moet gaan tanken, dan is het weer janken. Straks is het weer janken van Harry Nijhoff hier op Radio Noord. Met zometeen Mike en de Mechanics. Ze komen eraan. Look over my shoulder. En eerst Ilse de Lange. Ze draait al jaren mee in de muziekwereld. En haar eerste hit scoorde ze toen twee Amerikanen, Larry en Sergey, ook hun eerste hit scoorden. Google werd namelijk opgericht in 1998 vanuit een garage. Ja, en in 1998 scoorde Ilse de Lange haar eerste hit. Dit is hem, I'm Not So Tough op Noord.

0: Radio Noord, Mike en de McGinnicks en Over My Shoulder. Het is bijna 2:30, zometeen om 3:50 maak je kans op een doos met droge worsten. Oh, ik ruik zo en het is toch een aangename geur op de maandagmiddag hoor. Maar de doos met droge worsten gaat hier in de studio uit en komt misschien wel bij jou. Dan kun je ze aansnijden, lekker op tafel. Hè? Lekkere droge worst. Zometeen te winnen met het plaatje over 3:50 dus. En muziek komt eraan van Michael Bublé. Phil Collins zometeen, Catch Eye. En we hebben Fleur met het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen?
1: Ja, meer over een grote groep honden die een duik mochten nemen in een openluchtzwembad.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
6: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
7: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
8: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
7: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
10: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws. Met Fleur Oostra.
1: Goedemiddag. De Rooms-Katholieke parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit noodgedwongen een aantal locaties. De locaties in Musselkanaal en in het dorp Kopstukken gaan aan het einde van dit jaar dicht. De kerken in Stadskanaal, Ter Apel en Zandberg blijven wel in stand. De sluitingen zijn volgens pastoor Jos Deuling onvermijdelijk. Het komt vooral door vergrijzing en omdat hoger opgeleiden vertrekken. De mensen die nog naar de diensten in Musselkanaal en Kopstukken gingen, kunnen nu terecht in Zandberg. Stichting Donorkind overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de Groningse massadonor Simon. Dat wil de stichting doen namens een aantal ouders en kinderen die gedupeerd zijn. Volgens de stichting is dat de wens van 30 ouders. Wel krijgt de donor eerst een voorstel om in gesprek te gaan. Maar als goed overleg niet lukt, wil de stichting een schadevergoeding afdwingen via de rechtbank. De voorzitter van Stichting Donorkind hoopt met deze stap te bereiken wat volgens hem overheid en klinieken hebben nagelaten. Ook wil hij dat de massadonor stopt met zijn activiteiten en alle ouders informeert. De werkzaamheden aan de N34 tussen de Punt en de aansluiting Zuid-Laren zijn klaar. Dat betekent dat dat gedeelte van de N34 vanaf vandaag weer open is voor verkeer. Het openbaar vervoer rijdt nog wel tot komende vrijdag een aangepaste dienstregeling. De hondenplons van zwembad De Papiermolen in Stad was gisteren een groot succes. Tussen de 300 en 400 honden melden zich voor een duik in het openluchtzwembad. Het feestje voor de honden wordt al 15 jaar gegeven.
11: De hondenplons is een afsluiting van het buitenbadseizoen, zeg maar. En wij maken er eigenlijk een feestje van voor de honden. En voor de eigenaren van de honden natuurlijk.
1: De hondenplons is ook te zien op onze site rtvnoord.nl en in onze app.
0: We gaan kijken naar de honden. En we gaan ook naar het weer. Daarvoor hebben we Harma Boer.
12: Vanmiddag is de nu weer wat zon. Met een zwakke tot motige zuidoostenwind loopt de zuidwestenwind wat 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond komt er meer bewolking. Er is kans op een bui. Vannacht weer droog en opklaars met mistbank en zo 15 tot 17 graden als minimum. In morgen is er wat zon, maar de bewolking en de betere papieren. Er is ook kans op een bui. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
0: It's a beautiful day. Ik hoor het wel, Harma. En die komt er ook aan. It's a beautiful day van Michael Bublé. Binnen nu in 1 minuut.
13: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.
14: De hele maand september verkopen we de showroom leeg bij Mulders Meubeldorp. Profiteer nu van maar liefst 40 tot 70% korting op alle showroommodellen. En het mooiste, alles is direct leverbaar. Wacht dus niet te lang en pak je voordeel. Ontdek het in Vriesgelo. Kijk op muldersmeubeldorp.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
16: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
17: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van

0: klaar hoor op de maandagmiddag. Een doos met droge worsten. Ja, ze liggen nu nog in de studio hier bij Radio Noord. Maar ze kunnen bij jou belanden. Want de doos met droge worsten kan je winnen met Plaatje Over. We gaan het nu spelen. Waar gaan Plaatje Over mee spelen nou? Met een nummer uit 1982. Hij kwam tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. The Human League met Don't You Want Me.
1: Zo klinkt de plaat.
2: En dit is de vraag.
0: Ja, ken je die nog? Don't You Want Me van The Human League. De vraag die erbij hoort voor een doos met droge worsten. Wie was het enige vaste lid sinds de oprichting van de band Human League? Is misschien wel wat pittig voor de maandagmiddag, daarom een multiple choice. Was dat A, Ian Burden? Antwoord B, Philip Oakey? Of antwoord C, Joe Callis? Wie was het enige vaste lid sinds de oprichting van de band The Human League? A, Ian Burden? Antwoord B, Philip Oakey? Of antwoord C, Joe Callis? Hoe weet je het? Of ga je het gokken voor een doos met droge worsten? Je kan het antwoord nu doorbellen of doorappen via het telefoonnummer van Radio Noord. 050-3188-288. Dat is 050-3188-288. Succes!

0: Gwen aan de telefoon, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met Gwen.
0: Hoi, goedemiddag. Jij, heb je hardloopschoenen al aan of moeten ze nog aan?
1: Ja, nee, ze zijn aan.
0: Ze zijn aan? En
1: maar, ja.
0: je bent nu ergens heen gereden waar je ook van start gaat om te gaan hardlopen?
1: Nee, dat niet. Ik moest even een pakket wegbrengen wat te groot was voor de fiets. Dus dat ging ik eerst even doen. En daarna ga ik rennen.
0: Je gaat rennen, want dat doe je niet zomaar. Ja. Je bent in training, hè?
1: Ja, ik ben in training voor de 4 mijl.
0: Ja.
1: Aanstaande 11 oktober. Ja.
0: Ja.
1: En ja.
0: Ja?
1: Ja, dus dat ga ik straks doen.
0: Nee, dat is belangrijk dat je traint natuurlijk, want je zou niet die 4 mijl willen doen, hè?
1: Nee, ik ben inderdaad totaal geen hardloper. Dus ik moet echt wel even nu aan de bak. Ik heb nog 4 weken, dus ik moet even zorgen dat het, dat ik niet helemaal uitgepeigerd aan de finish aankom.
0: Nee, dat begrijp ik. Heb je hem eerder gelopen?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik heb hem eerder gelopen 1 keer, hoor. Dus,
0: dat is lang geleden?
1: Ja, precies. Dat is, gok ik dan, 8 jaar geleden. Ik loop hem als hij op 11 oktober is.
0: Hmm.
1: Dus dat is al, zeg maar, volgens mij is dat met schrikkeljaar 8 jaar geleden.
0: Oh.
1: Dus nu weer.
0: Waarom dan speciaal op 11 oktober?
1: Datum. Ja. Ik heb een zoontje die overleden is. Die is geboren op 11 oktober op een 4 mijl.
0: Ja.
1: Dus terwijl ik bevallen lag, was inderdaad een 4 mijl. En toen heb ik hem dus, hij is inderdaad wel 5 dagen na zijn, na de geboorte overleden. En dan heb ik gezegd, ik ga hem altijd lopen, zolang mijn lichaam het toelaat, op zijn verjaardag.
0: Oh, wat mooi.
1: Een soort herdenking, herinnering, ja.
0: Och, ja. En doe je het dan alleen? Ga je alleen lopen of neem je iemand mee?
1: Nou, dit keer gaat het hele gezin mee lopen. Ik heb het allemaal zover gekregen.
0: Mooi. Succes met oefenen dan alvast.
1: Ja, dankjewel.
0: En loop hem uit, zou ik zeggen.
1: Jazeker, absoluut.
0: Hey Gwen, je zit in Plaatje Over. En vandaag in Plaatje Over de Human League met Don't You Want Me.
2: Zo klinkt de plaat.
3: En dit is de vraag.
0: Wie was het enige vaste lid sinds de oprichting van de band The Human League? Was dat A, Ian Burden, antwoord B, Philip Oakey, of antwoord C, Joe Callis?
1: Dat was antwoord B, Philip Oakey.
0: En dat klopt.
1: Yay.
0: Van harte gefeliciteerd, je wint een doos met droge worsten.
1: Heerlijk, dankjewel. Ja.
0: Nou, ik weet nog niet of je dat nu moet gaan opeten voordat je aan een 4 mijl gaat meedoen. Maar...
1: Nee, misschien is dat de beloning dan.
0: Ja, dat zou kunnen, maar daar zijn ze keihard natuurlijk geworden.
1: Oh ja, daar houdt op zich wel van.
0: Dan moet je ze heel snel opeten, is het er ook weer heel snel af.
1: Ja, dat komt goed.
0: We gaan de worsten opsturen en prettige dag vandaag.
1: Dankjewel.
0: Oké, fijne dag. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Radio Noord, met dus The Human League. Dit is Don't You Want Me.

0: onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
1: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
8: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Westkaap. 2 busjes en een 3e voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
11: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
12: De kleuren van Leijenberg, de kleuren van Leijenberg.
13: Blijenberg.nl.
14: Oh, die van die deuren.
13: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
15: Hey, waar was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Op
14: op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
15: Radio Noord. De middag door.
16: Met Dimitris Kops.
17: Goedemiddag, het is 3:04. Zometeen hier in Groningen schout van Harma Boer. Ja, die heeft een plaatje gemaakt. Ook Paul Young komt eraan. En dit is Bruce Springsteen. Bye.

Het is de week van Ede Staal hier op Radio Noord. De aanleiding van de 40ste sterfdag van Ede Staal hebben we deze week omgetoverd tot de week van Ede op Noord. En we sluiten de week af komende zaterdag 19 september met de Ede top 10. Tussen 5 en 6 hoor je de top 10 van zijn platen. En die lijst die kan je zelf samenstellen op rtvnoord.nl/Ede Staal. Kijk er eventjes naar, rtvnoord.nl/Ede Staal. En zometeen hoor je hier op Radio Noord via Buze met haar favoriet voor die Ede top 10. Ja, ga ik je laten horen. Ook Gronings Goud komt eraan van Harma Boer. En dit is Paul Young.

0: jongens, wat een hit, hè. Gronings goud deze week van Harma Boer en Martin Blok. Als het in de summer snijdt. Hey, in aanloop naar het Ede Staal Muziekfestival op zaterdag 19 september in Leens en de première van de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal staan wij hier bij Radio Noord in het teken van Ede Staal deze hele week. En we sluiten de week af op zaterdag 19 september met de Ede Top 10. Tussen 5 en 6 gaan we die uitzenden hier op Radio Noord. En we willen aan jou vragen als luisteraar van Radio Noord en als fan van Ede Staal om je favoriete Ede Staal liedjes door te geven. Dat kan op rtvnoord.nl/Ede Staal. Dus ga daar eventjes naartoe. rtvnoord.nl/Ede Staal. Je kan daar 3 favoriete liedjes doorgeven. En uiteindelijk dan vormt dat een top 10 die we dus gaan uitzenden zaterdag 19 september tussen 5 en 6. Stemadvies heb je misschien nodig. Daarvoor kan je luisteren naar De Ochtend Door met Femke. En ook De Middag Door deze week met mij, Dimitri Zizo. Hallo. Vanmorgen hadden we al Bert Visser in de uitzending hier op Radio Noord. Die had al een stemadvies voor de top 10 van Ede. En het is nu de beurt aan de Groningse heldin Via Buze.
1: Mooi, ik ben Via Buze. Op de MAVO in Wolendijk kreeg ik korte tijd les van Ede Stol. Dat was in de tijd dat hij ziek was. En in het jaar dat ik eindelijk zo'n deed, is hij overleden. Liedjes van Ede Stol hebben nooit zozeer invloed gehad op mijn carrière. Pas later ging ik luisteren naar die mooie liedjes. En dan moet ik zeggen, wat is mijn mooiste Ede Stol liedje? Ik denk, als vaaie woorden. Als vaaie woorden die niks meer zeggen, het ook geen zin om toe te leggen.

0: Matthias Rahn.
1: Hier op Radio Noord. Verdammt, ich liebe dich. Of zoiets. Betekent iets van... Verdomme, ik hou van je, toch?
2: Ja, dat betekent het.
1: Toch nog een beetje opgelet toen ik Duits had jaren geleden op school. Goed, misschien had je er nog wel een vannacht. Ik hoop het niet voor je. Een koortsdroom. Zometeen hoor je Alex Warren hierover zingen in Fever Dream. Queen komt eraan, ook Lily Allen. En we spelen zometeen ons nieuwste spel, Fiefgeliek. Je kan winnen met je telefoonnummer.
2: Spannend.
1: Ja, dus ik zou toch... Ja, er zijn mensen die weten hun telefoonnummer niet. Dus ik zou toch eventjes gaan kijken wat je telefoonnummer is. Want dat nummer heb je wel echt nodig zometeen.
2: Checken.
1: En Fleur, je bent aangeschoven voor het laatste nieuws. Wat zit erin zometeen?
2: Ja, een aannemer van de Zuidelijke Ringweg die niet verbaasd is dat er nu problemen zijn ontstaan.
3: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Goedemiddag, het is exact 3:30. Noordnieuws. Met Fleur Oostra.
2: Goedemiddag. Treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten deze middag rekening houden met vertragingen. Tussen Groningen en Assen rijden minder treinen vanwege technisch onderzoek. Dat duurt tot ongeveer 4:15. Stichting Donorkind overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de Groningse massadonor Simon. Dat wil de stichting doen namens een aantal ouders en kinderen die gedupeerd zijn. De stichting komt daarmee tegemoet aan de wens van 30 ouders. Wel krijgt de donor eerst een voorstel om in gesprek te gaan. Maar als goed overleg niet lukt, wil de stichting een schadevergoeding afdwingen via de rechtbank. De voorzitter van Stichting Donorkind hoopt met deze stap te bereiken wat volgens hem overheid en klinieken hebben nagelaten. Ook wil hij dat de massadonor stopt met zijn activiteiten en alle ouders informeert. Het comité Schone Lucht wil via een rechtszaak tegen de Nederlandse staat strenger toezicht op de herkomst van biomassa afdwingen. Het gaat dan om biomassa die wordt verbrand in elektriciteitscentrales en dan vooral de Eemshavencentrale van RWE. De milieuorganisatie eist bovendien dat de staat biomassa niet langer als duurzaam aanmerkt. Vooral wanneer het niet voldoende duidelijk is waar het gebruikte hout vandaan komt. Eerder deed het comité Schone Lucht ook al aangifte tegen RWE. Volgens de milieuorganisatie verstookt het energiebedrijf houtpellets die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Een brand aan het Kraaienbos in Delfzijl heeft vanochtend een woning compleet verwoest. De brandweer heeft het vuur geblust, maar uiteindelijk is de woning onbewoonbaar verklaard. De bewoners moesten op zoek naar vervangende woonruimte. Het vuur brak uit in een slaapkamer en niemand raakte gewond. Er zijn opnieuw problemen bij de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Zo is er lekkage bij het ondergrondse deel van de weg en zitten er scheuren in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Ook gaan net aangeplante bomen in de kielerbocht dood. Bert Kramer van aannemer Combinatie Herenpoort staat niet te kijken van de problemen.
0: We hebben de Zuidelijke Ringweg natuurlijk behoorlijk op de kop gehad. Hè? Dus we hebben niet alleen een nieuw weggetje aangelegd. Nee, we zijn de ondergrond ingegaan, heel veel gegraven. Omdat alles op een ander niveau kwam te liggen. En daardoor zie je dus dat die omgeving van die Zuidelijke Ringweg, die beweegt nog steeds. Die ondergrond is nog steeds niet tot rust gekomen. En daardoor zien we dus dat we een aantal plekken hebben waar bijvoorbeeld die scheuren in het asfalt zich voordoen.
2: De aannemer gaat de problemen op eigen kosten herstellen. Het valt onder de garantieregeling die is afgesproken. Het herstelwerk gaat zeker tot volgend jaar duren. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Gaan we naar het weer met Harma Boer.
6: Vanmiddag is de nuvel wat zon. Met een zwakke tot matige zuidoost dat loopt en zuidwestenwind wat 20 tot 22 graden. Later vanmiddag en vanavond komt er meer bewolking. Er is kans op een bui. Vannacht weer droog en opklaars met mistbank en zo 15 tot 17 graden als minimum. In morgen is er wat zon, maar de bewolking en de betere papieren. Er is ook kans op een bui. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
1: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord. Lily Allen met Smile.
12: Palen en planken voor een schutting. De vierkeien.nl.
13: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
14: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
13: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
15: Wij zoeken voor onze bruiloft een mooie locatie waar onze gasten ook kunnen blijven slapen.
16: Hotel Faber in Hoge Zand natuurlijk. Kijk op hotelfaber.nl.
17: Scootmobiel of rollator nodig?
18: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, woon je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Speel jij straks mee met
2: Vief Geliek.
3: Ja, leuk. We gaan ons nieuwste spel hier bij Radio Noord spelen. Vief Geliek. Ik ga zo meteen 3 dobbelstenen gooien. Gewoon hier in de studio. En die getallen die eruit komen, die ga ik noemen hier op de radio. En heb jij die 3 getallen in jouw telefoonnummer, dan mag je me gaan bellen. En dan win je Vief Geliek. Het leuke Groningse spel. Daarbij krijg je ook de 5 dobbelstenen, de pennen en alles in een mooie etui. Zodat het setje helemaal compleet is. Ja, het is belangrijk dat je je telefoonnummer uit je hoofd weet. Of dat je in ieder geval je telefoonnummer voor je hebt, dat je het hebt opgeschreven. Of dat je hem dus uit je hoofd weet. Want ja, met de cijfers van je telefoonnummer maak je dus kans op Vief Geliek. Ben je er helemaal klaar voor? Ik heb hier de dobbelstenen. En het wordt tijd om ze eens eventjes te gaan gooien.
2: Vief Geliek!
3: Ik zal nog 1 keer goed schudden. Daar komen ze. Oeh. Ja, dit is een 1. Dit is een 2. En dit is een 3. Dus een 1, een 2 en een 3. Heb je die 3 cijfers in je telefoonnummer, dan mag je me nu gaan bellen. Op 050-3188-288. 050-3188-288. Heb jij een 1, een 2 en een 3 in je telefoonnummer, dan moet je nu de telefoon pakken en bellen met de studio van Radio Noord. Op 050-3188-288. Want dan win jij vanmiddag Vief Geliek. Een 1, een 2 en een 3 dus in je telefoonnummer. Ben benieuwd of er iemand belt. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

0: Het klassieke dobbelspel
1: in het Grunnigs.
0: De dobbelstenen bepalen het lot.
1: Lina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Waar bel je vandaan?
2: Vanuit Ten Boer.
1: Ten Boer. Op de maandagmiddag.
2: Jazeker.
1: Lekker zeg. Heb je nog spannende dingen op de planning staan voor vanavond?
2: Nee.
1: Nee?
2: Ja, ik hoef niks te doen vanavond. Nou. Dus dat is wel gewoon weer lekker.
1: Dat is wel fijn. En heb je nog een gezelschap vanavond?
2: Nee, oh nee, ik ben alleen.
1: Oh, je bent alleen?
2: Alleen gezelschap van mijn kat.
1: Maar ja. En hoe heet je kat?
2: Minoes.
1: Minoes. Nou, dan mag je tegen Minoes zeggen dat je vandaag op Radio Noord was.
2: Ja, nou, dat ze zit wel te luisteren, dus...
1: Ja, die luistert trouw?
2: Denk het wel, want als ze in huis is, de radio staat altijd aan.
1: Och, fijn dat we in ieder geval één luisteraar hebben dan. Op vier poten. Ja, dat is prettig om te weten natuurlijk.
2: Ja, zeker.
1: Hey, Lina... We hebben een redelijk nieuw spel hier. Fief, Geliek, de dobbelstenen die bepalen het lot. De dobbelstenen bepalen of jij gaat winnen of niet. Ik heb ze zojuist opgegooid en ik heb ze hier in de studio neergelegd. Of neergegooid. Gegooid eigenlijk, hè. Mm-hmm. En je kon bellen als je een 1, een 2 en een 3 in je telefoonnummer hebt staan. En ik heb het even gecontroleerd. Dat heb jij!
2: Dat heb ik.
1: Ja! We gaan je nummer niet noemen, maar ik kan bij deze zeggen dat je een 1, een 2 en een 3 in je telefoonnummer hebt staan.
2: Ja, zeker.
1: Ja, gefeliciteerd. Want daarmee win jij het Groningse spel Vief Geliek. De 5 dobbelstenen, de pennen en alles in een prachtige etui komt jouw kant op.
2: Nou, hartstikke leuk.
1: Hartstikke goed.
2: Dan komen de wintermaanden wel door.
1: Zo is dat. Kun je de buren uitnodigen, kan je het nog een keer thuis gaan spelen.
2: Zo is dat, ja.
1: Lina, fijne avond.
2: Ja.

0: heb nog een droom gehad vannacht.
1: Een droom?
0: Ja, ik was de vijfde van de Four Tops vannacht. Oh. Goed, de Four Tops op Radio Noord. En it's the same old song.
2: Zou het even raar wakker worden dan, denk ik.
0: Ja.
2: Ja. Goh, ja. Had je bij de Jackson 5 moeten zitten.
0: Ja, maar dan was ik de zesde. Dan heb ik in een andere droom gehad. Ja. Goed, Erik Bats.
2: Ik had ook een droom vannacht. Ik was mijn telefoon vergeten.
0: Ah.
2: En het was nog echt zo ook nog vandaag.
0: Oh ja.
2: Dus ik kom een beetje hijgend binnen nu.
0: Ja.
2: Maar wel op tijd.
0: Hele rondje ringweg weer gedaald. En weer gehad.
2: Ja. Heen en terug 10 minuten.
0: Wat goed.
2: Ik heb weer mijn nieuwe record verbroken.
0: Oh, mooi.
2: En kom erop straks zo meteen. Gaan we het er ergens over hebben. En dat is altijd weer elke dag weer anders. Iets typisch Gronings. We zijn nu met die nieuwe rubriek begonnen begin deze maand. En vandaag ook weer iets heel leuks. Toch een beetje terug in de tijd. Toch ook alweer niet. Afijn, meer verklap ik niet. Gewoon lekker luisteren. En de lach staat nog steeds. Afgelopen vrijdag. Ik was er niet, maar... weer niet geraden. Dus ik hoop toch echt dat die prijzen vandaag uitgaat.
0: Ja, dat hoop ik ook, want dat wordt ook wel tijd, hè?
2: Ja, vind ik ook.
0: Hoeveel hints heb je al gegeven?
2: Nou, nog niet zo heel veel. 3 zie ik net. Als moet, dan push ik naar deze dusdanig dat als vandaag niet geraden wordt, morgen weer een hint bij komt.
0: Heel goed. Oh. En anders dan verklap je het gewoon.
2: Ik heb een heel boze blik aan de overkant, maar kom wel goed. Kom wel goed.
0: Veel plezier. Studio Grun zo meteen vanaf 4 uur hier.
3: Better days are coming if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
1: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
3: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
6: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
7: NRV.
6: Waarom vraag je dat?
5: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
6: Wij?
5: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
7: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: NRV.
5: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
11: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man probeerde haar aan te randen. De afgelopen maanden zijn in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken. Ook in die zaken worden meegenomen in het onderzoek. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI, blijkt uit een analyse van de NOS na 28.000 vragen. Sommige teksten blijken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jette AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan nieuws in onze eigen provincie. Fleur heeft voor ons de hoofdlijnen.
16: Ja, treinreizigers tussen Groningen en Zwolle moeten rekening houden met een vertraging op dit moment. Tussen Groningen en Assen rijden minder treinen vanwege technisch onderzoek. Dat duurt tot ongeveer 4:15. Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen de Groningse massadonor Simon. Volgens de stichting is dat de wens van 30 ouders. Maar voordat zij stappen willen ondernemen richting de rechter, wordt de donor nog uitgenodigd voor een gesprek. En de Rooms-Katholieke parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit noodgedwongen 2 kerken. Meer hierover zometeen om 16:30.
17: Meertens Meubelen.
18: In Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
17: Meertens Meubelen.
18: In Tapijthuis. In Veendam. En Rolf?
19: De koffie staat klaar.
20: Het zijn de gratis nachtweken bij voordeeluitjes.nl. Boek nu een meerdaags hotel of vakantiepark arrangement en krijg 1 nacht gratis of vanaf €61.
17: Voordeeluitjes.nl. Meertens Meubelen.
18: En Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
21: Mensen, als je kool wordt, word ik een gouden adres voor jou. Frans Kopal Hoorwagen aan Noorderhoven in Stad. Alle stijlen voor man en vrouw en alles is op vuurrood.
22: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
21: Nou ook bij Frans Kopal Secret Hair. Een hooraanvulling voor man en vrouw en gewoon meest uit zicht. Kijk maar eens op hun webstay, franskopal.nl.
23: Radio Noord.
15: Studio Grun.
24: Met Erik Bad.
15: Maandag namiddag, dit is de zender van Grun. Fijn dat je luistert. Tot aan 6 uur weer een nieuwe aflevering van Studio Grun. Goedemiddag.

0: Het waren de Pretenders. Begrijp me niet verkeerd, ze zijn het echt. Don't get me wrong. We gaan even naar de weg. Is het druk, Nadesh?
1: Het is hartstikke rustig. Je kan overal lekker doorrijden. Maar mocht je nou denken, hey Nadesh, dat klopt helemaal niet. Laat me dat dan even weten. 050-318-288.
0: Kijken we ook gelijk naar het weer. Harma, mooi.
2: Ja, mooi Erik.
0: Nou, nu verdacht je vanochtend.
2: Ja, lekker man. Vooral vanmiddag heel veel zon. En de hoogste temperatuur verandert langs de kust. Want het Lauwersmeergebied staat zo'n beetje aan 22 graden. En wat verder de provincie in, zo'n 21,5 graden. Ja, en dat heeft alles te maken met een overlandige wind. En dan heeft de zee gewoon invloed. En morgen kriegen we nog zo'n dag. Maar of de zon erin ook zoveel bier is, van vandoor scheen er 6, 7 uur. Ja, en die wind die komt uit het zuiden tot zuidwesten, die is zwak. En die zal morgen ook wel wat staken weten. Nou, de komende uur komt er wel meer bewolking. Nou, er zou een buitje kunnen voorkomen. En dat is dan vooral voor vanochtend. Nacht en op de meeste plekken droog met bewolking en opklotsken. Wat nevel en mist ontstaan met zo'n hoge minimum van zo'n 15 tot 17 graden. In Mun is er wat zon, maar de bewolking heeft al wel duidelijk de betere papieren. Een bui is ook mogelijk en de open nacht zeker. Een aantal buien mogelijk met onweer. En overdag temperatuur 21 tot 23 graden.
0: Ja, maar dankjewel en tot straks, hè.
2: Jo, tot zo. Can't touch this. Can't touch this.

Man met de Hamer komt weer eens voorbij. MC Hammer. En eind van de middag dan zo'n nummer. Denk je toch aan twee tossies, altijd. You can touch this. Goedemiddag,

0: 43 euro nu. En dat zou betekenen dat als je bij de zelfscan staat en je vergeet een product, dat dat aangemerkt kan worden als diefstal. En dat je dus dan 242 euro kwijt bent.
1: Ja, maar is het dan meteen diefstal als je even iets vergeet?
0: Ja, dat is dus de discussie en de winkelier mag dat zelf bepalen.
1: Oh.
0: Tenminste, dat is wat ik eruit begreep. Ja, en als je dan voor de politie komt, ja, weet je, vergeten is ook iets menselijks, toch?
1: Als je 3 keer in de week iets vergeet, dan kom je waarschijnlijk op een zwarte lijst, hè?
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Ja, ja.
0: En ik heb ook altijd het gevoel dat als je bepaalde producten koopt, dat je dan ook altijd in de zelfscan komt.
1: Ja, dat je dan in de picture bent, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja. Of dat je heel vaak komt.
0: Nou ja, en ik vraag me ook wel af, ik heb bij een bepaalde supermarkt, eigenlijk bij alle supermarkten, van die kaarten waarin je dan of koopzegels spaart of extra korting krijgt. Zouden ze dat dan ook bijhouden, jouw kortingskaart? Van,
1: vast.
0: Oh, zij komt hier zo vaak en elke keer is de steekproef goed. Dus
1: nou, geloof mij maar, Big Brother is watching you.
0: Oeh.
1: Dus ga er maar wel vanuit.
0: Okay.
1: Goed, verhoogde boetes dus op winkeldiefstal. Hoe kijken de Groningers er tegenaan? Dat horen we zo meteen. Groningers in Veendam trouwens. Elwin is voor ons op pad. Je hoort hem zo meteen na Sam Fender en Olivia Dean.

0: als je de zelfscan gebruikt. Elwin peilde de meningen van Veendammers.
1: Bent u wel eens wat vergeten bij de zelfscankassa te scannen?
2: Eén keer. Echt waar, één keer nog maar. Ja. En dat vond ik heel vervelend.
3: Ik doe alleen de kleine boodschapjes doe ik aan de zelfscankassa. En de grotere boodschappen doe ik gewoon nog aan de kassa.
4: Nee, eigenlijk echt nog nooit. Nee. Ik ben wel een paar keer gecontroleerd, maar ik ben er nooit vergeten.
5: Ga goed, want ja. Ik hoef niet te scannen, zei je wel.
1: Oh, wacht eens even, daar kom ik even tussen jullie in staan. U direct schuldbewust, ik wel.
6: Ja, dat gaat wel eens gebeuren. Dan ben je bezig en je wordt afgeleid en dan gebeurt dat wel eens. En dan kom je er gelukkig achter, want dat wil je niet, hè. Dat ze je controleren en dat het niet goed is. Maar dat heb ik wel eens gehad. Ik dacht, heb ik dat nou wel gescand? Even gauw op de bon kijken. En dan,
2: Ik kwam er bij de kassa pas achter. Maar ik had geen check, dus ik heb het maar zo gelaten. Ik heb ook wel eens gehad dat ik wel gecheckt. Maar dat is altijd goed, gelukkig.
4: Ja. Ja, nou, en als ik alles vergeet, maar ja, zo be het, ja. Iedereen vergeet toch wel eens wat, of niet?
1: Ja, nou ja, dat is wel een beetje waarom we ook nu de straat op gaan. Ja. Vanaf vandaag, €240 als je diefstal pleegt in de supermarkt.
4: Oh, nou, dat is best wel veel. Ja. Kun je heel wat boodschappen doen.
1: Je zegt eigenlijk, ieder foutje moet maar direct hebben afgestraft worden. Betalen.
3: Ja, maar je weet als je aan de zelfkassa staat, dat je gewoon even serieus aan de gang moet gaan. En niet even snel moet doen. Tenminste, dat zo sta ik erin.
1: Was het dan echt vergeten of was het ook een beetje per ongeluk expres?
2: Nee, absoluut niet per ongeluk expres. Nee.
1: Want van vandaag zijn die bekeuringen of die boetes omhoog gegaan. De winkeldiefstal noemen ze dat dan. Ja. €240.
2: Nou, dat is me toch niet waard.
3: Nou ja, weet je, het is ook diefstal, hè. Dus je moet gewoon eerlijk zijn. Iedereen moet er hard voor werken, toch? Dus de mensen die de supermarkten moeten er ook hard voor werken. Dus,
1: niet misselijk, hè? €242.
6: Nee. Maar ja, ik vind ook dat het gewoon wel kan gebeuren. Want je bent zo aan het winkelen en nou ben je met z'n tweeën. Dus dan heb je misschien nog even een gesprekje of zo. En dan kan het gebeuren dat je iets in de tas doet of in de car. En dat je dat gewoon vergeet. En dat is wel lullig natuurlijk. Je moet er echt alert zijn.
4: Iedereen vergeet wel eens wat. Als je het bewust doet, kijk, dan is het diefstal. Maar als je echt gewoon wat vergeet, ja, dan doe je het er niet om. Nee. Kijk, als je in gehaast, je hebt heel veel boodschap. Ja, oké, bijvoorbeeld een blikje. Oh, net vergeten.
1: Ja, ze zeggen natuurlijk wel, en dat zal je ook ongetwijfeld gehoord hebben dan. Het is soms diefstal en soms is vergeten. En dat is natuurlijk aan de winkelier.
6: Dat is moeilijk, ja, dat is moeilijk. Maar ik heb wel eens verhalen gehoord. Tenminste, dat lees je dan wel eens. Dat mensen echt mee naar achteren en als misdadig behandeld werden. En ja, je komt er niet achter of dat bewust is of onbewust.
1: Wat vindt u? Wanneer is het bewust en wanneer is het onbewust?
6: Dat is heel lastig. Dat is echt heel lastig. Nee, dat kan je niet zien. Iemand kan dat heel mooi spelen natuurlijk.
2: Nou, ik denk diefstal heel bewust. Dat is echt, dat gebeurt bewust. Dus dat vind ik een foute zaak.
1: Ja, nu heeft nu ook allerlei producten op de handen.
2: Je mag een bonnetje zien.
1: Oh, ik vertrouw u op uw blauwe ogen.
2: Ja, nou die heb ik niet. Maar...
0: Bruin ogen telt ook. Ja, gemiddelde mening in Veendam dus. Het kan gebeuren dat je iets vergeet. Maar ja, die boete hangt nu wel boven je hoofd natuurlijk. Hè? €242 dus tegenwoordig. Elwin Baas was dat in Veendam.
7: Ik heb een soepele...

0: gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico.
1: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja. NRV.
0: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
1: De olifanten van Botswana. NRV.
0: Of luipaarden in Sri Lanka.
1: NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
5: Medipoint.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Het is 4:30, het nieuws uit Stad en Ommeland met Fleur Oostra. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De treinen tussen Groningen en Assen rijden weer volgens de dienstregeling. Vanaf 3:00 vanmiddag vond technisch onderzoek plaats aan het spoor. Daardoor reden er bijna geen treinen meer. Er werd onderzoek gedaan naar een verzakking op het spoor. Voor nu was dat geen reden om verder treinverkeer stil te leggen. Uit verdere onderzoek zal moeten blijken wat er precies aan de hand was. De Rooms-Katholieke parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit noodgedwongen een aantal locaties. De locaties in Musselkanaal en in het dorp Kopstukken gaan aan het einde van dit jaar dicht. De kerken in Stadskanaal, Ter Apel en Zandberg blijven in stand. De sluitingen zijn volgens pastoor Jos Deuling onvermijdelijk. Het komt vooral door vergrijzing en omdat hoger opgeleide vertrekken. De mensen die nog naar de dienst in Musselkanaal en Kopstukken gingen, kunnen nu terecht in Zandberg. Het comité Schone Lucht wil via een rechtszaak tegen de Nederlandse staat strenger toezicht op de herkomst van biomassa afdwingen. Het gaat dan om biomassa die wordt verbrand in elektriciteitscentrales en dan vooral de Eemshavencentrale van RWE. De milieuorganisatie eist bovendien dat de staat biomassa niet langer als duurzaam aanmerkt. Vooral wanneer het niet voldoende duidelijk is waar het gebruikte hout vandaan komt. Eerder deed het comité Schone Lucht ook al aangifte tegen RWE. Volgens de milieuorganisatie verstookt het energiebedrijf houtpellets die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Stichting Donorkind overweegt juridische stappen te ondernemen tegen de Groningse massadonor Simon. Dat wil de stichting doen namens een aantal ouders en kinderen die gedupeerd zijn. De stichting komt daarmee tegemoet aan de wens van 30 ouders. Wel krijgt de donor eerst een voorstel om in gesprek te gaan. Maar als goed overleg niet lukt, wil de stichting een schadevergoeding afdwingen via de rechtbank. De voorzitter van Stichting Donorkind hoopt met deze stap te bereiken wat volgens hem overheid en klinieken hebben nagelaten. Ook wil hij dat de massadonor stopt met zijn activiteiten en alle ouders informeert. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
7: Dankjewel. Dan de weerswachting met Harma.
9: Vanmiddag was de nu weer wat zon en daarmee ging de temperatuur richting 21, 22 graden. De komende uren komt er meer bewolking. Vanochtend zou er wel eens een spatje regen waar een paar buitjes kunnen voorkomen. En vannacht is dat weer voorbij met bewolking en opklaren. Een minimum van 15 tot 17 graden en er kan mistbank ontstaan. En morgen trekt dat op. Er is wat zon, maar de bewolking en de betere papieren. Er is ook kans op bui. En met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 21 tot 23 graden.
7: De lachlijn gaat zo dadelijk weer open. Ook afgelopen vrijdag ging het weer mis. Een fout antwoord betekent wel dat als je het weet, je straks je slag kunt slaan, moet je wel bellen en zorgen dat je erdoor komt. Want bij onze uitzending geef je dan een goed antwoord. Dan zijn de prijzen voor jou. En kom erop, zeggen we straks weer tegen jou. We gooien weer iets op tafel. Hopelijk kun jij ons helpen met iets typisch Gronings. En waar het vandaag over gaat, hoor je straks.
10: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
11: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobiel Winkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hem hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in Muiden proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
12: Voor BOVAG schadeherstel aan camper of caravan ga je naar noordercaravancentrum.nl.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
15: Je handen weten soms meer dan je hoofd.
14: Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea, in de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.

0: Even na 4:30 op maandagmiddag, tijd voor de Lachlijn. En heel wat Groningse namen zijn al voorbij gekomen. Fieke Goslaar, Imka Marina, Harma Boer, Janine Abbring. En afgelopen vrijdag viel de naam van Inge van Kalkaar. En ook niet goed.
1: Nee, anders hadden we daar wel een andere lach gehad.
0: Precies.
1: Volgens mij is het zaterdag, als stel we zouden zaterdag meerekenen, hebben we een maand lang al deze lach.
0: Ja, dat is heel erg lang.
1: Dat is heel erg lang.
0: Het wordt tijd dat we hem echt gaan weggeven, dus...
1: Nou, weet je wat wij afspreken? Als hij vandaag niet geraden wordt, geef ik morgen een hint.
0: Kijk, dat wilde ik ook net vragen.
1: Nou,
0: beloofd bij deze.
1: Beloofd.
0: Maar nog beter natuurlijk dat hij er gewoon vandaag uitgaat. Hè? Dus doe je best. Misschien dat er best wel mensen zijn die het weten. Want er wordt nu al gebeld. Maar ja, we gaan pas de telefoon opnemen als de lach geweest is. En ben jij de gelukkige en is je antwoord goed, dan zijn die prijzen voor jou. En onze hoofdprijs is natuurlijk onze muziektegel. Met ook jouw favoriete plaat daarin. Wordt bij je thuis bezorgd. En staat beeldig op jouw dressoir, ben ik van overtuigd.
1: Ja, je noemt het altijd een accessoire voor je dressoir, hè?
0: Wel ja, absoluut, ja. En we doen er ook een pinspuur erbij, hè?
1: Ja, en jij draagt hem over je schouder, toch?
0: Nee, dat...
1: Of doe jij hem om de heup?
0: Ja, dat had ik in de vakantie wel, maar ik
1: begrijp. Ja, ik doe hem ook om de heup, hoor.
0: Oh, dus ik ben niet de enige die...
1: Nee. Maar als je hip bent, doe je hem om de schouder.
0: Ja, want je hebt hem ook in de vorm van een echte pins, hè?
1: Ja, oh, vreselijk. Ja. Met haar erop en zo'n navel. Nee, deze is gewoon mooi.
0: Oh, oké. Okay. Nou, die krijg je erbij als je wint. 050-318-288 als jij raadt van wie deze lach is. Nou, al een maand staat hij dus. En heel veel namen zijn fout. Het is een Groningse, dat weten we. En sinds begin deze maand ook weer actueel. Dat is ook een aanwijzing. Nou, doe je best, noem de juiste naam en ga met die prijs aan de haal. Zou ik zeggen 050 dus, 318-288. Ondertussen hebben wij muziek, ook van Groningse bodem. Precious Little Diamonds.

0: Groningse klassieker al sinds 1984. Fox de Fox. We gaan de lachlijn spelen. We hebben een kandidaat aan de lijn. Dat is Grietje Kamminga uit Warffum. Mooi Grietje.
1: Ja, hallo.
0: Goedemiddag, je bent er doorgekomen.
1: Ja, je bent de eerste.
0: Ja, nou de eerste weet ik niet. Volgens mij gaat Nades altijd willekeurig te werk.
1: Ja, meestal zit ik te wachten en dan in één keer dan wordt ze weggedrukt. En ik denk, oh, wacht even, dit gaat goed.
0: Oh, dus als je weggedrukt wordt, is het goed?
1: Nee, niet goed.
0: Nee, maar je bent wel aan de lijn nu.
1: Ja, nu wel.
0: Ja, dus je werd nu niet weggedrukt. Zo is het gegaan. Nou, dat betekent dat je nu bij ons live in uitzending bent. Welkom, Grietje.
1: Ja, dank je.
0: Ja, het is eigenlijk een hele simpele opgave. Gewoon even zeggen van wie onze lach is.
1: Ja, ik denk...
0: Dat was hem nog een keer.
1: Ja? Oké. Nou, ik dacht burgemeester Roelien Kamminga.
0: Oh, onze burgemeester van Groningen.
1: Ja.
0: Van de stad, Roelien Kamminga. Oh, is dat familie?
1: Nee.
0: Jij bent ook een Kamminga.
1: Nee, is geen familie.
0: Had je kunnen zeggen, is het mijn zus misschien? Maar het is helemaal geen familie?
1: Nee.
0: Misschien heel ver weg? Moet je thuis even de stamboom erop naslaan?
1: Ja, maar dat is niet dat is een naam van mijn man. Maar dat was Kamminga.
0: Ja,
1: maar
0: precies.
1: Mijn meisjes naam is Tuijvel. Dus,
0: Oké, waar komen de Kamminga's vandaan? Weet je dat ongeveer? Of zijn het echte Groningers?
1: Ja, mijn man die kwam vanuit de huizen en daar woonden wel een hele hoop Kamminga's.
0: Ja, en Roelien is ook wel een beetje een Groningse naam, hè?
1: Ja, daarom.
0: Want, ja, we hebben er zelfs muziek van. Ik heb met die dans. Ja, van Zuur Verschil natuurlijk. Nou, Roelien Kamminga, als dat zo is, dan win jij de prijzen, Grietje.
1: Ja.
0: Maar het is helaas niet goed. Ach, ook niet. Ook niet, Roelien Kamminga. Volgens mij is ze er wel blij mee dat zij dit is.
1: Nou, ja. Dat weet ik niet.
0: Precies.
1: Ja, het hoorde net zo. Maar,
0: ja,
1: nou,
0: ja het lijkt er wel op inderdaad. Nou, goed geprobeerd, Grietje. Helaas niet goed. Toch bedankt voor meedoen.
1: Ja, doeg. Goed. Ja, doeg.

Volks de Volks. Wie nog meer? Gronings Trots uit de jaren 70. Herman Brood en Never Be Clever. Ja, tegenwoordig kun je in de supermarkt je eigen boodschappen dus scannen. Dat zal iedereen wel weten inmiddels. Maar als je per ongeluk dus iets vergeet te scannen, kan je dat behoorlijk duur komen te staan. Want we hadden er in Gronings Spel ook al over vandaag. Boodschappen down, zoals vroeger in Groen ging het natuurlijk heel anders. Hè. Je had geen zelfscan, je had geen app, soms niet eens een grote supermarkt. De kruidenier om de hoek of de melkboer of de SNV-man die door de straat reed. Ja, we hadden in de buurt een centra, ik weet niet hoe dat bij jou thuis was in de straat. Maar wij hadden een centra, dat werd dan later de ANO. Veel van dat soort namen zijn inmiddels al verdwenen. Maar waarschijnlijk nog heel veel Groningers die precies weten van door de wievrouwen de boodschappen. Nou, heb je een voorbeeld voor ons? Of kun je erover meepraten? Wat kocht je vroeger in de supermarkt om de hoek bij de kruidenier? Laat het weten. 050 3188 288. En echt typisch Groningse voorbeelden zijn natuurlijk in het bijzonder van harte welkom. Dus 050 3188 288. Ondertussen hebben wij muziek op Radio Noord van Kings of Leon. The Sex on Fire.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
4: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
9: Levenslang in Groningen. Een podcast van RTV Noord over levenslang gestraften.
10: Dat zoiets in Groningen kon gebeuren, dat was in die tijd ongekend. En ik vind het nog ongekend.
9: Duik in de meest spraakmakende Groningse moordzaken. Misdaadverslaggever Noor Vloeimans spreekt met oud-rechercheurs, journalisten en wetenschappers over de grens tussen vergelding en vergeving.
11: Je vraagt je toch af wat er met hem aan de hand is.
9: Beluister en bekijk de 8-delige serie Levenslang in Groningen nu via je favoriete podcast-app of rtvnoord.nl.
12: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
13: Dit is Radio Noord.
12: Nu het nieuws van 5 uur.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van de andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Fleur, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Vanwege technisch onderzoek reden er vanmiddag minder treinen tussen Groningen en Assen. Volgens een woordvoerder van ProRail merkte een machinist een lichte spoorverzakking op. Maar wel binnen de toegestane marges. Op dit moment rijden de treinen weer volgens planning. En Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen de Groningse massadonor Simon. Volgens de stichting is dat de wens van 30 ouders. Maar voordat zij stappen willen ondernemen richting de rechter, wordt de donor nog uitgenodigd voor een gesprek. Meer hierover zometeen om 17:30.
17: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
18: Ontdek de lekkerste koffie, thee en chocolade. Laat je adviseren voor een volautomatische koffiemachine door de Jura-specialist van Nederland. De koffiewinkel in Haren. Proef het verschil.
19: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
18: De koffiewinkel. Meer dan koffie. Een beleving. Kom langs in onze winkel in Haren.
19: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Treant en Frisius MC.
20: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
21: Blijenberg.nl.
22: Oh, die van die deuren.
21: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
23: Radio Noord.
24: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
15: Prima weertje in Grun. Af en toe het zonnetje erbij. En of dat zo blijft de rest van de week, dat hoor je zo meteen van onze weervrouw. Maar eerst muziek van de Steve Miller Band.

0: Steve Miller Band. Abracadabra. Misschien moeten we het toverstafje even overnemen van de Steve Miller Band. We hebben even alle files wegtoveren. Maar ja, toch hier en daar wat oponthoud, Annelies.
1: Nou ja, zegt dat wel. Onder andere op de A7, de Zuidelijke Ringweg. En dat is dan tussen de Duitse grens richting Groningen, tussen knooppunt Julianaplein met de aansluiting met de A28. Daar staat 3 kilometer file, 10 minuten is je vertraging daar. Heeft alles te maken met de kapotte auto, waardoor de linker rijstrook dicht is. Dat is niet de enige vertraging. Ook op de N355 Groningen richting Buitenpost is het druk. Tussen de N370 Zuidhoorn en de afrit met Hoogkerk staat 2 kilometer file, 5 minuten later thuis daar.
0: Gebied bij deur met weer, Harma, mooi.
2: Ja, mooi.
0: Blijft het een beetje een schiere week?
2: Nou, het wordt er in de loop van de week nooit beter op. Oh. Dat komt omdat de uitloop van hoge druk vanaf de Azoren, dat ligt op dit moment over ons heen, maar het schroeft inmiddels al richting Duitsland. Ooit deel daarvan. En dat betekent dat het geleidelijk aan weer overgaat op lege druk. Want er komt lege drukgebied vanaf IJsland. Die gaat richting Scandinavië. Komt er in woensdag aan. En door achteraan komt nog een volk de depressie. En dat zorgt voor meer wind. Ja, en het is ook een beetje koeltjes. Want dan ligt die temperatuur zo aan het eind van de week rond 18. Nou, misschien nog 19 graden. Dat hoop het in. Maar in het weekend of direct nul volk weekenden liet Azoren hoge druk nog weer eens een poging te ondernemen. En dan gaan de temperaturen toch weer richting de 20 graden. En dat te bedenken dat zo'n nou krappe 19 normaal is. Dus wat dat betreft, dan hebben we nooit zo heel veel te klonken. Ja, verdoor was natuurlijk een plootje van de dag. Vanmiddag was er vooral in eerste instantie wat nevel en mist in bewolken. Maar vanmiddag de zon overal gauw te vuur schijnt. Met 9,5 uur de zon werd het zo'n 21 graden in rood schaal. 2,5 mm is de verdamp. Start zwakke tot motige zuid-zuidoostenwind. In Sibboer werd 23,5 graden. Er zit wel wat binnen bebaarde kom-effect bij. Maar toch, het was lekker weer. En de barometer die is een dolende tendens. Was vanmiddag nog 1023 millibar. En nu 1021. Dat betekent dat we geleidelijk aan weer opscheid gaan nemen van een hoger drukgebied. En er komt dus weer het een en ander voorbij. Nou, voor vanavond dan zorgt er in ieder geval voor een touwneemde bewolking. Er zou eens een buitje kunnen voorkomen. Maar vannacht is het in weer droog. Er kan hier en daar wat mistbank ontstaan. En met opklotsel 15 tot 17 graden als minimum. Maar is er wat zo? Maar er is ook vooral veel bewolking. Een buitje is ook mogelijk. Desondanks wel 21 tot 23 of 24 graden. In de middernacht een poolbui die overtrekt mogelijk met onweer. Later opklots en woensdag ja, verspreid over de provincie buiten. En de wind draait naar het noordwesten. En dan hebben we het zedel met 17, 18 graden. Donderdag een bui, 18 graden gemiddeld. En vrijdag zotra blijft nooit droog. Maar de wind zit weer wat meer in het zuidwesten. Staat wel een stevige wind. Ja, en door die zuidwestenwind weer een iets wat hogere temperatuur. 18, 19 graden.
0: Ja, toch maar over.
2: Nee, maar ja, het is september.
0: Zo is het ook, ja. Harma, we hebben het vanochtend trouwens over supermarkten. Wist toen een scanner?
2: Ja.
0: Ja?
2: Bij de ene winkel wel, bij de andere woont ik ken nooit. Maar als ik in de grote boodschappenkamer moet hebben, vol met boodschappen. Want ik ben eigenlijk eenmaal in de week boodschappen. Met weer mijn vriezer en een koelkast. We hebben zelfs 2 koelkasten. Ja, dat vind ik een scanner nooit altijd even handig.
0: Nee, maar wel Oekraïne nou, hè? Want de boetes ben omhoog gewoon en ja, was niks vergeten.
2: Nee.
0: Dat kan natuurlijk wel gebeuren, maar ja.
2: Ja, ja dat klopt. Ja. Dat kan. Liever niet.
0: Nee, zo is het. Harma, dankjewel. En tot straks. Ja, we willen nu straks om 17:30 nog even.
2: Oh,
0: schier
2: okay,
0: om, hè?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Okay. Jo, mooi.

0: wat hadden ze nog veel hits kunnen maken, deze twee. Tina Turner en David Bowie. Maar helaas, ze zijn er beide al niet meer. Gelukkig hebben we de plaatjes nog. Tonight was dat. Maandagmiddag, Studio Gun. Ja, het nieuws over de zelfscan bracht ons eigenlijk vanzelf bij de enorme verandering in boodschappen doen. Vroeger en nu. Ja, vroeger had je natuurlijk helemaal geen zelfscan.
1: Nee.
0: Gewoon de kruidenier op de hoek.
1: Ja, of de kassa.
0: Kun jij je nog herinneren dat je voor het eerst in een supermarkt kwam als kleine desje?
1: Ja, dat was, volgens mij bestaat dat niet meer, de Meermarkt.
0: Meermarkt? Ja, dat ken ik helemaal niet.
1: Nee, dat was bij ons op de hoek. En de eigenaar heeft nu nog steeds die zaak, maar dat moet dan onder een andere naam weer verkocht worden. Dan krijg ik altijd een balletje of een worstje als we mijn moeder wat bij de slager haalden daar. Die hebben echt een slager in de supermarkt staan. Tegenwoordig is het vaak dat het allemaal al voorverpakt is en zo.
0: Ja.
1: Maar daar maakten ze alles toch zelf.
0: Ah.
1: En ik weet ook nog wel dat er op een gegeven moment zo'n busje dan voor het huis stopte. En dan ging mijn moeder daar dan in. En dan kon ze ook dingetjes halen. Of dat de bakker brood kwam bezorgen. Dat weet ik ook nog wel.
0: Ik weet nog dat ik vroeger als kind gewoon een pakje sigaretten voor mijn moeder moest ophalen. Pakje Montano zonder filter. En dan kreeg ik een gulden mee. Want dat kostte dan 90 cent toen in die tijd. En dan zat er een dubbeltje al in het pakje sigaretten. Omdat iedereen betaalde met een gulden. En dan zat er gewoon al een dubbeltje als zeg maar wisselgeld in het pakje sigaretten.
1: Oh, dat hoeft er niet eens mee te doen.
0: Nee, dat kan heel goed herinneren. Maar bij de kassa.
1: Het feit dat jij als kindje dat überhaupt kon kopen.
0: Ja, dat kon toen gewoon nog. Dat is toch heel normaal.
1: Ja, of biertje bij de bar voor je vader. Dat ook?
0: Dat had ook wel gekund, denk ik.
1: Ja, wat grappig.
0: Ja. Oude verhalen over supermarkten. Waar zat die bij jou in de buurt? Was er nog een kruidenier? Of?
1: Ik had altijd één favoriete winkel en dat was de EDA. En die zat toen nog bij ons in de Kanaalpassage. En dat was toen nog de Autorama. Dat heet nu de Kanaalpassage.
0: Oh ja.
1: En ik dacht altijd dat ze dat nummer EA. EA. Dat dus het nummer was van EDA. En dat, dus ik zat in de auto altijd. EDA. Ik dacht dat nummer was van die supermarkt.
0: Ja, dat is een paar jaar geleden. Goed. 050-3182-88. Als jij ervaring hebt over supermarkten. Van, ja, die is ook van vroeger. En misschien ook het vergelijk met vroeger en nu. Tegenwoordig is alles anders. Dat is natuurlijk wel even een dingetje nu. Hè? Als je daar zo'n hoge boete voor krijgt als je je per ongeluk vergist. Afijn. Ervaringen, deel ze met ons. 050-3188-288. Ze zijn van harte welkom via de app.

0: Cause I gotta have faith.
1: Dat je slaap gevallen was. Popheld George Michael was dat. Inclusief slotakkoord. Zometeen om 6 uur is het weer tijd voor Noord Vandaag op TV Noord. Leonie Albers presenteert. Leonie, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Erik.
1: Nu even op de radio, straks op tv.
2: Jazeker, we zijn er weer klaar voor.
1: Ja, wat gaan we straks allemaal zien?
2: Nou, we gaan het onder andere hebben over de ring. Ja, want de ring Zuid, iedereen rijdt er natuurlijk overheen. Als je voor, door Groningen wil, of wat dan ook. Je komt er langs en het is al 2 jaar open. Maar toch zijn er nog steeds problemen. En daar gaan we het vanavond over hebben. We gaan het ook hebben over het suikerterrein. Veel ondernemers die daar zitten op het suikerterrein, die zijn toch wat onzeker, want die weten niet hoe het verder gaat in de toekomst. Ze hebben er de afgelopen jaren van alles gebouwd, maar het is de vraag of het er mag blijven staan, want hun contract met de gemeente loopt af in 2030. Ja, dat is al over 4 jaar, dus daar gaan we het ook over hebben. En nog iets leuks. Ja, de tijd van de pompoenen breekt weer aan, Erik. Hou je ervan?
1: Ja, ik vind het wel een leuke decoratie. Bij de, ja, zo bij de voordeur,
2: ja.
1: Toch?
2: Ja. Ja, ik vind dat ook wel gezellig.
1: Gezellig, ja, ja. Precies. Ja.
2: Nou ja, we gaan naar Kiel, want in Kiel heb je Sarina de Jonge. Nou, die heeft 100 pompoenen. Hoe dat eruit ziet, dat zie je ook zo meteen.
1: Oké, nou, interessant onderwerp en gezelligheid vanavond in Noord Vandaag. We gaan allemaal kijken, Leonie.
2: Oké, gezellig.
1: Tot zo, doei. 6 uur dus afstemmen op TV Noord. Dan is het programma toch afgelopen. Ik ga gewoon meteen doorschakelen naar tv. Straks gaan we het hebben over die supermarkten van vroeger. Ken je ze nog? Heb je nog namen voor ons van supermarkten die...

zomer. Hoor het graag op 050-388-288. Straks wat om muziek moet gun. Zwaai den zwore check van Beesmaal. Maar eerst Extreme. Dit is Wholehearted.

Joost van Beesmaal zijn debuutsingle. En binnenkort komt er een nieuwe single van hem uit. Samen met zijn muziekmaatje Alex Nutjeboer. En met name Alex is al flink aan het promoten daarvan. Maar ja, we kunnen nog niks horen, want hij is pas 25 september uit. Maar wij zouden Studio Gunning zijn of hebben al even een kort fragmentje die we aan je kunnen laten horen. Want zo gaat hij klinken, de nieuwe Alex en

0: Ja hoor.
1: Nou, binnenkort meer. 25 september dus om precies te zijn, want dan komt hij uit. Het laatste nieuws uit Groningen. Komt eraan over 2 minuten.
2: Trulies met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
2: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
2: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
2: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode tena.nl/zorg.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
1: 6:01, tijd voor het Noordnieuws met Fleur Oosta. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Rooms-Katholieke parochie Heilig Kruis in Zuidoost-Groningen sluit noodgedwongen een aantal locaties. De locaties in Musselkanaal en in het dorp Kopstukken gaan aan het einde van dit jaar dicht. Die sluitingen zijn volgens pastoor Jos Deuling onvermijdelijk en komt vooral door vergrijzing en door het vertrek van hoger opgeleiden. De kerken in Stadskanaal, Ter Apel en Zandberg blijven wel gewoon actief. De mensen die nog naar de diensten in Musselkanaal en Kopstukken gingen kunnen in het nieuwe jaar terecht in Zandberg. Vanwege technisch onderzoek reden er vanmiddag minder treinen tussen Groningen en Assen. Volgens een woordvoerder van ProRail merkte een machinist een lichte spoorverzakking op, maar wel binnen de toegestane marges. Op dit moment rijden de treinen weer volgens planning. ProRail zal op een later moment opnieuw onderzoek doen naar de plek van de spoorverzakking. Stichting Donorkind overweegt juridische stappen tegen de Groningse massadonor Simon. Dat wil de stichting doen namens een aantal ouders en kinderen die gedupeerd zijn. De stichting komt daarmee tegemoet aan de wens van 30 ouders. De donor krijgt eerst een voorstel om in gesprek te gaan, maar als goed overleg niet lukt, wil de stichting een schadevergoeding voor de ouders afdwingen via de rechtbank. Het comité Schone Lucht wil via een rechtszaak tegen de Nederlandse staat strenger toezicht op de herkomst van biomassa afdwingen. Het gaat dan om biomassa die wordt verbrand in elektriciteitscentrales en dan vooral de Eemshavencentrale van RWE. De milieuorganisatie eist bovendien dat de staat biomassa niet langer als duurzaam aanmerkt. Vooral wanneer het niet voldoende duidelijk is waar het gebruikte hout vandaan komt. Eerder deed het comité Schone Lucht ook al aangifte tegen RWE. Volgens de milieuorganisatie verstookt het energiebedrijf houtpellets die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
1: Dankjewel voor het nieuws vandaag en fijne avond.
10: Ja, hetzelfde.
1: Gaan wij even door met Harma voor het weer.
11: Vanmiddag was er nu weer wat zon en daarmee ging de temperatuur richting 21, 22 graden. De komende uren komt er meer bewolking. Vanom zou er wel eens een spatje regen waar een paar buitjes kunnen voorkomen. En vannacht is dat weer voorbij met bewolking en opklaren. Een minimum van 15 tot 17 graden en er kan mistbank ontstaan. En morgen trekt dat op. Er is wat zon, maar de bewolking heeft de betere papieren. Er is ook kans op bui en met een matige tot vrij krachtige zuidwesten wordt 21 tot 23 graden.
1: Wat is er zoal binnengekomen na onze oproep? Kom erop over supermarkten en kruideniers van vroeger. Namen in Groningen die zijn verdwenen? Wat kocht jij er vroeger? Of misschien heb jij wel gewerkt ooit in een supermarkt? En herinner jij dat meisje nog van kassa 2, 12,95 alsjeblieft? Straks zetten we alle reacties op een rij.
0: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
12: Riga!
13: Riga Keukens, daar word je blij van.
14: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
12: Riga!
15: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
16: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
17: Alles voor jouw trouwe viervoeter vind je bij Otter Dier Compleet in Leek. Otter Dier Compleet, de grootste dierenspeciaalzaak van de regio. Ook online.
18: Ervaar de pracht van Groningen op het landgoed van Museum Borg Verhildersum. En bezoek de exposities in het koetshuis en op de boerderij. Ga naar verhildersum.nl.

0: voor wie een motor in de garage heeft staan. Ik zou hem nog even pakken vanavond hoor. Dat kan nu nog. Heerlijk met, ik wil zeggen met je haren in de wind. Maar je moet wel een helm op natuurlijk. Born to be Wild van Steppenwolf. Ja, we zitten zo even over te kletsen naar Des en ik over die supermarkten vroeger en nu. Het is wel veel veranderd. Hè? Vroeger kreeg je bij de kassa zegeltjes, tegenwoordig krijg je een steekproef.
1: Nog steeds ook zegeltjes hoor.
0: En als de kruidenier, als je vaak langskomt bij de kruidenier, dan was je daar blij mee. Tegenwoordig wordt de zelfscan daar wel een beetje achterdochtig van. Hè?
1: Ja, dat je dat vaker komt.
0: Ja. Mag ik, lukt het allemaal? Mag ik even uw boodschappen checken?
1: Is alles gelukt, ja.
0: Ja, ja het wordt bijna een beetje eng hè, om zelf te scannen. Want stel je voor dat je wat vergeten bent.
1: Ik was in Duitsland en daar is de zelfscan je product scannen en dan op een weegschaal leggen naast de kassa. En die rekent dan alles nog een keer na of het gewicht klopt met de boodschappen die jij hebt gescand.
0: Oh, dan denk ik ook van, kan de cashier dat niet zelf doen?
1: Nee, maar dat is dus de zelfscan daar.
0: Ja, maar ja. Maar het allemaal in plaats van een cashier.
1: Nee, er waren ook wel kassa's. Maar ik dacht gewoon, cool. Jij denkt weer ontwikkeling en ik denk, vet. Dat is het generatieverschil tussen ons.
0: Dat merk je dan wel, ja.
1: Maar dat geeft niks.
0: Nee, heb je trouwens leuke reactie binnengekregen?
1: Nou, dat is wel wat, ja. En Anne Oost, die vertelde vroeger bij ons in Wasbodewest, dat is een kruidenier, in Bedum. En daar kon je dan de boodschappen... een boodschappenboekje halen. De volgende dag die bracht hij het dan. En daar zaten dan 3 rolletjes snoep bij. En of er nou 3 of 13 kinderen in het gezin waren... maakte niet uit. Ja, het was maar een klein doosje. Slager hetzelfde, die kwam ook langs wat je wilde. En de bakker en de melkboer kwamen ook allemaal langs. En dan kon je ook suiker en meel bij kilo kopen. Of bij zoveel gram. Ja, niet zo gek, vindt Anna, want ze gooit nu ook heel veel gewoon weg.
0: Ja.
1: Dus als je zegt van, nou, ik heb een ons suiker nodig en niet meer, dan krijg jij gewoon een ons suiker.
0: Oké. Okay. Ja, jij zegt Bodewest, maar is het niet gewoon Bodewes?
1: Dat weet ik niet.
0: Ik weet het ook niet, hoor, maar het zou kunnen.
1: Ja, nou ja.
0: We rekenen beide goed.
1: Ja. Ja. Prima. Nou, Christa, die komt uit Den Haag. Die woonde vroeger in Den Haag. En daar hadden ze een kruidenier om de hoek. En haar moeder schreef dan op wat ze wilde hebben in een boekje. Ging Christa naar de winkel. En eens per week werd er gewoon in één keer alles afgerekend.
0: Oh.
1: Dus
0: dat
1: werd gewoon
0: in Den Haag kan er ook.
1: Op een bol gezet.
0: Nou, dat Linnig en Grun. Nou ja, in Den Haag ook.
1: In Grun is Dirk in Vriesgelo. Daar zat een vege in Wedde. Vegge, vege. Ken ik niet. En een 4 is 6.
0: Dat is al heel lang geleden volgens mij.
1: Nou, ik heb dat even opgezocht. En dat kwam op in de jaren 60. Toen werden die het was de opvolger van Sperwe. Tot de jaren 60 was het Sperwe. Daarna is het 4 is 6. En nu is het uiteindelijk naar de plus gegaan.
0: Oké, het is niet 4 halen, 6 betalen? Of
1: nee, die winkel heet gewoon 4 is 6. Okay. Tijn die zegt nog dat ze zich herinnert dat schoonmaak en afwasmiddel van Arbo met Preste Kralen was. Ook nog meegemaakt dat de stroop uit een groot vat met houten grote lepel in een meegebrachte kan of blik werd gevuld. En dan werd het gewoon voor je afgewogen. En ze mocht dan voor haar opa koekjes kopen voor hem. En dat zat dan in blikken. Kon je overal wat van laten wegen. En meestal nam ze dan de bokkenpootjes mee. Want daar kreeg je lekker veel van. Omdat die bokkenpootjes natuurlijk licht waren.
0: Oh ja. Goh, dat waren nog eens tijden.
1: Nou, dat komt wel een beetje terug, hè? Zelf je wasmiddel tappen en dat soort dingen is allemaal beter voor het milieu dan dat je elke keer een plastic verpakking koopt.
0: Ja, zo is het ook. Nou,

0: Thijs, Purple Disco Machine. Vandaag in Kom erop over supermarkten. We kregen een reactie van Sjoerd.
1: Ja, nou, goedemiddag. Ik ben met Sjoerd uit Veendam. Hallo. Ik zal je vertellen wat ik er zelf meegemaakt. Dat ik in Veendam, dat ik zelf één dingetje vergeten ben om zelfscan, wat dan ook om. Nou, je mocht geen zelfscan gebruiken. Per ongeluk. Maar het kwam puur om dat, nou ja, de streepjescode. Die werkte niet. Dus ik kreeg wel gelijk een schuld. Wat dan ook gewoon. Nou ja, het was dat je niet in je eigen schuld is, zeg maar. Maar die streepjescode pakt je niet.
0: Precies. Nou, je was trouwens heel snel met het wegpiepen van de naam, Nadesh.
2: Ja, ik moet geen problemen krijgen,
0: nee,
2: dacht ik.
0: Heel goed. Inderdaad, ja. Over het algemeen gaat het over supermarkten die al zijn verdwenen inmiddels, hè?
2: Precies, maar dat was deze nog niet. En nee. Ik denk, we gaan ook geen supermarkten door het slijk halen. Ik denk, Huizinga, die belde nog wel even. En dat ging over die 4-6 supermarkt.
0: Ja, hoe zat dat ook alweer?
3: Ja, Dick Huizinga, goeiedag. Ja. Die trok een beetje raar gezicht bij 4-6. Maar vroeger had je dan 4-6 winkel, heb ik meegemaakt. Dan kon je zegeltjes sparen voor 4 euro en dan kreeg je 6 euro terug. Aha. Ja, maar die trok een beetje raar gezicht toen je over 4-6 begon. Ja. Voor mij wist hij niet, ja, heeft hij niet meegemaakt. Maar je kon een zegeltje sparen voor 4 gulden en dan kreeg je een boekje en dan kreeg je 6 gulden terug.
2: Bart en Greetje zingen nog, het ging om 4 cent en kreeg je 6 cent in plaats van gulden. Ja. Dus dat blijft een beetje in het midden. Is het cent of zijn het echt gulden?
0: Voor mijn tijd ook nog zo. Kanada. Goed, Dick, dankjewel ook voor jouw reactie. Morgen opnieuw, kom erop. Dan gaat het er weer heel ergens anders over. En nu

0: 1985, Take On Me. Ja, dat dan de naam van deze groep ook nog weer te maken heeft met een supermarkt dat berust geheel op toeval, kan ik u melden.
1: Ja.
0: Ja, nee, echt. Maar goed. Bijna 6 uur. Dat betekent dat wij dadelijk uitgaan met ons dagmenu. We gaan terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 2020.
1: Zaten we vol in de corona, volgens mij.
0: Inderdaad, ja, hadden we nog zo'n plexiglasplaat tussen ons in staan.
1: Nou, ik weet nog dat ik stage liep. Nou, ik denk nu net een week ongeveer dan bij Radio Noord.
0: Je bent precies 6 jaar bij ons nu?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: En alleen ik mocht niet op de redactie komen of niet in de studio komen. Omdat alleen hier mensen mochten komen die echt wat te doen hadden. Ja, ik had ook wel wat te doen, maar ik kon het ook thuis.
0: Dat kon ook thuis, ja.
1: Precies, zo weinig mogelijk mensen op de redactie en... Nou ja, in de studio. Ja,
0: 2020, lijkt alweer zo lang geleden.
1: Nou ja, moet je nagaan. Ja. Nou ja, ook ander nieuws, behalve dan dat ik hier begon. De NTC Media Groep, de uitgever van onder andere Dagblad van het Noorden, Leeuwarden Courant en het Fries Dagblad. En tientallen weekbladen, die zou overgenomen worden door Mediahuis als een zelfstandige dochter. De NTC Media Groep met aandeelhouders FB Oranjewoud en nog veel meer. En zo'n 600 medewerkers, ja, die verkeerden in zwaar weer toen met 2 jaar op rij een verlies van 4,8 miljoen euro. En het jaar daarvoor was, of in 2017, was dat 5,2 miljoen euro.
0: Oké, okay,
1: dus ja, een verliesgevend bedrijf. En ze zijn uit de treurnis weer teruggehaald.
0: Dat was het Groningse nieuws op deze dag, maar dan in 2020. En ja, op die dag, 14 september 2020, waren we ons waarschijnlijk aan het afvragen van wel of geen vaccinatie. Wat doen we nou? En
1: je kon... Waren die er toen al een vaccinatie?
0: Ja, dat vond ik wel iets later, hè? Later in het jaar.
1: Dat gevoel heb ik ook nog, ja.
0: Ja, fijn. Misschien helpt de muziek om ons even echt terug te brengen naar die tijd, 2020. Wat was toen een grote hit? Nou, er was één man, die sprong er toch wel met kop en schouders bovenuit. En dat zal jou een plezier doen, denk ik, Nadesh.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Harry Styles.
1: Ja, met Watermelon Sugar.
0: Ja.
1: Hij werd echt kapot gedraaid. Het is heel lang ook het nummer 1 hit geweest. Ja, en uiteindelijk ook wel, denk ik, weer opnieuw het begin van zijn succes.
0: Ja. Nou ja, je hebt mij net buiten de uitzending om even uitgelegd waar de tekst over gaat. Nou, dat ga ik de luisteraars niet vertellen.
1: Nee, ik zou het zeggen, google het even.
0: Zoek het zelf maar even op.
1: But it tastes like strawberries.
0: Ja, we gaan er wel mee aan tafel, dus dat is wel heel toepasselijk. Dus eet smakelijk allemaal, fijne avond en we zijn er morgen weer. Mooi. Tastes like

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat!
4: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Mama!
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas, en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bouw- of metaalproject?
14: Staal Digitaal.
13: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Amfang en het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231.
13: Voordeelhaartjes.nl. Staal zagen, boren of lassen? Ga naar
14: staaldigitaal.nl.
15: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
14: voordeeluitjes.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
18: Radio Noord.
19: Vandaag op Noord.
20: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

moet doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Opnieuw problemen bij de Zuidelijke Ringweg in de stad. Er is lekkage bij het ondergrondse deel van de weg. Bomen gaan dood aan de oostkant van de ring en aan de westkant zitten scheuren in het asfalt. Bert Kramer is van aannemer combinatie Herenpoort. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, dat gaat lekker daar, hè, op die ringweg.
3: Ja, als je dat zo allemaal bij elkaar opnoemt, dan zou je dat inderdaad denken. En het is inderdaad ook wel vervelend natuurlijk wat er nu allemaal, wat we allemaal tegenkomen. Maar we hebben bij de opdracht van de Zuidelijke Ringweg ook aangegeven dat we nadat we het werk gereed zouden hebben, ook nog garantie hebben gegeven. Ja. En ja, we moeten voor die garantie staan, dus we zullen dit moeten oplossen.
2: Maar hoe kunnen al die problemen nu optreden, 2 jaar na die tijd? Ik bedoel, is het slecht gebouwd of hoort het erbij bij dit soort dingen?
3: Ja, dit hoort er wel een beetje bij. Je moet je wel voorstellen, we hebben de Zuidelijke Ringweg natuurlijk behoorlijk op de kop gehad. Dus we hebben niet alleen een nieuw weggetje aangelegd. Nee, we zijn de ondergrond ingegaan, heel veel gegraven. Omdat alles op een ander niveau kwam te liggen. En daardoor zie je dus dat die omgeving van die Zuidelijke Ringweg, die beweegt nog steeds. Die ondergrond is nog steeds niet tot rust gekomen. En daardoor zien we dus dat we een aantal plekken hebben waar bijvoorbeeld die scheuren in het asfalt zich voordoen. Ja, dat is voor de verwachting dat het toch uiteindelijk tot rust komt, die ondergrond. Maar ja, dat is op dit moment nog niet zo. Dus als dat volgend jaar nog niet zo is, dan moet je dat gaan repareren.
2: Ja.
3: En dat heeft eigenlijk ook een beetje te maken met wat er in het Zuiderplantsoen, bij dat doorlopende kabelkanaal, dus eigenlijk een soort tunnel onder de Zuidelijke Ringweg, of naast de Zuidelijke Ringweg, waar allemaal kabels en leidingen in liggen. Die is ook wat aan het zetten. En daardoor zien we dus dat daar ook lekkage ontstaan is. En dat hebben we geprobeerd om dat afgelopen winter met ze injecteren vanuit de binnenkant te dichten. Maar dat is niet gelukt. Dus dan moet je een andere methode proberen.
2: Ja, dus inderdaad bij de Vrijheidsplein, het knooppunt bij de Gasunie, daar zijn scheuren in de weg. De Kielerbocht natuurlijk ook, waar je doorrijdt tussen de Zuidelijke Ringweg en de A7 naar Hogezand en het Zuiderplantsoen. Wat is er eigenlijk aan de hand bij de Kielerbocht?
3: Nou, bij de Kielerbocht, daar zie je dat als je vanuit de ligging, dus uit de tunnel komt, je gaat richting Hogezand, dan kun je zien dat die weg die ligt allemaal op één oor. Dus al het water wat op die weg komt, dat komt in die berm terecht. En in die berm, daar staan die bomen en daar staan rozen. En het blijkt dus dat die rozen en die bomen dat die niet voldoende water krijgen. Dat zou je verwachten, nou, die krijgen heel veel water, want het water vanuit wat die weg afloopt, dat komt natuurlijk daar in die berm terecht. Maar die grond is helemaal dichtgeslemd, waardoor die grond eigenlijk pikkelhard is geworden. En daardoor kunnen de wortels van die bomen en van die rozen, die kunnen dus niet bij het water terechtkomen. Want het water loopt als het ware gewoon over de grond, over het talud heen, naar de sloot daarnaast. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat die bomen ook water krijgen. En dat is niet het geval. Dus we moeten die grond, waar dat materiaal in staat, dat moeten we opwaarderen of het moeten we eruit halen en opnieuw weer aanbrengen. En dat gaan we deze winter gaan we doen. Zodat er weer nieuwe bomen in kunnen die wel groeien en ook nieuwe rozen.
2: En bij het Vrijheidsplein, het knooppunt bij de Gasunie, daar zitten de scheuren in. Ik bedoel, is dat zo op te lossen of moet daar het hele plein op de schop?
3: Nou, dat weten we nog niet. We zijn daar al we hebben dat vorig jaar al ontdekt. Van er zitten wat kleine scheurtjes in het asfalt bij het Vrijheidsplein. Die scheuren die werden dit jaar wat groter. Die hebben we inmiddels toch even opgevuld. En vervolgens ook meetpunten aangebracht om te kijken van wat doet dat die ondergrond zich daar nou? Is die ondergrond inmiddels rustig of is die ondergrond nog aan het bewegen? En als die ondergrond zich nog steeds blijft bewegen, dan is er in die ondergrond echt iets aan de hand wat we moeten gaan kijken, wat we daarmee moeten. Ja. Dat is op dit moment helemaal niet bekend. Voor hetzelfde geld komt hij wel tot rust binnen of deze winter. En is volgend jaar alleen nieuwe deklager op aanbrengen, is het klaar. Maar het kan dus ook dieper zitten. Ja, en dan hebben we dus daar wel een behoorlijke operatie te ondergaan. Maar dat hoop ik nog niet dat dat gaat gebeuren. Maar ja, dat is op dit moment nog niet helemaal bekend.
2: Maar toch veel overlast de komende tijd weer op de ringweg.
3: Nou ja, we hebben natuurlijk momenteel zijn we 's nachts bezig met het sealen, dat verjongen van het asfalt. Nou, dat is 's nachts is de weg afgesloten. Daarna zijn we in het Zuiderplantsoen, daar zal het verkeer niet veel van merken. Maar bij de Kielerbocht, daar zal toch de opdit van de Kielerbocht richting de Zuidelijke Ringweg, daar zal één rijstrook dicht moeten. Maar daar kunnen de auto's er nog steeds langs, dus daar zullen ze ook niet zoveel van merken. Maar al we bij het Vrijheidsplein echt de diepte in moeten, dat zullen mensen naar volgend jaar wel gaan merken. Maar dat is op dit moment nog niet het geval.
2: Ja, eerst gevelplaten die loslieten, nu lekkage en bomen die doodgaan en scheuren in de weg. Ja, u zegt van dit valt onder de garantie, maar hoeveel kost u dit als combinatie hier rapport?
3: Nou, dit kost natuurlijk wel een paar centen. En daar hebben we ook wel rekening mee gehouden. Maar niet in de mate zoals het nu allemaal volkomt. Want je zegt het al, hè, die gevelplaten, hè, die steenstips, die liggen er ook nog af. En er zullen nog wel meer afkomen. Want we zijn nog aan het testen, hè, van wat zit allemaal goed vast en wat zit nog niet goed vast. Dus daar zijn we ook nog wel het komende jaar, het hele jaar mee zoet. Om al die gevelplaten weer te repareren. Ja, en dat kost natuurlijk ook geld.
2: Ja, u zegt dus het kost al is... Hoeveel is dat dan? Gaat het over een miljoen? Gaat het over tientallen miljoenen?
3: Nou, dat ga ik niet noemen hoeveel dat gaat kosten. Nee, het kost veel geld.
2: Maar hoeveel is het ongeveer?
3: Nee, dat ga ik echt niet noemen. Dat doe ik nooit. Hè. Wij praten als combinatie nooit op geld. Dus dat ga ik nu ook niet doen. Ga er maar vanuit. Het kost gewoon geld. En daar hebben we rekening mee gehouden. En dat zullen we ook moeten gaan repareren.
2: Ja, maar het is inderdaad meer dan dat u had

0: maken.
1: Nee, maar je kunt het wel dragen als combinatierapport.
0: Ja, wij kunnen dit dragen. We hebben dit ook geregeld, dus financieel. En ook qua bemensing is het nog wel een uitdaging. Want het is echt lastig om hier nog mensen voor te krijgen die hieraan kunnen meewerken. Want het zijn natuurlijk niet kleine klussen die we moeten doen. Het zijn best wel grote klussen. Ja, daar moeten we op dit moment mensen inhuren. Want we hebben natuurlijk als combinatie, de meeste mensen zijn allemaal weg. Hè? Dus mensen zijn allemaal andere banen hebben die gekregen. Zijn naar ander werk toegegaan. Dus ik heb nog een club mensen om me heen. Een team waar we dit nog mee moeten oplossen. En de voor de rest, de mensen die het werk echt buiten moeten gaan doen, ja, dat huren we van verschillende partijen, huren we die mensen in om die klus te klaren.
1: Dank Bert Kramer van aannemer combinatie Herenpoort.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Nou, deze week staat Ede Staal centraal op RTV Noord. Dat doen we in aanloop naar het Ede Staal Muziekfestival. En dat is komende zaterdag in Leens. Hier gaat ook de documentaire Vaderland in het spoor van Ede Staal in première. Het is een documentaire die gemaakt is door Jasper Staal, de jongste zoon van Ede. En die documentaire die zenden we ook zondagavond uit op TV Noord. Marion de Vries, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Waarom deze thema week?
3: Wat je al zei, in aanloop naar het festival komende zaterdag, de documentaire. En het is deze zomer precies 40 jaar geleden dat Ede Staal Outil Comme is.
2: Ja. Yeah.
3: En we zijn ook vooral op zoek naar de vraag hoe het toch kan. Of zijn muziek en zijn teksten zijn zo tijdloos en raken mensen nog steeds in het verleden, nu, maar ook nog in de toekomst.
2: Ook vaak op nummer 1 in de Groene Duizend.
3: Nou, niet vaak, altijd.
2: Ja.
3: En vroeger zelfs ook al in alle 50 goud.
2: Ja.
3: Maar hoe het toch kan dat ook voor de jongere generaties, zelfs 40 jaar na dato, zit het zo diep in de ziel van ons Groningers. Hij blijft een fenomeen.
2: Ja, dat kan je inderdaad wel zeggen. Wat gaan we allemaal doen deze week?
3: Eigenlijk op al onze kanalen, op tv, online, op social, maar ook op radio, besteden we heel veel aandacht aan Ede Staal, zijn taal, zijn muziek, zijn teksten. Op radio hebben we bijvoorbeeld elke dag tussen ongeveer 12:15 en 1 in het programma van Nuino gasten die het een en ander vertellen over Ede Staal, over zijn muziek. Mensen kunnen ook bellen, kunnen reageren. Het zijn toch veel mensen die herinneringen hebben aan zijn teksten en aan zijn muziek.
2: Ja.
3: En we gaan ook mensen kunnen deze week stemmen op hun favoriete liedjes van Ede, zodat we een Ede top 10 krijgen. Die gaan we zaterdagmiddag uitzenden. Dus via onze website kunnen mensen hun favoriete liedjes doorgeven. En er ook bij zetten waarom die liedjes voor hen zo belangrijk of zo mooi zijn.
2: Oké, nou de hele week hier dus bij Radio Noord, de Ede Staal Week. Dankjewel, Marion de Vries.
3: Graag gedaan.

0: Je luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Ik ben er heel blij mee. Het is de week van Ede. 40 jaar geleden overleed Ede Staal. En daarom hebben we er deze week elke dag flink veel aandacht voor. Zeker ook in tussen de middag. Dus tussen 00:30 en 01:00 staat altijd wat anders. Ook elke dag in het teken van Ede. We hebben elke dag speciale gasten in de studio. En hij trapt hem zelf af. Hier is hier te gast de muzikoloog Harm Timmerman. Muzikoloog uit Aduard. Goedemiddag.
3: Hallo.
2: Mooi dat je er bent.
3: Dankjewel.
2: Ja, want kijk, het gaat heel veel over gevoel bij Ede Staal. En dat snap ik heel goed. Maar als muzikoloog heb jij misschien ook een iets wetenschappelijkere kijk op de zaak. Dat zou kunnen. We proberen erachter te komen het komende half uur.
3: Heel leuk.
2: Ik ben blij dat je er bent. Ja. Jij blijft ook zitten tijdens altijd wat anders. Mochten mensen vragen hebben voor jou of jij wil inbreken in een gesprek, dan kan dat. Je hebt helemaal de vrije rol aan. Dus dat komt helemaal goed. 40 jaar na zijn dood is hij nog steeds ongekend populair, Ede Staal. Wat heb jij zelf met Ede Staal allereerst, Harm?
3: Nou, wat jij net zegt, kan ik er iets wetenschappelijks over zeggen? Nou, dat kan ik zeker. Dat is de reden van mijn komst, denk ik. Ik wil het niet te popmuzikologisch of te popsociologisch maken. De luisteraars moeten ook geboeid blijven luisteren, tenslotte. Maar er is wel veel over geschreven. Over bijvoorbeeld een fenomeen als regionalisering of lokalisering. Zeker vandaag de dag. Hè, dat mensen die voelen minder verbondenheid met bijvoorbeeld Europa of met Nederland. En wat je dan ziet is dat mensen terugvallen op eigen taal en cultuur en de eigen regio. Hè. Dus je ziet eigenlijk al sinds de jaren 90 is dat gaande. Dat je Friese bands ziet als De Kast of Rowan Herzen in Limburg. Skik misschien in Drenthe. En dan heb je Groninger fenomenen als, nou, ik denk aan P. en Rinus, hè, wie kent ze niet. En dus ook Ede Staal. Wat Ede Staal wat mij betreft bijzonder maakt, is dat hij heel erg belichaamt het romantische kunstenaarsideaal. En eigenlijk al die kenmerken van ja, de romantiek. En dat is niet alleen liefde en handje vasthouden, maar echt het romantische kunstenaarsideaal, die kun je eigenlijk allemaal afvinken en die herken je allemaal.
2: Maar is dat dan als luisteraar dromen die dan ook van het leven dat Ede heeft geleefd?
3: Misschien, maar er resoneert iets. Hè? Dus waar zijn oeuvre bij uitstek over gaat, dat is jeugd, nostalgie, de natuur. He, denk aan het Hoogland en de kwelders en de dijk, waar hij ook als jongetje veel speelde. Nou, drugsgebruik niet zozeer, dat is ook een romantisch ideaal, hoewel hij natuurlijk wel heel veel rookte. De muziek zelf, ja, en vooral de thematiek van zijn nummers. En eigenlijk, als ik het samen moet vatten, dan zeg ik, Ede Staal is authentiek en hij is echt.
2: Ja.
3: Dat is het. En hij, ja, wat je verder kan herkennen is bijvoorbeeld het niet-commerciële aspect. Dus hij is heel vaak gevraagd van, goh, wil je optredens doen ergens? En vaak ging hij daar helemaal niet op in. Dus dat anticapitalistische, anticommerciële, dat zit er ook heel erg sterk in. Ja, en dat geeft hem geloofwaardigheid. Mm. En daar identificeren mensen zich mee. Dus dat identiteitsaspect, dat is ook heel erg belangrijk.
2: Was het ook bij jouw identiteit?
3: Nou, tot op zekere hoogte. Ik vertel net aan een collega hier, die heb ik jaren niet gezien. Heel leuk om haar weer tegen te komen. Dat mijn moeder is een echte Groningse. Mijn vader niet. Die is half Nederlands, half Brits. Maar ik woon met 1 of 2 jaar, met een aantal jaren uitzondering moet ik zeggen, woon ik wel mijn hele leven in Groningen. Dus ja, naarmate de jaren verstrijken voel ik me wel steeds meer een Noorderling.
2: Ja,
3: en Ede Staal, ja, die kom je te pas en te onpas kom je hem op of onverwachte momenten tegen. Een tijdje terug was ik nog op de dijk in Delfzijl. Ja, dus daar zie ik een monument.
2: Ja.
3: Dus of je gaat een stukje wandelen tussen Leens en Verhildersum. Ja, dan kom je het Ede Staalpad tegen. Nou ja, noem maar op.
2: Je ontkomt er niet aan.
3: Je ontkomt er niet aan. Dus ik denk, een laatste term die ik wil laten vallen is cultureel erfgoed. Dus Gronings cultureel erfgoed. Ja, dan denk je aan, waar denk je aan? P. en Rinus, Imca Marina, Jan Mulder misschien. Nou, en Ede Staal, ja. die hoort bij ons, zeg maar.
2: Hoe uniek is dat dan als Groningse artiest? Staat hij gewoon boven alles? Hoe kun je het vergelijken met andere artiesten?
3: Nou, ja, ik denk het haast niet. Juist omdat hij zo uniek is. Ik denk dat mensen die pikken het op. Dus je hebt, wat ik interessant vind, Hij is natuurlijk van een bepaalde generatie. Ik zou zeggen van de boomer generatie. Hoewel hij in de oorlog is geboren. Hij is uit 1941. Maar dat maakt hem natuurlijk wel een boomer. Dus hij heeft dat hele jaren 60 ideaal heeft hij ook geïnternaliseerd. En dat straalt hij ook uit. Ja, en dat geeft hem authenticiteit en geloofwaardigheid. En wat ik interessant vind is dat ook jonge generaties hem oppikken. En dat is op zich wel uitzonderlijk. Ik moet trouwens zeggen, je weet dat ik zelf bij de Hanze werk. Dus ik ga vanmiddag of morgen ga ik nog aan mijn studenten vragen of ze Ede Staal kennen.
2: En hoe oud zijn die studenten ongeveer?
3: Nou, dat zijn hbo-studenten, dus die zijn tussen de 18 en de 24. Dus dan moet ik nog even kijken.
2: Wat denk je? Wat verwacht je?
3: Ik denk de studenten die uit Stadskanaal, Veendam en de periferie van de stad komen, van de provincie, dat die Ede Staal zeker kennen. En de mensen in de stadjes zelf, dat wordt denk ik lastiger. Omdat het is iets regionaals en dat zie je meer vertegenwoordigd in de buitenregio.
2: Raakt alles wat jij zegt vooral zijn zang en tekst volgens mij. Maar even muzikaal gezien, puur het muziekgedeelte.
3: Ja.
2: Wat kenmerkt zijn muziek?
3: Ja, dat is heel interessant. Je zou het misschien niet in eerste instantie zeggen als je naar zijn werk luistert. Maar Ede Staal was wel een perfectionist. Het moest gaan zoals hij het wilde. Hij had iets in zijn kop. Dus die pianist, zijn begeleiding, die moest ook niet gaan improviseren met een intro of een outro. Maar het moest gaan zoals hij het wil. Kijk, die muziek van hem, het is niet eenvoudig. Maar het is wel minimalistisch. He, dus het is geen Britse progressieve rock met hele lange, ingewikkelde, virtuose solo's. Maar het is eenvoudig geproduceerd, makkelijk opgenomen, heel eenvoudig begeleid met een accordeon of met een piano. En dat geeft, dus er zit ook een beetje, en dat is ook weer een authenticiteitsaspect, er zit ook een do-it-yourself aspect zit eraan. Dus, bij wijze van spreken, je kan het in de keuken kun je het opnemen. Je hebt alleen een piano en je hebt een aantal microfonen nodig. En je kan het ook gewoon in één take kun je het opnemen.
2: Dus het staat heel dicht bij iedereen die het luistert.
3: Het staat heel. Die muziek waar Ede Staal zelf, wat hij vertegenwoordigt, is Groningse nuchterheid. En dat zie je terug in de muziek. Dus als die muziek dan heel complex is, ja, dat contrasteert met elkaar. Hè? Dus wat hij zelf belichaamt, dat zie je terug in de teksten en in de muziek.
2: Jij zei aan het begin van dit verhaal, zei je, ja, je zou het misschien niet zeggen, maar hij was heel perfectionistisch. Waarom zou je dat misschien niet zeggen, op het eerste gezicht?
3: Nou ja, kijk, hij was docent Engels. Hij gaf weinig rugbaarheid. Ik zag het nog in een documentaire van enkele jaren geleden. Dat ook op zijn school, in Delfzijl, nee, in Woldendorp en Winschoten heeft hij gewerkt op school. Maar zijn leerlingen die wisten ook helemaal niet dat hij muziek maakte. Het past niet bij de persoon. En het past ook niet bij het genre wat hij maakt. Dus die complexiteit. Maar goed, ondertussen, het is natuurlijk wel zijn levenswerk waar hij heeft gewerkt. Dus hij was docent Engels, dus hij heeft ook teksten in het Engels geschreven. Ja, dus wat je dan krijgt is, ja, hij heeft een bepaald beeld in zijn hoofd hoe die muziek eruit moet luisteren of moet klinken. Dus dat maakt hem dan wel perfectionistisch.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: De herfst zit er weer een beetje aan te komen. Als je nu naar buiten kijkt, denk je herfst, herfst, alsjeblieft. Ik moet er nog niet aan denken, maar ja, het komt er toch weer aan. En dat betekent ook dat het seizoen van de pompoen weer is begonnen. Daarom is onze collega Elwin Baas naar Sarina gegaan om achter de schermen te kijken bij de pompoenenschuur in Kielwindeweer, die een heel druk weekend achter de rug hebben gehad.
3: Jullie zijn vandaag eigenlijk gesloten, maar het is druk bij jullie. Wat zijn jullie aan het doen vandaag?
4: We zijn aan het bijvullen, want alle pompoenen waren een beetje op gisteren. Dus dan moeten we iedere keer toch alweer alles netjes weer opnieuw neerstellen.
3: Ja, want afgelopen weekend, ja, de eerste echte open dagen van het nieuwe seizoen. Hoe is dat verlopen?
4: Fantastisch. Zo gezellig en zo druk, maar vooral heel gezellig.
3: Wat is het voor seizoen?
4: Ja, het is wel een beetje een lastig seizoen geweest, omdat het begin gewoon heel moeilijk was. Omdat ja, de storm van 20 juni, de hagelbui, echt alles kapot was gegaan. Toen dacht ik echt van nou, dit jaar geen pompoenen, maar alles is toch heel goed hersteld. Dus we zijn eigenlijk best wel heel blij.
3: Want door die storm en door die hagel, wat gaat er dan kapot?
4: Ja, de planten waren echt helemaal kapot, lagen helemaal plat. Waren plat was eraf, allemaal gaten erin. En ja, het moest echt helemaal opnieuw blad vormen. Dus dan heb je toch wel 2-3 weken achterstand. Dus er zijn ook echt soorten die het niet gered hebben. Maar de meeste soorten hebben het gered. Alleen sommigen die zijn nu nog bezig opnieuw met vruchten. Die zijn nog niet rijp.
3: Ja, je hebt het over soorten. Om hoeveel soorten gaat het? Wat verbouwen jullie?
4: Ja, we bouwen tussen de 300 en 400 soorten. Er zijn heel veel soorten Halloweens, sierkalabasjes, eetbare soorten, grijsgroene, rode, roze.
3: En ja, nu dus druk weer alles aan het bijvullen. Komt daar veel bij kijken?
4: Ja, dat is hartstikke druk. Want dan moet je, ja, je moet goed kijken, waar zetten we alles weer neer? Staat het er weer gezellig bij? Dan schoonmaken, ja, daar ben je wel even mee bezig.
3: Ja, want het is meer dan een paar kratten met een paar pompoenen erin, hè, bij jullie?
4: Nee, bij ons gaat het vooral ook om dat het er mooi en gezellig uitziet en dat het niet allemaal bovenop elkaar staat. Maar dat we toch proberen dat mensen leuke hoekjes vinden waar ze weer een beetje rond kunnen scharrelen, dat ze weer leuke pompoenen zien die ze mee willen nemen.
3: Ja. Kop is eraf, zeggen we dan zo mooi. Hebben jullie wel voldoende pompoenen richting die Halloween, wat pas eind oktober is? Dat duurt nog 1,5 maand.
4: Dat klopt, maar wij spelen daarop in. We hebben elk jaar steeds meer Halloween-pompoenen die we gaan verbouwen. Ieder jaar zaaien we er meer. En dit jaar hebben we echt meer dan genoeg. Ja, ik zeg trouwens elk jaar. En elk jaar op het eind dan valt het tegen. Maar ik weet echt wel zeker dat we nu meer dan genoeg hebben.
3: Wordt ook steeds populairder, hè? Halloween vieren in Nederland.
4: Ja, zeker. Maar het is niet alleen dat ze het vieren, maar het is ook het hobbyen, het bezig zijn. Mensen met kinderen die komen, die soms, zeg maar, of oma, opa's, oma's, die moeten oppassen. Die met de kinderen even een paar pompoenen willen uitdolen. Gewoon heel gezellig. Ja, dan komen ze bij mij.
3: Je moet weer aan de slag, zie ik, want er is nog voldoende werk.
4: Ja, dus een dankje. Dat ga ik doen.

0: stappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: True Lease met Genke.
2: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
1: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
2: Precies wat we nodig hadden.
1: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
1: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. Toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
7: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische droneaanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
11: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
10: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wiel prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio Noord.
8: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is Radio
0: Noord. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
3: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
2: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
4: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
2: Dan het weer. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
4: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
3: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
5: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stond. Maar dat durfde ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
3: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. De avond van Noord.
3: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Dit is deze week Gronings Goud. Harma Boer en Martin Blok. Ast in de Zummersnijd.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp. En hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. 1 iemand is opgepakt. De 3 doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn 2 mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 2 onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen, maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Noord. Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint, en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van